je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 3:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn er in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt, meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden en het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Ze zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse in Nijmegen begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend is het eerst nog bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo dan. Een hele goede morgen en welkom op vrijdag 24 juli. Als ik mezelf zo hoor, dan denk ik, oh, wat klink ik verkouden. Maar voor de rest gaat het allemaal goed. Misschien kom ik nu extra in de buurt bij de lage stem van Sam. Op wiens plekje ik nu ook zit. 24 juli, ik hoop dat het de dag is waarop je weekend start of misschien wel je vakantie. Nou, als dat zo is, heel veel plezier. Ook is het de dag waarop de laatste wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse zojuist is begonnen. Maar dat betekent dus ook, ja, met pijn in het hart. De allerlaatste uitzending van de ochtendvrienden Jan Willem en Jeroen van Jan Willem Startop. Toch wel een beetje gek. Ze gaan er sowieso een mooi feestje van maken in Nijmegen. En jij kan er gewoon bij zijn als je lekker je radio aanhoudt. Afgelopen week was ik ook in Nijmegen, maar dan bij de feesten. En dat is echt een vaste prik, iedere zomer, want het is echt heel gezellig daar. En op een gegeven moment moest ik plassen. Dus wij op zoek naar de wc. En toen kwam ik dus iets nieuws tegen. En het heet de lapé. Dat is dus een vrouwelijke urinoir. Het is heel vrolijk roze om te zien, met een soort drie wc'tjes. Maar ja, wc'tjes kan je het niet echt noemen, hoor. Het is net als Franse toilet, weet je wel, met een gat in de grond. Nou, ik vertel je zo even hoe dat ging, want het ging niet per se van zijn leien dakje.

0: fijn om deze klassieker van Coldplay weer te horen op NPO Radio 2. Dit was Clocks. Goedemorgen, welkom op je 24 juli. Waar ik verrast ben door de lapé. Heb je er ooit van gehoord, Leon? Lapé?
1: Nee, nee.
0: Nou, het is dus de vrouwelijke urinoir. Je kent wel die mannelijke pispaal. Die altijd zo, dat grijze ding waar je hem zo even in hangt. Die zit dus nu ook voor vrouwen. En dat is een roze, soort plastic systeem. Waarbij je met drie vrouwen tegelijkertijd alle drie een soort klein hokje hebt waar je even kan plassen. Die rand is best wel laag, dus je kunt er eigenlijk makkelijk overheen kijken. En je ziet ook iedereen zijn broek optrekken. Dat is best wel een beetje gek. Maar ik wilde het dus proberen afgelopen woensdag bij de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, ik kan dat dus helemaal niet. Het is ook niet een closet waar je dan op rust en plast. Het is een soort heel klein gat waar je dan, zeg maar, ik probeer het even uit hier zo een beetje boven, moet squatten. En dat moet je dan heel erg lang volhouden. Ik kan op die manier niet plassen. Het bestaat nu ongeveer een jaar. En dit zijn de reacties tot nu toe.
2: Het is gewoon pissen, hijsen en weer klaar.
3: Nou, ik vond het niet heel comfortabel.
2: Heerlijk. Gratis, geen probleem. Je kan gewoon gaan zitten met je vriendinnen. Ook keigezellig als je met z'n drieën in een dingetje staat. Echt een aanrader.
3: Ik heb maar voor de helft kunnen plassen omdat ik gewoon niet kon focussen op het plassen.
2: Vooral dat hurken is best wel, als je dat lang doet, erg lastig.
3: Ik heb over mijn schoenen heen geplast. Dus ik denk over allebei.
0: Ja, nou ja, zo gebeurde dat bij mij ook dus. Ik zat daar gehurkt op dat toilet. En ik kan dan gewoon niet in die pot plassen. Voor mij gaat het gewoon over mijn broek en over mijn schoenen heen. Want vroeger bij die Franse wc's lukte het ook al niet. En toen hielpen mijn ouders me mee in de bosjes als ik moest plassen. Maar ja, die bel je ook niet meer op je 35e.
4: De dag-nachtplaat.
0: Dus als iemand wel een tip heeft hoe je daar nou fatsoenlijk in plast. Want ik zag dat mijn voorgangers het ook niet echt goed was gelukt. Want het was heel vies. Laat het vooral weten via NPO Luister. Ik heb wel een toepasselijke dagplaat uitgekozen. Als je even kijkt naar de titel.

0: met Hanging for a Moment. Nou, ik snap nog steeds niet hoe het kan. Hanging for a Moment, de dagplaat. Als je daar zin in hebt, stuur je heel simpel dag via NPO Luister. Of heb je misschien meer zin in iets rustiger?
1: Nachtplaat.

zeg. Once Upon a Time in the West van de Dire Straits is een nachtplaat om nog even lekker die nacht voor te zetten. Laat het weten via Appio Luister. Dag of nacht, heel simpel is het. En Renzo stuurt nog, ah Annelie, je moet er gewoon scheid aan hebben. Stel je voor dat je dat doet daar.

0: Knoop die boodschap goed in je oren. Miles Smith en Now Horn met Drive Safe. Als kwattend boven een wc hangen die veel te klein is. En dan niet je broek en je schoenen nat plassen. Hoe doe je dat, Judith? Jij weet dat vast als sporter.
1: Ja, nee, ik weet dat ook niet. Ik zei net tegen Leon, ik vind die... We zijn vroeger ook in Frankrijk geweest en die sta-wc's, dat is echt verschrikkelijk.
0: Dat kan toch helemaal niet als vrouw?
1: Nee, dat kan ook helemaal niet.
0: Want
1: als vrouw.
0: Jij bent met me eens, even als vrouw onderling. Als je plast en je zet een beetje kracht, dan kan die straal totaal een andere verkeerde kant op gaan.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, dat klopt.
0: Dus
1: dat
0: als
1: klopt.
0: Je flink moet.
1: Rustig, je moet echt de tijd nemen. Omdat dan heb je echt alles eronder zitten.
0: Ja, want dan gaat de straal naar beneden.
1: Nou ja, dan kan hij in ieder geval rustig aan naar beneden. Dan kun je het een beetje controleren.
0: Ja, want ik hoor mensen dan... Ja, je plast dan en je doet je broek omlaag en je gaat hangen. Ja, maar je zeikt toch sowieso je broek en je schoenen dan nat?
1: Ja.
0: Maar ja, goed. We hebben dus squat tips nodig van jou. En ik dacht, ja, jij staat rond dit tijdstip altijd in de sportschool. Heb je dan even tips voor het squatten even lang vol te houden? Hoe doe je dat precies?
1: Oefenen.
0: Ja, hoe lang kan jij het volhouden? Ben jij nu ook aan het squatten terwijl we bellen?
1: Nee, ik ben niet aan het squatten. Ik zou zo meteen... ik heb vandaag wel een benendag, maar andere oefeningen.
0: Oké. Okay.
1: Nee, je hoort het... Nee, ik weet, ik heb geen tips. Gewoon zitten gaan.
0: Gewoon zitten en gaan.
1: Kijken of je iets in je rug kunt hebben. Maar dat is ook altijd lastig.
0: Ja. Dus proberen zo lang mogelijk vol te houden. En wat ik met name hoor, Judith, is dus... dat je echt moet ontspannen om die straal goed naar beneden te laten lopen. Want dan komt het in het potje terecht.
1: Gewoon de tijd nemen. Want als je druk gaat zetten, net wat je zegt, dan gaat die alle kanten op. Ja.
0: Oké, nou, ik ga het proberen. En ik denk zeker als je een paar glaasjes op hebt, dat je dan sowieso denkt, laat maar zitten.
1: Ja, dat is ook
0: klaar. Hey Judith, super bedankt voor je tips. Ik ga de nachtplaat voor je draaien, want die wilde je graag horen. En ook Cor, Roland, Lika, Marco, Stefan, Christian, Kees en Mineke. Hartstikke bedankt en een hele fijne dag. En sport ze daar, hè?
1: Nee.
0: En squat ze vooral.

Who's Johnny hier op NPO Radio 2. En deze is voor alle wandelaars die vandaag zijn gestart aan de laatste dag van de Vierdaagse in Nijmegen. Of gewoon speciaal voor jou, omdat je lekker aan je werk- of vakantiedag begint. Nieuwe muziek van Jungle, 3 november, staan ze in de uitverkocht Ziggo Dome. En ik sta in de rij voor Ticketswap.

0: Wat een goede herinneringen aan Rockwerchter 2010, waar ik Fateless zag optreden. En ze treden nog steeds op, maar ik heb wel gehoord van mensen die het hebben gezien. Het is niet meer zo zoals het was sinds Maxi Jazz natuurlijk overleden is. De. Oh nee, die moet ik niet hebben. Het is voor mij ook vrijdag, hè? Hoppakee, dit hebben we nog. Pim pam, pim pam, plaat. Ja, ik wilde eigenlijk aan jou vragen, ben je een beetje wakker? Maar ik kan dit goed even aan mezelf vragen. Ben je wakker? Ja, nu weer wel. Want ik heb jou nodig om een plaatje bij elkaar te puzzelen. En op dit tijdstip is dat wel wenselijk, denk ik, om even voor te zorgen dat we scherp blijven. Note to myself. Ik heb hier een oud nieuwsbulletin van Carmen Verheul liggen. Want ons pimpamplaatwieltje zit achter slot en grendel. En we kunnen er niet bij, Leon. We kunnen er niet bij.
1: Het is
0: wederom weer. Maar gelukkig staat hier dan een blauwe kliko op de gang met nieuw oude nieuwsbulletins. En ik heb stift. Nou, dan kom je er ook.
1: Lekker oldschool.
0: Oldschool. Ik ga even prikken voor de artiest. Let's go.
1: Ik kan wel het ratje nadoen voor je.
0: Oh. We zitten bij de G.
1: De G.
0: Oké. We zoeken dus een artiest die start met de G. De letter G. Ga alvast even raden laten draaien in je hoofd. Ga ik het nog een keer doen. Maar dan voor de titel. Oh, dat is de witregel weer. Jammer. Dan gaat hij nog weer. En tjaka. De D. Oké. G en D. Nou, heb je een idee?
1: Gerard Joling
0: met de...
1: Ja, in ieder geval zoiets. De toppers, nee.
0: De, ja. Nou ja.
1: Green Day. Dilemma. Ja.
0: Dilemma van Green Day. Nou, het is een behoorlijk dilemma wat we gaan doen, denk ik eerder. Goed, het is helemaal aan jou. Ik frommel dit dingetje weer weg. Dus we zoeken een artiest. Begint met de G. En de titel begint met de D. Kom maar door. NPO Luister is de plek waar je moet zijn. En dit is Creedence Clearwater Revival.

sugar. Harry Styles hier op NPO Radio 2. Pim-pam, pim-pam, plaat. Pim-pam, plaat. Ik heb van jou een plaat nodig die, waarvan de artiest begint met de G en de titel met de D. Ik krijg binnen van Rogier, wat een leuk, die was ik eigenlijk best wel vergeten. Die stuurt Gabrielle met Dreams, die klinkt zo. Dreams.

0: uitstekende keuze. Wilhelm komt nog binnen met Dondert en het Bliksem van Guus Meeuwis. Ik krijg ook Genesis, The Domino van Cherk binnen. Ik krijg ook Gordon, zonder titel, zegt Mineke. En Golden Earring, dong dong, kiki, kiki, kiki, dong dong dong. Maar ik heb Paul aan de lijn. Goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen, Annelie.
0: Ja, jij had even een ander ideetje.
1: Ja, zeker, ja, zeker.
0: Nou, kom maar even door. Wat wil jij dan graag horen in Pim
1: Papla? Wil ik graag horen Guns N' Roses met Don't Cry.
0: Oké, okay, en jij zegt wij. Wie is wij?
1: Nee, ja, gewoon mij en mijn alter ego.
0: Heeft je alter ego ook een naam?
1: Nee. Die kwam even zo even op.
0: Die kwam zo even op. Jij, Paul, en je alter ego, Paul. Hey, ga ik die voor jullie draaien dan? En voor iedereen die erop heeft gestemd. Dankjewel.
1: Heel fijn,
0: Don't Cry. Guns N' Roses.

Seeger uit de 90's. Meredith, Brooks en Bitch hier op NPO Radio 2. En daarvoor, dat vond ik wel een hele leuke, hadden we Pim Pam Plaat. Te maken met de G en de D. En heeft Paul uitstekend bij elkaar gepuzzeld dat we Don't Cry van Guns N' Roses moesten draaien. Goeie keuze. Nu heb ik Phil Collins, Philip Bailey met Easy Lover.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe Amerikaanse importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu in te voeren omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Zij hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Douwbob, Slow Down hier op NPO Radio 2. Waar we zometeen even onderbroken worden door een spookrijder. Dus laat ik even wachten met het nieuws vertellen allemaal. Totdat deze spookrijder erin komt, want die neemt altijd meteen het programma over. 1, 2, 3. Ja.
1: Er is een melding van een spookrijder. Rijd je op de A28 Groningen-Amersfoort, dan kom je tussen de afrit Nieuw-Leuzen en het Harde een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A28 Groningen-Amersfoort, dan kom je tussen de afrit Nieuw-Leuzen en het Harde een spookrijder tegen.
0: Ja, over slowdown gesproken. Rustig aan dus. Goedemorgen, welkom op je vrijdag 24 juli. Annelies standing in voor Sam, die lekker aan het genieten is van zijn vakantie. Hij heeft ook een goede timing uitgekozen, want het is natuurlijk perfect zomerweer. Niet te heet, niet te koud. Hartstikke fijn. Misschien heb jij een lekker weekend of ook bijna vakantie. Als dat zo is, nou, nog even strijden. We zijn er bijna. Eerst gaan we eens even kijken naar wat vandaag allemaal ons te brengen heeft. In Rotterdam wordt voor de 42e keer het zomercarnaval georganiseerd. Het begint vandaag, maar morgen is echt dat hoogtepunt met die mooie straatparade. Waar ruim 2500 dansers en meedoen. Tientallen carnavalsgroepen, muziekgroepen, DJ's. En dat vormt dus één grote optocht door de binnenstad. Veel plezier natuurlijk. En vrijdag is natuurlijk ook een mooie dag voor de muziekindustrie altijd. Dan wordt er altijd weer een blik vol met nieuwe muziek opengetrokken. En onder andere, ja, vind ik wel leuk, een nieuw album van Shania Twain. En dat, Stranger Things klinkt zo.

been. Dus ik ben benieuwd of het wat gaat worden. Waar ik je ook graag aan wil voorstellen is een hele bijzondere samenwerking tussen U2 en Martin Garrix. Of moet ik zeggen, Martin Garrix met U2.

2 zult gaan horen. Tot slot, vandaag de laatste dag van de Vierdaagse van Nijmegen. De dag van Kuik en de Via Gladiola. En hopelijk kun je dan je Vierdaagse kruisje ophalen als je meeloopt. Heel veel succes. Maar dat betekent ook de laatste dag van Jan Willem start op. Die beginnen start zometeen om 6 uur aan hun allerlaatste show. Heel veel succes. En wij gaan zo meteen even bellen met onze eigen Evelien de Bruin. Want die loopt hem ook. En ik ben heel benieuwd hoe het met haar en de wand...

0: hoort drie A's. Just, Jack Style en John met Turn the Lights Off. We gaan even schakelen met de Nijmeegse Vierdaagse, waar onze eigen Evelien de Bruin ook meeloopt met dag 4. En gisteren vertelde ze me over haar blaar die ze zelf had doorgeprikt. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat, Evelien.
1: Nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Het is nu mijn stem die blaren heeft, zoals je hoort.
0: Ik hoor het, ja. Die kun je niet doorprikken. Maar allereerst hoe is het met de voetjes dus?
1: Nee, ja, die jeuken nog steeds. Die blaren heb ik eigenlijk helemaal geen last meer van. Dus kennelijk heb ik die goed doorgeprikt. En ja, gisteren was wel echt een te gekke dag. Maar wel ook af en toe best pittig. Mijn vriendinnetje, voor wie wij nog een mop hebben geprobeerd te vertellen.
0: Met Aniek.
1: Die is, die is uitgevallen, helaas.
0: Ach,
1: die mop die was kennelijk zo slecht dat ze... ik denk nog geen 5 minuten later zei ze, ik kap het mee. Dus dat was heel sneu. Want nu heb ik dus ook van dichtbij gezien hoe ongelooflijk kloot het is om dat te moeten zeggen.
0: Ja.
1: Dat was gewoon echt zielig.
0: Ja, ja.
1: Dus dikke kus voor haar. Ze ligt nu lekker te pitten. En vanmiddag komt ze weer naar Nijmegen.
0: Okay.
1: Komt ze me inhalen. En het gaat eigenlijk wel goed.
0: En de sfeer om je
1: ik
0: heen?
1: Heb er zin in.
0: Heb je het idee dat de mensen het ook zwaar vinden zo'n vierde dag? Of zit de sfeer er goed in?
1: Nee, de vierde dag is wel een beetje... Er vallen nog wel wat mensen af voor. Maar meestal als je de 7 heuvel hebt gedaan op dag 3... En dat is een beetje oké gegaan. Dan weet iedereen wel van we gaan het halen. Het kutte is alleen dat je nog wel even een eentje moet lopen.
0: Ja, dat is inderdaad
1: dus,
0: zo.
1: Heb
0: je voor jezelf een soort mantra, Evelien, als je denkt, ik zie het even niet meer. Wat doe jij dan om even op te beuren?
1: Nou, ik heb stel hele gezellige Vlaardingers bij me. Of eigenlijk, zij hebben mij bij zich.
0: Mm-hmm.
1: En die slepen mij er doorheen.
0: Oké. Okay.
1: Dus want er komt er gewoon. Ja, ik ga op een of andere manier heel goed op. Als zij zeggen, dit was echt leuk. Dit is echt de laatste keer. Dan denk ik, mooi, ik ga nog even door.
0: Ja.
1: Dus hoe meer er gezeken om me heen wordt, hoe beter ik ga.
0: Oké, okay. En die stem, hoe komt dat dan? Heb je gewoon te veel lopen ouwehoeren?
1: Nee, dat is gewoon. Je bent de hele dag ben je aan het kletsen. En misschien is dat 1, 2, 3, 4 biertje ook niet heel goed voor mijn stem.
0: Nee, precies. Want dat wil
1: maar
0: vragen,
1: dat hoort er ook bij, hè?
0: Als je straks de finish aankomt op de Via Gladiola. Wat is het eerste wat je gaat doen straks als je klaar bent?
1: Nou, lieve schat. Als je doelt op bier drinken, dan heb ik dat al lang gedaan.
0: Ja, is er dan nog wat
1: daar
0: anders?
1: Daar beginnen we om nu. Dan ga ik heel teleurgesteld zijn over hoe klein het kruisje is dat ik gekregen heb.
0: Oké,
1: dat was vorig jaar.
0: Ik wens je heel veel goede kilometers vandaag, Evelien. Maak er iets moois van.
1: Tot later, dankjewel.

Robbie Williams met Road to Mandalay. Elk jaar in de eerste week van september maken we hier bij NPO Radio 2 ruimte voor iets heel bijzonders, namelijk de KWF Wensweek. Van 31 augustus tot en met 4 september laten we dus wensen in vervulling gaan van mensen die zijn getroffen door deze vreselijke ziekte. En om die wensen uit te laten komen, ja, moeten we natuurlijk wel eerst die wens even horen. Dus heb jij een wens of ken je iemand die echt even een steuntje in de rug verdient? Laat het dan weten via NPO Radio 2. Dan kan je heel makkelijk aanmelden of gewoon via de NPO Luister-app. En wie weet maken we die droom dan binnenkort waar.

0: toch wel een van mijn favorieten van Queen. These are the days of our life.
1: Tussen de regels.
0: Tussen de regels is wat ik met je ga spelen. En ik dacht toch in het kader van ja, de allerlaatste Jan Willem en Jeroen. Jan Willem start op ochtendshow. Waarom zou ik niet gewoon een meer ABBA-versie doen? Want ja, Jeroen is wel de grootste ABBA-fan die ik ken. Maar die zijn er meer. En ik weet zeker ook onder de luisteraars van Dag Nacht. Dus ik heb een ABBA-editie van Tussen de Regels. Met 3 solo's. En om eerlijk te zijn, dat was nog best wel zoeken. Want veel liedjes van ABBA hebben helemaal geen instrumentale stukjes. Dat is allemaal volgeplemd met de prachtige zang van Anni-Frid en Agnetha. Maar weinig, ja, solistische dingetjes. Dus ik heb even lopen spitten. Wel een paar dingen gevonden uiteraard. Ik heb 3 solo's voor je klaarstaan. En ik ga de eerste even aan je laten horen. Waarmee je je dus kunt kwalificeren via NPO Luister. Nou, laat ik deze pakken.

0: Goedemorgen, luisteraarsters. Hé ja, dat is nou eens echt gezellig. Dat overkomt ons niet elke dag, hè Bert? Dat terughoren van onze morgengroet.
1: Gebeurt nooit, mag ik wel zeggen.
0: Nee, nu voel ik me toch wel echt in een feeststemming. Nu ik zo'n zaal vol met trouwe luisteraarsters ook voor me zie.
2: NPO Radio 2.

0: Cambodja. Haartrek over Cambodja, maar dat is niet waar jij heen gaat, Marielle, toch?
1: Nee, dat klopt. Ik ga naar Colombia.
0: Ja, begint ook met een C.
1: Ja, inderdaad.
0: En jullie zijn dus onderweg met z'n tweetjes naar Schiphol om zo meteen het vliegtuig te nemen naar Colombia.
1: Met z'n vieren.
0: Met z'n vieren? Met het hele gezin?
1: Ja.
0: Hey, en waarom gaan jullie naar Colombia en wordt het niet Tenerife of zo?
1: Een verre reis. We waren aan het zoeken. Er is familie ook al geweest en die waren heel enthousiast. Dus wij waren eigenlijk best snel overtuigd. Dus zij maken sparen.
0: Dus dit is echt een wens van het gezin om daar eens heen te gaan?
1: Nou ja, ja. Op een gegeven moment werd het dat wel, ja. Dat klopt.
0: Hey, en wat hoop je te gaan zien of te bereiken met jullie viertjes? Is het vooral de plek of ook dat je gewoon even 3 weken met je... Hoe oud zijn je kinderen?
1: Bijna 20 en 22.
0: Nou, dus die mogen nog mee of die willen graag mee of betalen jullie?
1: Wat denk je zelf?
0: Ja, dat zal het laatste van zijn, zeker.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, dus dan willen ze wel met papa en mama mee.
1: Ja, maar supergezellig ook. Dus we hopen veel gezelligheid met z'n vieren. En we doorkruisen het hele land. Het was een hele reis. Het is weinig vakantie, maar veel zien en veel reizen. Dus daar hebben we wel heel veel zin in.
0: Fantastisch. Nou, wat goed om te horen. Ik wens jullie sowieso allereerst al een hele fijne reis toe. Jullie zitten dus met z'n 4 man sterk in de auto om mee te spelen met Tussen de Regels. Dus dat kan alleen maar goed komen.
2: Tussen de Regels.
0: Oké, dus...
1: We zijn ABBA-fans, dus dat komt goed.
0: Mooi. Nou, dan heb ik alle vertrouwen in. Wat je gaat horen is 3 solo's uit ABBA-liedjes. Was nog best wel moeilijk zoeken, want ze spelen nooit solo's. En het is allemaal in het kader omdat de buren bij Jan Willem Zwart Op hun laatste uitzending straks maken. En Jeroen is zo'n groot ABBA-fan, roept iedere dag wel meer ABBA op de radio. Dus waarom niet een ABBA-editie? Nou, zijn jullie er alle 4 klaar voor, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja, oké, ik hoor daar goede geluiden. Dit is de eerste solo.

0: ik hoor het al. Er wordt al druk overlegd. Nou, welke is het dan?
1: Ja, gimme, gimme, gimme. Dat kan niet anders.
0: Tuurlijk. Dan gaan we door naar nummer 2.
1: Ja, die weten we ook.
0: Oh. Nou, rustig aan. Welke is dat dan?
1: Dat is je mother nou.
0: Ja, natuurlijk. Hartstikke goed. Nou, de laatste maar doen dan.
1: Ja, doe maar. Zet me door.

0: denk ik ook.
1: Ja, moet ik hem nog een keer aanzetten? Want ik weet dat deze kort was. Heb je die nog één keer nodig voor de tekst of niet?
0: Nee, schudden je van nee.
1: Oh, oké. Okay, nou, dan wil ik graag het antwoord weten.
0: SOS. Ja.
1: Ontzettend goed. Nou, ik hoop niet dat jullie SOS nodig hebben in de komende 3 weken in Colombia. Laten we dat...
0: Nee, dat hoop ik ook niet.
1: Nee, dat hoop ik ook niet. We hadden inderdaad Gimme Gimme. We hadden SOS, Does Your Mother Know. Welke van de drie mag ik dan voor jullie alle vier draaien? Moet je dat ook nog even overleggen dan?
0: Gimme Gimme.
1: Oké, okay, ja. Nou gaan we dat gewoon lekker doen.
0: Ja. Want voor de SOS gaan we niet.
1: Nee, voor de SOS en Does Your Mother Know. Ja, jij weet het als moeder allemaal.
0: Ja, nou natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Het alziend oog. Goed zo. Ja. Hey, ik wens jullie een hele fijne reis. Veilig kilometers en hou elkaar goed vast daar, hè?
0: Gaan we doen.

Season, Noah Kahan hier op NPO Radio 2. En daarvoor hadden we ABBA, Gimme Gimme Gimme. In de tussenregels meer ABBA-editie. Werd geraapt door Mariella en haar gezin die onderweg zijn naar Colombia.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te kunnen voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. En ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. En ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had gestuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Michiel, dankjewel. Dan de verkeersupdate. Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen. Er staan op dit moment nog geen files. Het is vakantie en ook nog eens een keer vrijdagochtend. Dus het zal reuze meevallen. Als er straks file ontstaat, dan zal dat zijn op de A16 van Breda naar Rotterdam. Vanwege de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. En straks op de A50 Zolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord.
2: Dankjewel, tot zo.
3: Tot zo.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
5: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van LOA. LOA, voor elk avontuur de perfecte schoen.
6: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl. Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
17: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.

0: Deals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Jan Willem start op live vanaf de 4.

0: Een hele goede morgen. Wat een lekker begin dit, hè? Wat loopt dat lekker, dat liedje?
1: Ja, dat is en zeker op dit tijdstip, op deze dag, op dit moment, is die als gegoten.
0: Ik had een beetje gehoopt op de opkomende zon, weet je wel, bij Crankbin en Liam Bridges met Texas Sun. Ik zie een beetje een waterig zonnetje aan de horizon. Verder is het aangenaam, mijn wandelweer. Ik mogen helemaal niet.
1: Jij bent het zonnetje van de radio, Jan-Willem.
0: Ja, dat is wel leuk om te horen. Het is de allerlaatste Jan-Willem start op. Ik heb ooit een grap gemaakt. Als we dan de laatste show maken, dan noemen we het Jan-Willem stapt op.
1: Oh, nou ja, hoe toepasselijk is dat?
0: Ja, dat kunnen we gewoon doen. Nou ja, vandaag stappen we niet alleen op, maar we stappen ook lekker door. Het is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Na blauwe dinsdag, roze woensdag, groene donderdag is het vandaag Oranje Vrijdag. Ja, Oranje Vrijdag, meneer.
2: Ja, oranje, helemaal oranje.
0: Heerlijk, de laatste dag zetten we op, hè.
1: Doen wij houden van oranje.
0: Wij houden van oranje, mevrouw.
3: Ja, zeker.
0: Ja, zet hem op, hè.
3: Dankjewel.
0: Ja, het is de dag van Kuuk, Kuukelekuuk.
1: Ja.
0: En dat kruisje, dat wacht natuurlijk op de mensen aan het eind van Via Gladiole. Dat is een officieel erkende koninklijke onderscheiding. Dus dat is wel wat, hè. Dat is niet zomaar een medaille. Gisteren hebben maar liefst 42.450 wandelaars de route uitgelopen. In totaal zijn er tot nu toe 1257 wandelaars uitgevallen. Net ietsje meer dan vorig jaar. Daarom extra veel respect voor alle wandelaars die vandaag naast ons lopen.
1: Het is hartje zomer. De zomervakantie is net begonnen. Maar ik wil toch alvast even hebben over het nieuwe schooljaar. Ik wil toch heel even meegeven. Want prinses Eleonoor, ze is 18 jaar. Ze is prinses in België. Gaat na de zomer studeren aan de Universiteit van Utrecht. Gisteren werd dat bekendgemaakt door het Belgische Hof. Dat ze vanaf september de Bachelor Liberal Arts and Sciences gaat volgen. En dan denk je, nou, dat lijkt me enig. Studeren met een prinses, waarom ook niet lekker in Utrecht? Nou, dan ben je helaas net te laat. Want de inschrijvingen sloten vorige maand al.
0: Het is wel een beetje zo'n studie waar je zoveel mee kan dat je er uiteindelijk helemaal niks mee kan. Hè?
1: Ja, dan gewoon een lekker brede opleiding. Ja, en dan kijken we daarna wel weer verder.
0: Zo is het. Ja. Oké, je bent toch prinses. Wat maakt het uit? Gisteren een bijzonder... Ja, jij ook.
1: Ik ook, ja.
0: Gisteren ook een bijzonder radiomoment trouwens. André van Duin kroop samen met Ferry de Groot achter de microfoon bij Radio Tour de France. En dat was alweer eventjes geleden, want in 1985 presenteerden ze met z'n tweeën een jaar lang het eerste uur van de uitzending van Radio Tour de France. En gisteren mochten ze op verzoek van heel veel luisteraars nog een keertje de hele tour doorspitten.
4: Nou, is dat nog geleden.
1: Nou, het mooie is dat je ziet echt, want ik zag de beelden van gisteren en de foto's met André van Duin, hoe deze man opleeft op het moment dat hij achter een radiomicrofoon zit, dan begint hij echt helemaal te shinen en dat was echt fantastisch.
5: Goedemorgen.
0: Hey, succes vandaag, hè?
5: Ja, ik wil wel naar huis eigenlijk, maar ik moet maar even.
0: Maar het is gewoon in de graden oudste, gewoon de mensen volgen. Ja, en dan kom je ergens vanmiddag op een straat, een hele lange straat, krijg je allemaal gladiolen.
5: Dan komt allemaal
0: en dan ben je bijna thuis.
5: Mag ik nog even de groetjes doen?
0: Natuurlijk.
5: Gerdy, hartstikke bedankt voor de goede support. Dat helpt me er doorheen.
0: Ja, maar Gerdy is een topper.
1: Ja, Gerdy is een topper. Hoe heet jij?
5: Levi.
1: Levi, let op. Als je straks langs de route komt, het wordt steeds drukker. Allemaal mensen die je naam schreeuwen en dan ga je die finish over en dan ben jij gewoon de man van de dag.
5: Komt goed, jongen.
0: Zet hem op.
1: Succes, kerel.
0: Hoi,
1: Levi.
6: Jouw startnummer.
0: Ja, wij zijn op zoek naar jouw startnummer. Het laatste startnummer in Jan Willem
1: bedenk goed wat je met je laatste startnummer doet.
0: Ik begin nu al te stotteren, Joen. Het laatste startnummer. Bedenk goed wat je ermee doet, inderdaad. Als jij denkt van jongens, ik weet nog wel een lekker om een dag mee af te trappen. Vrijdag 24 juli 2026. Jouw startnummer. Meer dan welkom via de NPO Luisteren. Laat het ons maar weten. Dit is Gala.

0: verwacht veel dingen, Jeroen. Als je door de Nijmeegse wijk Hatert loopt. Maar niet dat je de Amerikaanse kustwacht tegen het lijf loopt. Nee. Hè? Letterlijk. Die lopen dus ook al mee met de Nijmeegse Vierdaagse. En dat loopt lekker op met Gala en Fiets van Desire.
1: NPO Radio 2. Jan-Willem start op live vanaf de Vierdaagse.
2: Wat ben ik blij dat we hier zijn, Jan-Willem. Want mijn hart ligt toch in Hatert. Als ik ooit zou verhuizen, dan verhuis ik naar Hatert.
0: Ja, denk ik.
2: Prachtige Hatert, de buitenwijk van Nijmegen. Waar de koffie altijd warm is. En waar de muziek altijd goed is. En de mensen altijd gezellig en wakker en warm.
0: Ja, ik weet wel waarom u dat zegt. Omdat hier het legendarische spandoek hangt al jaren. En ik zie hem nu al ergens aan het eind van deze straat. Oh, ja. Het spandoek waarop staat meer ABBA.
2: Meer ABBA!
0: En als het goed is staat er ook onder meer Slayer.
2: Dat hebben ze weggepoetst.
0: Nee. Kijk, of Slayer, kijk, hier, dat staat er ook nog steeds.
2: Daar zijn
0: Jan Willem en Jeroen, neem even pauze. Of wil je tellen nog? Ja, je bent er gewoon.
3: Hallo, fijn dat jullie er weer zijn.
0: Het is gelukt.
3: Laatste keer, hè?
0: Ja, laatste.
3: We hebben een cadeautje voor jullie.
0: Echt waar, wat lief.
3: Ja, kom
0: maar
3: hier.
0: Sta je hier nu nog 4 dagen met dit bot?
3: 2 dagen.
0: Echt waar?
3: Want jullie waren nog niet. Nee.
0: Maar daarom zijn we speciaal toch deze route genomen.
2: Wacht, misschien moeten we bij die speaker weg.
0: Nee, maar Bon Jovi is er ook. Dat is alleen maar leuk. Wat heb je hier allemaal?
3: Kijk eens. Ik heb iets leuks voor jullie gekocht. Dat is aandenken van ons team. Team Kouwenberg. Jullie moeten zelf maar kiezen welke je wil helpen. Kijk maar.
2: Nou, ik wil zoiets op de roze.
0: We krijgen nu 2 t-shirts. En ik klap hem even open. Wat staat er op het t-shirt?
3: Ja, er staat een mooie gladiool aan de voorkant.
0: Ja.
3: En heel veel wandelaars aan de achterkant. Wow. Als aandenken voor de Vierdaagse.
2: Wat ontzettend lief.
0: Nou, wat prachtig. Dank jullie wel.
2: Mag jij even een knuffel geven?
0: Dag. Hartstikke groeten met jullie.
3: Ja,
0: groeten met jullie. Lekker bezig.
3: Leuk dat jullie iedere keer gestopt zijn.
2: Maar ik zei het net al tegen Jan-Willem. Het is altijd zo'n feest om hier in Hatert te zijn.
3: Ja.
2: En om de mensen hier tegen te komen.
3: Zo
2: iedereen
3: leuk,
2: is zo warm en gezellig altijd.
3: Echt heel leuk.
2: Hartje, hartje. En volgend jaar zijn we er gewoon weer.
3: Is het echt waar?
2: Ja joh.
3: Oh, maar dan met de t-shirt, hè?
2: Ja, zeker.
3: Ga erop. Dan kunnen we het.
2: Meer ABBA, joh.
3: Meer ABBA.
2: Ja, het is zo fijn. Dankjewel.
3: Hey, zet hem op, hè?
2: Ja, dat komt goed. Okay. Jullie ook, hè?
0: Super bedankt.
2: Tot jij volgend
3: dan,
2: jaar.
3: He? Jullie weten ons te vinden. Nou, Hatert Kouwenberg.
2: Reken maar. Pas maar op wat je zegt.
3: Ja, zeker.
0: Doeg, hè. Dikke knuffel. Jeroen, jullie blijven maar doorkletsen. En Jeroen komt hier wonen trouwens,
2: ja,
0: heb je net gezegd. Ja, er zijn opnames van nu, hè?
2: Ja, ik weet het.
0: Niet te geloven. Ja. Helemaal wat leuk zeg, wat een mooi t-shirt.
4: Ja.
0: Maar ja, dat is toch geweldig. Ieder jaar wacht ons hier een warme ontvangst. En dit jaar hangt hij er gewoon weer.
2: Ja.
0: Meer ABBA of meer Slayer. Ik ga voor de Spinners. Dit is een intro, daar word ik gelukkig van. Als ik dit hoor, dan begin ik te lachen van oor tot oor. En dan denk ik, ja jongens, wat voor dag het ook wordt. Deze kan niet meer stuk.
2: Wat is het?

0: Ja, ik ruik het.
1: En de spin is op de oren, dan weet je, dit is een hele mooie vrijdag. It's a shame, was het. Jouw start. Manja, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, jongen.
3: Hallo.
1: Hi, kun je ons nog een beetje horen?
2: Ja, het is lekker druk om jullie heen, maar ik hoor
1: het. Ja, het is niet te geloven. Ik weet niet wat voor muziek je speelt. Kan je het herkennen, Jeroen?
3: Het is uit het categorie Nederlandstalige feestparty gebeuren.
1: Nou, altijd lekker. Ja, het is niet waar jij voor belt, geloof ik, Manja.
2: Nee, liever wat anders.
1: Hoe gaat het met je?
2: Ja, goed, lekker.
3: Goed zo.
1: Ja, waar ben je aan het luisteren?
2: Ik ben nu nog thuis aan het luisteren. Ik ga zo naar mijn werk. Ik ben nu nog in het feest.
1: Kijk, maar nog in bed of ben je daar inmiddels uit?
2: Nee, ik ben er inmiddels uit. Ik sta in de keuken om net nog even een bakje koffie te zetten.
1: Oh, wat lekker. Ja, ik kan me voorstellen dat het heerlijk wegluistert ook als je in bed ligt. Weet je wel, dat je al die mensen hoort ploeteren die dan al om 4 uur vertrokken zijn om 50 kilometer te lopen. En dat je dan denkt van, weet je wat, ik draai me nog een keertje lekker om en dan ga ik zo meteen even een bakje koffie inschenken. Ja, precies. Maar hey, waar zit je aan te denken als startnummer? Want het wordt de laatste, hè, Jan-Willem, start op.
2: Ja, het wordt de allerlaatste. Ja, ik vind Pia Sedora en Jermaine Jackson met When the Rain Begins to Fall. Voor jullie blijft het gelukkig droog. Maar ik vind het zo'n lekkere plaat. Ik weet het niet. Ik vind het zo'n lekker liedje altijd.
1: Maar wat grappig. Maar ook als de zon gaat schijnen. Want ik bedoel, de vooruitzichten zijn voor vandaag best lekker.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, wat een prachtige dag voor jullie.
1: Maar deze kan altijd voor jou.
2: Ja hoor, ja, ik vind gewoon lekker amazing zo op zijn tijd. Lekker even de radio aan en lekker meegalmen en heerlijk.
1: Ik zie jou dansen daar door de keuken met een bakje koffie in je hand.
2: Ja, inderdaad, gaat helemaal lukken.
1: Mooie dag vandaag.
3: Wij hebben een mooie dag van
2: ook, hè?

0: Jackson, Piazzadora, aangevraagd door Manja. Haar start doen we vandaag. When the rain begins to fall. Nou ja, zou in principe kunnen, want de wolken zijn er. Maar vanmiddag gaan die weg en dan breekt de zon toch echt door.
1: Maar wat een geluk hebben we deze week met het weer.
0: Ja, dat is ontzettend
1: lekker. Fantastisch.
0: Super wandelweer tussen de 22 en 26 graden vandaag. Het nieuws van 6:30. Carmen is aangeschoven in Hilversum. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die Amerika invoert voor producten uit 60 landen. Ook de EU krijgt daarmee te maken. Om welke producten het precies gaat is niet bekendgemaakt. We weten dus ook nog niet wat die nieuwe importheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Nou, Australië staat ook op Trumps lijstje en noemt die nieuwe heffingen onrechtvaardig. En Brazilië spreekt van volledige willekeur. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven zijn uit op het dure gereedschap in de kazernes. Gereedschap dat wordt gebruikt om levens te redden, zeggen deze brandweermannen.
3: We gebruiken deze spreider om bij ongevallen mensen te bevrijden uit voertuigen. We gebruiken die om deuren uit het voertuig te duwen. En zo toegang te verschaffen zodat we de mensen eruit kunnen halen.
4: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
2: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n €12.000 per stuk. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Ze lagen in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Er is iemand aangehouden. En vorige week kondigde de douane aan meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen belasting wordt betaald. Ajax en Twente hebben gisteravond het Europese seizoen afgetrapt. Twente speelde in de voorronde van de Europa League. Ajax een treetje lager, de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers speelden het Servische Vojvodina. Daar speelden ze tegen en het werd
5: 1-4. Goede overwinning in Servië tegen Vojvodina. Eigenlijk alleen maar positieve verhalen over dit nieuwe Ajax. Al moet je wel zeggen dat de tegenstander niet van hele hoge kwaliteit was.
2: En dat was commentator Anne de Jong. FC Twente had een slechtere start van het Europese seizoen. De Enschedeërs verloren thuis met 1-2 van het Hongaarse Ferencváros.

0: Wandelcollectie.
1: Ja, ik hoor in de jingles al twee liedjes die vandaag nog voorbij gaan komen.
2: Oh, echt?
1: Ja.
2: De Proclaimers?
1: Ja, natuurlijk. Ja, en Katrien en de Waves ook niet, toch? Die moet vandaag gewoon laatste donderdag van de Vierdaagse. Maar, Carmen, aan jou de eer om de laatste toe te voegen aan onze wandelcollectie.
3: Ja, en ik heb ook een pareltje meegenomen, hoor, uit de jaren 70. Ik moest daar toch wel aan denken toen ik dit hoorde. Tenminste, het deed me denken aan de Nijmeegse Vierdaagse. Het gaat namelijk over een hele lange reis.
1: Ze doet er al naar je.
2: Fans.
4: Carmen!
3: Ja. Het gaat dus over een lange reis die je moet afleggen. Maar je weet wel dat je die weg moet afleggen om je droom na te jagen. Maar dan toch wel met dat gemis van thuis op de achtergrond. En toen dacht ik aan al die lopers die dinsdag zijn begonnen. Al die kilometers moet je nog, weet je wel. Je mist misschien thuis, maar je vindt het ook wel weer leuk. Want je wil natuurlijk dat de Vierdaagse kruisje natuurlijk in je handen hebben aan het eind van de dag van vandaag. Dus ik vind hem er prachtig bij horen. It's a Long Way There van de Little River Band.
2: Oh, ja.
3: En dan misschien wel die albumversie.
2: Nou, het
3: extra mooie lange albumversie.
1: Ik denk dat het er een dag voor is.
3: Ja, toch?

0: Ja, dit is toch mooi, hè? Het is nog een lange weg te gaan voor de wandelaars op de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Maar je kan die Via Gladiola bijna ruiken. En dit soort liedjes, ja, die maken het wandelen toch een stuk aangenamer, hoor. Kan niet anders zeggen. De Little River Band, toegevoegd in onze wandelcollectie door Carmen. Het is een prachtige dag. Het is de Oranjedag, natuurlijk de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En dan wacht straks die Via Gladiola en de koninklijke onderscheiding. Mag ik jou eens vragen?
1: Hoi.
0: Hi. Het is de laatste dag. Wist je trouwens dat dat het kruisje wat je straks krijgt, dat het een koninklijke onderscheiding is?
1: Ja, dat wist ik inderdaad.
0: Ja, echt waar. Heb je er al één of niet?
1: Nee, nog niet.
0: Dus dit wordt je eerste?
1: Ja.
0: Ja, dan moet ik eigenlijk al u tegen je gaan zeggen.
1: Nee hoor.
0: Succes, mevrouw.
1: Dank je wel.
0: Ja, dat is toch schitterend. Ik heb hem niet hoor, een koninklijke onderscheiding.
2: Nee, zeker niet.
0: Dat bedoel ik.
3: Maar we kunnen er wel eens aan gaan werken. Kijken of we dat op een of andere manier voor elkaar kunnen krijgen. Terwijl we hier door de Wezenhof lopen, de buitenwijk van Nijmegen, onderweg naar de Haterse en over Asseltse Venne, dat stoffige pad, want ik denk dat er zo weer gaat bijlopen, dat je een stofwolk daar met alle richting over Asselt loopt, Jan-Willem. En ja, hier ook al langs de kanten, iedereen heeft er zoveel zin in. En als je zegt, je ruikt de gladiolen, nou, ik ruik vooral bier en koffie.
0: Oh, serieus?
3: En tijgerbalsem.
0: Ik heb nog geen bier geroken.
3: Nee, geen bier geroken?
0: Nee. Mibo, die lijkt nog heel ver weg. En het mooie is, je hebt het over Asselt. Ja. Wij gaan zo meteen in ons busje richting over Asselt, want een van de mooiste dingen van de Vierdaagse is toch ook wel al die mensen langs de kant die dan aan een tafel zitten, vaak in tuinstoelen, en op die tafel allerlei lekkernijen en verrassingen voor de wandelaars hebben uitgestald. Dus wat wij hebben gedaan, wij staan zometeen op de dijk in Overasselt met een enorme hoeveelheid thermomokken. En gratis koffie. En die gaan wij straks uitdelen. Oh. Dus over een minuutje of 10 stappen wij een busje in. En dan scheuren we richting Overasselt. En dan gaan we daar de wandelaars opwachten. En ze allemaal trakteren op een lekker bakje koffie.
3: En hoe weet je dan waar we staan? Dan moet je daar maar gewoon een beetje geluk hebben dat je er langs loopt.
0: Nou ja, we zijn daar te herkennen aan die enorme antenne. Oh, ja. Ja, en de microfoons en de t-shirts met NPO Radio 2. Dus dat moet helemaal goed komen.
3: Enorme antenne.
0: Ja, en anders roep je gewoon Thermomok. En dan komt het helemaal goed.

0: dit is toch een prachtig nummer. Tenzij zin, the things we do for love. Hey Ilse, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we kennen je nog van de oefenuitzending.
1: Ja, klopt.
0: We waren lekker aan het wandelen bij Mook.
1: Ja, was heerlijk. Ja. Komen we vandaag weer langs.
0: Ja, oh, inderdaad, ja. Maar dan de andere kant op, hè? Ten opzichte van gisteren.
1: Oh, dat kan goed.
0: Ja, nee, je komt nu de andere kant.
1: Gewoon al die mensen.
0: Je ziet nu Mook van de andere kant. Ik heb wat een ander dorpje. Maar dan is het gewoon hetzelfde dorpje, maar dan van de andere kant.
1: Ja, heel goed. Ja.
0: Hé, hey, maar hoe gaat het met je? Want ik sta net toch wel even...
1: Ja, een paar tranen. Ja. Nee, het gaat heel goed. We lopen eigenlijk 3 dagen op een high en als een dolle. Maar vanmorgen deed het toch wel die blarenpijn. En dan weet je, als je eigenlijk 42 kilometer moet lopen, dan is het even saai. Maar we gaan lekker.
0: Maar goed, ik zag net de tranen, maar nu weer die gouden glimlach.
1: Maar het is een groot feest toch, jongens? Ja, fantastisch.
0: Mooi, hè? Ik moest even naar iemand toe. En die is bekend van de shotjes. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, sta je hier met illegale shotjes of wat is dit?
2: Nee, dit is legaal gekocht in Duitsland.
0: Ja, legaal gekocht in Duitsland. Maar waarom zei je, want dan moet je even langs.
1: Dan kunnen we samen een shotje doen, toch?
0: Samen een shotje doen. Jeroen, vind je het een goed idee?
3: Doe lekker een shotje, Jan.
0: Even kijken. Wat heb je in de aanbieding?
2: Ik heb eigenlijk van alles. Ja, er is niet meer zo heel veel over trouwens, hoor. Iemand had van een crampie.
0: Een crampie, goed zo. Heb je ook een bittertje?
2: Een bittertje?
3: Ga je nou nog eisen stellen, Jan-Willem?
0: Nou, ik ga eisen stellen. Ja, maar
3: gegeven shotje niet in de bek kijken.
0: Dat is waar. Ik kan altijd wat proberen. Weet je wat? Ik doe gewoon wat en dan komt het wel goed. Geef mij er maar eentje die jij lekker vindt. Ja, dan gaan we dat fixen. Maar is het verstandig als je nog 42 kilometer moet?
1: Nee, want we hoeven er nog maar 33. Dan kan het.
0: Ja, dan kan het. Absoluut. Nou, Jeroen, ik ga er even eentje achterover tikken.
2: Ja, lukt dat? Ja.
0: Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
3: Het is onderweg nog heel erg rustig. Ja, het is vakantietijd, hè, dus iedereen is lekker nog thuis of andere dingen aan het doen. Dus zeggen, goede reis.
4: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Goedemorgen, Hans.
4: Goedemorgen, Jeroen.
3: Goedemorgen, Carla.
4: Is er nog nieuws?
0: Ja, zeker. Gisteren ging in Ulrum het jaarlijkse ponykamp van start. Een verslaggever van RTV Noord besloot even langs te gaan. En dan zou je denken, een en al enthousiasme, maar dat viel een beetje tegen.
3: Ja, hele domme vraag, maar zijn dit wel ponies? Want ik vind ze al reuze groot.
5: Ja, dit zijn
3: ze. Zijn dit nou de mooiste ponies die jullie op stal hebben?
5: Dat weet ik niet.
3: Maar wel de liefste.
5: Ja,
3: soort van wel.
0: Moeilijke doelgroep, hè, voor deze verslaggever, dat hoor je. Gaat het goed, Jeroen?
3: Bij de Efteling zijn zo... Ik moet eventjes met mijn bips, denk ik, naar het oosten draaien. Want dan heb ik betere ontvangst. Bij de Efteling, dat wil ik nog even vertellen. Daar is de vakantie natuurlijk ook begonnen. En ja, het zijn warme dagen. En het wordt volgens mij, wat ik begrepen heb, volgende week ook weer lekker weer. En toen dachten ze, weet je, de mensen kunnen wel wat extra hydratatie gebruiken. En daarom hebben ze de dorstlesser geïntroduceerd. Voor 17 euro kan je daar de hele dag onbeperkt fris tappen. Maar opgelet, want Foodwatch, de voedselwaakhond die waarschuwt, dat kan betekenen dat je wel 4,5 liter fris... op een dag naar binnen slurpt. Wat gelijk staat aan net zoveel calorieën als je dagelijkse hoeveelheid. En dan moet je dus ook nog eten, moet je voorstellen. Dus als je zelf niet als een suikerklontje de Efteling uit wil lopen, dan raden artsen aan om ook eventjes een glaasje water te drinken af en toe. Als je in de rij staat bij de Droomvlucht of de Baron 1963.
0: Ja, het zal je makkelijk. Je denkt al bijna 40 jaar dat het een stukje grond van jou is en je zorgt er echt met alle zorg van de wereld voor. En ineens zegt de gemeente nee hoor, dacht het niet. Dat overkwam Toon en Sian uit Geert. Ze zijn ervan uitgegaan dat het stukje grond bij hun tuin hoorde. Maar van de gemeente moeten nu alle bloemen weg. Want die zeggen, nou, dit is niet van jou, dit is van de gemeente. Extra frustrerend. Ze proberen al maanden in gesprek te komen met de gemeente. Maar persoonlijk contact blijkt nauwelijks mogelijk. Hopelijk neemt iemand bij de gemeente Geertruidenberg na te horen van dit bericht binnenkort de telefoon wel op. Ja. Ilse, gaan we er?
1: Ja, we gaan ervoor.
0: Oké, shotje.
1: Cheers, jongens. Cheers.
0: Zo, de smaak.

0: Ja, en shortjes en verder in de vroege ochtend. Het blijft toch het allerlekkerste hoor. Je hoort de Will We Talk. Goedemorgen. Hey, we schakelen naar Hilversum, daar ontmoeten wij Carmen Verheul. Zometeen het nieuws van 7 uur, daar is niks meer aan te doen. Wat zit erin?
1: Nee, daar ontkom je niet aan. Zelfs als je in Nijmegen zit. Moet jij gewoon raden wat er in het nieuws zit straks.
2: Nou,
1: komt-ie.
2: Kom maar door.
3: Het is toch altijd een fijn gevoel als de wielen op de grond komen.
0: Als de wielen op de grond komen. Ja, dit is een wielrenner. Die fietst mee met de Tour de France. Maar zocht nog een beetje uitdaging. Dus die pakt af en toe even zo'n van die sidehobbeltjes langs de weg.
2: Zo'n verkeersdrempel.
0: Even een verkeersdrempeltje hier en daar. En die denkt, ja, weet je wat, je kan erover klagen. En je kan er van op je muil gaan. Maar je kan er ook gewoon wat leuks van maken. En dan je bent bij de wielen op de grond uiteindelijk. Hè? Dat is, dat
1: wielrenner, is zeg je. Wielrenner. Ja. Nee.
2: Weet je wat het is? Deze man die is al 30 keer op vakantie geweest naar Gran Canaria. En dan denk je, ah joh, dat is dat wend. Dat wendt toch. Maar het is toch altijd weer fijn als op dat vliegveld die wielen aan de grond komen.
1: Dat is echt goed bedacht hoor.
2: Ja,
1: maar
2: het
1: is ook weer niet goed. Jammer joh.
4: Dit is NPO Radio 2.
1: JW was warmer trouwens.
0: Was ik warmer?
2: JW was warmer.
0: Ja, lekker, ja.
2: Oké. Okay.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moo you can't resist.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
13: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Voor minder. Simpel.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.

0: Lekker toch?
1: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Sven Verstegen en Senna.
2: Want elke keer is het vuurwerk.
1: Sineke en Marco Schuitmaker.
2: Ik weet nu.
1: Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit.
2: Want zij hoort
1: het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Een minuut over. Vrijdag ochtend met het NPO Radio 2 Nationaal, gelezen door Carmen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Frankrijk heeft Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. President Macron zegt dat er hulp komt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Die sturen onder meer blushelikopters. Ondertussen worden steeds meer campings in Frankrijk ontruimd. Ook deze vrouw werd naar de receptie geroepen.
6: Vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk weg moest rijden. Wij hebben de caravan achter moeten laten met de grotere spullen voor de rest ook. Want dat mocht natuurlijk niet mee. Dus we hopen wel ergens terug te kunnen om die op te halen. Maar het is natuurlijk maar de vraag of de brand controleerbaar is.
5: En ook in Spanje zijn er branden. Daar is in de regio Madrid de noodtoestand uitgeroepen. Iran en Amerika hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. De VS zegt 2 uur lang verschillende plekken in Iran onder vuur te hebben genomen. En daarbij zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen. Ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Andersom viel Iran ook weer Amerikaanse locaties aan in de regio. En het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen zijn over en weer. In Leeuwarden is iemand neergestoken. Diegene raakte ernstig gewond. Het gebeurde net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. De grote markt in Groningen is omgetoverd tot een mountainbike parcours met hellingen van wel 17 meter hoog. Het internationale evenement Red Bull District Ride begint vandaag. En het is voor het eerst dat het naar Nederland komt. Deze deelnemers gaan er een paar sprongen wagen en hebben hoge verwachtingen.
7: Ja, wat gaan we zien? Het beste van het beste van het beste, hoop ik. Want dat was het doel van wat we neer gingen zetten.
8: Ik verwacht ook wel dingen die nog nooit gedaan zijn in de wereld.
7: Het is toch altijd een fijn gevoel als de wielen op de grond komen.
8: Dit zijn echt de top van de top. Dus dit zijn de allerbeste sloopstijlatleten ter wereld. Dus ik verwacht heel veel.
5: Ja, vandaag om 22:30 gaan de mountainbikers voor het eerst de hellingen af voor de trainingen. En de eerste wedstrijden beginnen morgen om 4:00 middags.
4: Oh.
5: Je wordt wakker. Ja. Het weer nog. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden.
4: Ja, ik zal vertellen waarom dat komt. Jan-Willem en Jeroen die zitten dus nu in een busje naar de volgende locatie. Omdat we willen voorkomen dat we wegvallen. Maar wat gebeurt er terwijl we daarheen rijden? We vallen weg. Ja. Nou goed. Gelukkig hebben wij hier ook gewoon
9: een dobbelsteen.
4: Dus misschien kunnen wij zelf even een leuke suggestie erop zetten.
9: Oh, ja.
4: Heb jij nog iets leuks?
9: Nou, ik dacht de vakantie van Jan-Willem en Jeroen staan ook nog eens voor de deur.
4: Ja.
9: Dus Holiday Rap van MC Micah G en DJ Sven.
4: Oh, wat leuk.
9: Leuk toch om die weer eens te horen.
4: Ik dacht aan Foute Vrijdag natuurlijk. En dan de meest foute van de vaderlandse bodem. Love. And you're the greatest lover.
9: Okay.
4: Nou, zit je te luisteren, denk je, ik kan een veel slechte plaat verzinnen. Kom maar door via de NPO Luister-app. En dan staat hij wellicht zometeen.
9: Een dobbelsteen.
4: Op de dobbelsteen.
9: Ster.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
0: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
14: uit.
13: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Jan-Willem start op live vanaf de Vierdaagse.
4: BNN Vara.
5: Zomer op je radio. In VL Radio 2.

Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Vrijdagochtend, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Deze dag begint eigenlijk op de meeste plekken bewolkt. Maar vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte en die zegt dan doei doei tegen de wolken. En dan is het bijna overal droog en het wordt tussen de 22 en 26 graden.

0: de Vierdaagse
1: ja, maar goed, hij heeft wel kruiwagens, hè? Ja. En dan kom je wel ergens natuurlijk. Goedemorgen, het is vrijdag 24 juni. En van harte welkom bij de allerlaatste Jan Willem start op NPO Radio 2. Wij gaan er met volle teugen van genieten. Dit is onze laatste show op NPO Radio 2. Op de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vertrokken. Daar gaan we zo meteen bovenop de dijk met een enorme hoeveelheid thermomokken de wandelaars opwachten. En die gaan we dan verrassen, zoals de mensen hier dat langs de route natuurlijk altijd doen, met allerlei leuke dingetjes die ze trakteren. En overrasseld, dat is de plek waar de eerste lopers al binnen zijn gekomen.

0: Kos het wel orkest. Maar wat. Jongens, we hadden nog afgesproken dat het op een teken ging.
1: Oh, ja,
0: we zitten midden in de presentatie.
1: Het is
2: de landelijke radio.
3: Ja, de landelijke radio.
2: Ja.
3: Met een camera.
2: Ja, met een camera erbij.
3: Ik ook.
2: Luister vriend, jullie zijn de Joegels.
3: Ja, wij zijn de Joegels, ja. Ja.
2: Wel, oké. Jullie staan hier in Overijssel.
3: Zeker, omdat enkele van onze leden lopen ook mee. Dus die 50 kilometer loper, die is net hier even naartoe gekomen. Ja. Want het is de route van 30-40. Maar hij is even hier naartoe gekomen. En dadelijk komen de 40 kilometer lopers van ons.
2: Ja, precies. Maar de eerste lopers die zijn al gearriveerd, hè?
3: Nou, ze denken dat dit 12 is. Of zo.
2: Ja, 12 lopers al.
3: Ja,
2: maar die lopen echt vastberaden. Die moeten we niet storen.
3: Die lopen boven de 6 km per uur.
2: Ja, precies.
3: En helemaal gefocust.
2: Ja, echt hè. Hey, en wat maakt de Joegels nou zo'n fantastisch orkest?
4: Dat moest je weten. Dan moet je echt gewoon bij zijn, anders kun je niet meer maken. Nee, joh.
2: Ja, maar, en wat is de favoriet in jullie repertoire?
4: Baila.
2: Baila?
5: Ja, baila.
2: Hebben jullie die zo paraat?
6: Ja,
2: ja, dus even, dat we nog even een klein stukje baila meepakken. Of moet je dan heel veel dingen opzoeken?
3: Nee. Maar ik moet even voor de toonsoort even weten waar ik begin al.
5: C. Zit in een C.
2: Ja, wij dachten een hoge C.
3: Ja, maar de bas zit altijd in een lage best, hè?
2: Ja, de lage best is ook goed. Oké, kunnen wij aftellen?
3: Ja, zeker.
2: Ja, daar gaan we, hè.
5: 3, 5, 8, 0, 1 en gaan!
2: 3, 2, 1, 0.

cross kon het niet officieel, Jeroen. Maar ja, hier bij NPO Radio 2 op de vroege ochtend hebben wij gewoon twee orkesten joekels. Ja, en wie vertelt ons dat na? Ja, gelijksfeer, dat is toch lekker. Oh ja, wij wachten hier dus straks de lopers op met Thermomokker Theodore. Die appt al, we zijn onderweg.

0: ze heeft het gedaan. Ze is gisteren van de Euromast. Ik vind wel, die vervroeging is een ding, hè, van het abzeilen.
1: Hoezo?
0: Wat is het nou, geabzeild? Of heeft ze abgezeild? het was spannend. Dat was achteraf ook wel te merken.
2: Ik moet even mijn adrenaline een beetje laten zakken, geloof ik. Dus ik sta nog een klein beetje bij te komen. Uiteindelijk ben ik heel blij dat het gelukt is. Maar bovenaan was het wel degelijk spannend.
0: Ja, het blijft toch een politica, hè? Want op de vraag of ze het nog een keer gaat proberen, heeft ze een heel slim antwoord gegeven.
2: Dat weet ik nog niet. Ik moet nu opletten met beloftes, hè?
1: Ja, want voor je het weet zit je eraan vast.
0: Ja, dan sta je weer boven op de Euromast.
1: Dan nog even een verhaallijntje dat deze hele week ons enorm bezig gehouden heeft. Die ontsnapte kuifmangabi uit de Beekse Bergen. Weet je dat verhaal nog?
0: Ja.
1: Die is daar gewoon uit de dierentuin weggelopen. En die had het eigenlijk hartstikke naar zijn zin daar in de buurt. En ja, iedereen van de Beekse Bergen mag hun best doen om dat beest te vangen. Nou, hij...

0: de toerflits klinkt. En lopen hier de volgende wandelaars alweer richting Twijl Orkester Jukels. Ik vind het fantastisch. Deze mensen die lopen hard, hoor.
1: Ja, dat is maar dit is een contrast met waar we net waren. Ja, in Nijmegen, in Hatert, waar het super druk is. En hier komt er een oude verdwaalde wandelaar voorbij.
0: Niet te geloven, jij gaat sneller dan Pogacar.
2: Ja, ik denk het ook.
0: Ja, je bent lekker bezig, hoor.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, top, hè? Ja, de fietsers in de Tour die beginnen aan dag 19. Ze fietsen vandaag van Gap naar Alpe d'Huez, de Nederlandse berg natuurlijk.
1: Een tocht van vandaag?
0: Bijna 128 kilometer. En volgens mij gaan ze dan morgen nog een keer beklimmen. De rit eindigt in een klim, heeft 21 haarspelbochten. Het is een relatief korte met een behoorlijk aantal hoogtemeters. Het zijn er 3500. En terwijl wij Nijmegen op de kop zetten deze week, is Rotterdam vanaf vandaag ook aan de beurt. Daar begint de 42e editie van het zomercarnaval. En waar ze in het zuiden natuurlijk Prins Carnaval hebben, is hier een heuse koningcarnaval carnaval gekroond. Dit jaar is dat Sharon Tremus. Daar moeten we dus u tegen zeggen. Die komt uit Rotterdam.
1: Heel goed.
0: Zeggen wij u tegen. Dat is natuurlijk heel veel plezier in Rotterdam. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Ja, het is hartstikke rustig. Het is vrijdag en vakantie. Dus overal eigenlijk lekker doorrijden. Hou er rekening.

0: Niks voorop, maar straks komt de grote stoet.
1: We wachten rustig op en we hebben genoeg mokken uit te delen.
0: Tienduizenden wandelaars, hè?
1: Oh, heerlijk. Ik ben er klaar voor.
0: Leuk, man. Zo kennen we Dennis ook. Hè. Ja, en als je nou denkt van jongens, ik loop niet mee, maar ik wil wel zo'n thermomok scoren.
2: Neem er eentje mee. Oh, kijk eens even. Je bent de eerste.
0: We zijn de thermomok al kwijt.
2: Yeah!
0: Gefeliciteerd.
2: Thermomok!
0: Hij is voor jou. Maar wat loop je hard dat je helemaal hier al bent?
3: Ja, ik loop toch gewoon mijn eigen tempo, dus
0: ja, nou ja, dat kan
3: er wijs van zin.
0: Zet hem op vandaag, hè?
3: Gaan we doen, hè? Oh. Veel succes voor de laatste uitzending.
0: Dankjewel. Het is ook jongens, ik weet nog wel een lekkere en vrolijke fouten voor de Dobbelsteen. Dan mag je ons bellen 0800-1122 om een liedje aan te vragen. Plekje 1 is voor Roel binnengekomen via de app. Goedemorgen voor de Dobbelsteen, Guillermo en Tropical Danny met Toppertje.
4: Nou, jij bent ook een toppertje.
0: Jij bent een toppertje.
4: Oh, jij bent een toppertje.
0: Nee, jij bent een toppertje.
4: Rob is op nummer 2 vandaag. Hoi, jij bent Jeroen. Jullie laatste bij de NPO. En daarom voor de Dobbelsteen het laatste rondje van Hazes. Dankjewel voor al die jaren opstaan. Groeten van Rob.
0: Zijn nou illegaal foto's te nemen?
5: Natuurlijk niet.
0: Is het 10 euro, hè?
5: Nee. Altijd genoten van jullie.
0: Wil je een thermomok?
5: Nee.
0: We staan hier thermomokken uit te delen.
5: Uit te delen
0: ja,
5: zelfs.
0: Zeker.
5: Oh, nou,
0: ja.
5: Als ik er een meeneem, dan mag je meenemen.
0: Ja, en een bakje koffie krijg je er ook bij als je dat wil.
5: Ja, dat wil ik ook.
0: Nou,
5: ja.
0: Dan krijg je ook nog een gratis bakje koffie.
4: Ja. Maar weet je, zo zijn we bij de NPO.
0: Dankjewel, hè. Plekje 3
4: van jouw belastingcenten.
0: Dat zeg je nou allemaal, Jeroen. Sarah, die heeft de plekje 3 voor de laatste vrolijke fouten. Vrijdag Dobbelsteen, Klaus Across the Moon. Van de Rabent. Lekker fout, lekker swingend en ook een beetje melancholisch. Past al bij vandaag. Dankjewel, Sarah.
4: 4 is Bart. Goedemorgen. Jan-Willem, Jeroen voor de laatste vrolijke fouten. Vrijdag Dobbelsteen gaat Got to Move Your Body. Daar gaat Alfred blij van worden. Van Lick featuring Kentucky Martha. Het beste advies voor de wandelaars op deze dag. Move Your Body natuurlijk. Dankjewel voor een fijne, muzikale, vrolijke ochtend. En succes op Radio 10. Nou, dankjewel Bart. Gezellig als je erbij bent straks vanaf begin september.
0: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen. Met wie spreken wij? Hallo?
6: Thermomok. Hallo?
0: Cindy.
6: Hallo. Hallo.
0: Hey Cindy, goedemorgen. Plekje 5 is voor jou.
6: Hey, goedemorgen. Ja, nou, de verbinding is echt heel slecht, maar...
0: Ach, wat jammer.
7: Ja, hij mag oppakken, hè.
6: Volgens mij heb ik ook vertraging. Maar goed, ja.
0: Plekje 5 is voor jou, Cindy.
7: Ja, dankjewel.
6: Ja, zie je.
7: Je
6: ik had Kiss Kiss van Tarkan als gigantische afscheidskus voor jullie, want ik ga jullie missen op NPO.
0: Dankjewel Cindy, hij staat op 5. Simmerik van Tarkan, dankjewel hè.
4: Dennis.
6: Oké, dankjewel.
8: Ja,
6: doei doei.
4: Hallo Dennis.
8: Goedemorgen.
4: We horen dat je er zou zijn. Wat wil jij op de Dobbelsteen?
8: Nou, ik wil voorstellen een plaat met wat symboliek als het gaat over de laatste kilometers van de Vierdaagse. En toch ook misschien wel jullie door de ether, in ieder geval op deze plek. Dus ik dacht aan Snap met The First, The Last, Eternity.
0: Ach, dat is een goeie. Ja, zetten we die op proces. Maar kun jij ons wel een beetje volgen, Dennis? Of,
4: Dennis gaat heel goed.
0: Is het weer krakkemikkerig?
8: Ik volg jullie al jaren, maar vandaag ook heel goed.
0: Goed, gelukkig. Goed, dat is fijn om te horen. Want ik schrok net even bij Cindy, maar blijkbaar was dat heel particulier. Die
4: Cindy
0: erin.
4: Had nog wel water in Noord, zat gisteren gezongen.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja. Nou, ik ga gooien, vrienden. Ik gooi hem over de dijk. In het ritme van de lopers, de vroege lopers.
4: Over het asfalt van de Maasbanddijk in Overasselt.
0: Het is... het was plekje 5, meneer, hè?
9: Nee.
0: U trapt hem
4: maar. Hij geeft hem een schop en het is weer 5.
0: Het is weer 5.
4: Dat moet zo zijn, voor Cindy.
0: Ach,
4: Tarkan. Met een dikke zoen.
9: Nee.
4: Ja.

0: Morgen.
1: Hij is voor Cindy. Dat is toch wel, ik vind het toch wel mooi, hè? Dat moet dan zo zijn. Vanwege die slechte verbinding van Cindy. Ik dacht heel even dat het aan ons lag. Ja, het is de hele week natuurlijk wel een beetje pet qua verbinding.
2: Cindy, een kusje.
1: Ja, maar ik krijg net nog een uitzendrapportje van Jolanda. Die zegt, jullie komen in Groningen heel erg goed door. Jaap, wat is het? Heerlen. Ja, ontvangst is fantastisch, jongens. Succes, zet hem op bij de Vierdaagse.
3: En Tarkan kwam ook...
1: Wat zeg je?
3: Kom ik ook goed door.
1: Hallo, ja, ik hoor jou heel goed, Carmen. Ja. Goedemorgen.
3: Ik wou heel even inbreken, want ik heb nog een wildcard.
4: De dobbelsteen.
0: Wildcard.
1: Ja, je hebt gelijk. Ja. Wat goed.
3: Ik heb een wildcard en die ga ik nog even op de valreep inzetten. En dat doe ik namelijk voor mijn collega Alfred. Hey, want ook die zie ik vandaag voor het laatst. En die heeft mij lopen beïnvloeden hier achter de schermen. Die wil namelijk Got to Move Your Body horen.
0: Oh, ja, zie, dat dacht ik al.
1: Maar, ja. Dat dacht ik al. Ja, maar daar hebben we geen tijd voor, Carmen. Dat gaat helaas niet lukken.
0: Jawel, jawel.
3: Dat is niet helemaal achter de schuif.
0: Nee, dan gaan we gewoon 10 minuten langer door. Kan ons het schelen, joh. We zijn de baas.
1: Nou, dat weet je Alfred alweer mooi te fixen. Maar geen enkel probleem, Carmen. Ja, je hebt hem nog. Dus als jij hem wil inzetten voor zo'n scheidnummer, dan is dat helemaal geen probleem.
0: Nou, zeg.
1: Nee, dat is hartstikke leuk. Oh. De dag begint bewolkt, vrienden. Maar vanmiddag breekt de zon door. Bijna overal droog. Het wordt tussen de 22 en 26 graden. En de verkeersupdate die komt van Dennis Mooij. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Aan de oostgrens staat één file. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen heb je tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens 10 minuten vertraging.
1: Dankjewel Dennis.
5: Hoi.
1: Dat het nieuws van half 8. Carmen is aangeschoven. Je hebt er al gehoord met de wildcard. Het is tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Kinderen die niet in Nederland zijn geboren lopen hier meer risico om te verdrinken. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dat hogere risico geldt zowel voor jonge kinderen als voor tieners. Bij kinderen tot 10 jaar is het risico op verdrinking ruim 8 keer groter. Onder tieners komt het zelfs bijna 14 keer zo vaak voor. En dat komt waarschijnlijk omdat die kinderen geen zwemles hebben gehad. Sinds het staakt het vuren tussen Hamas en Israël zijn er in Gaza minder mensen onder voet, dat zegt de VN. Deze arts werkt samen met lokale teams in Gaza en ziet dat er meer eten beschikbaar is, maar blijft waarschuwen.
6: Vergis je niet, het is nog steeds veel en veel te weinig. Je ziet nog steeds dat 90% van heel Gaza afhankelijk is van humanitaire hulp. Wat ontiegelijk veel is. En dat humanitaire hulp wordt steeds minder. En wat je nu ook de afgelopen maanden ziet, is dat er steeds minder voedsel binnenkomt, waardoor alles ook schaarser wordt en ook duurder.
3: Israël laat nog steeds maar mondjesmaat hulp toe aan Gaza. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen. Daarbij vielen zeker 25 gewonden, onder wie 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat er 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en wordt vaker door Rusland aangevallen. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van de World Matchplay, het belangrijkste toernooi na het WK. Hij stond 15-8 voor tegen oud-wereldkampioen Gary Anderson. Van Duivenbode liet hem nog terugkomen tot 15-13... en ook het publiek was niet op zijn hand, zo horen wij via Play.
7: Laat dat publiek ook niet te veel een factor worden. Maar het publiek is wel degelijk een factor natuurlijk. Maar hij gooit hem wel. 5 legs op rij voor Gary Anderson is net genoeg voor Van Duivenbode, die het verschil vroeg maakte in deze wedstrijd. En Van Duivenbode die nog even tegen Anderson zegt, wat doe je met me, man? Ik had al gewonnen. Nou, uiteindelijk wint hij hem ook. 16-13 voor die overgenius.
3: In de halve finale speelt Van Duivenbode tegen wereldkampioen Luke Littler.
2: Nou ja, ik was hier aan het wandelen en toen zag ik dat er een krant uit de brievenbus stak. Dus die heb ik gewoon eruit getrokken.
1: Welke was het?
2: Dat was de Telegraaf en daarin een kop. En dat is opvallend hoor. Spookhuis. Maar waar gaat het over? Dat is de vraag.
1: Ja, dit lijkt me wel een nachtmerrie. Dat je dan op een gegeven moment een huis koopt, dat het je droomhuis is.
2: Ja.
1: En dat je dan daar de eerste nacht slaapt, dat je overal geluiden hoort.
2: Ja, dat is niet leuk.
1: Je leest dat soort verhalen wel eens. Ja, ja. Dat mensen dan denken van ja, er is vroeger hier het een en ander gebeurd. Weet je wel. En daarom, ja,
2: Indianenkerkhof.
1: Ja, en daarom was het misschien ook wel een koopje, weet je wel, dat. Dus iemand heeft een spookhuis gekocht.
2: Ja, nee.
3: Oh, Carmen. Moet je niet aan denken? Nee, ik denk toch wel gewoon meteen aan een pretpark. Ik vind dat leuk.
2: Een pretpark.
3: Hoor.
2: Oh, zo.
3: Ja, spookhuis en pretpark. Ja.
2: Dit is het verhaal. Luister goed. Was er een spook in hun huisje? Een gezin dat in Wexford in Ierland op vakantie was, vroeg zich af wie de wasmachine had aangezet toen ze even weg waren. Ze gingen op onderzoek uit en stuitten op een ruimte achter een dunne scheidingswand. Toen ze ineens een stem uit het donker hoorden, renden ze in paniek het huisje uit. De verstopte man bleek de eigenaar van het huis te zijn. De gezin gaat voortaan een hotel boeken.
1: Oeh, spannend.
2: Tot zover dit verhaaltje.
1: Ik zat even te denken, Carmen, je hebt die wildcard ingezet, hè, voor een nummer dat Alfred graag wil horen.
3: Kwaliteitsplaat. Om eruit te komen.
1: Nou ja, ik wil toch even vragen of je geen gewetensbezwaar heeft inmiddels.
3: Ik heb geen gewetensbezwaar. Nee.
1: Je staat er nog steeds achter, achter
3: ja,
1: je
3: ik
1: keus.
3: Gun dit Alfred op zijn laatste dag hier.
1: Nee, maar ik ook. Ja. Ik dacht even, Alfred, je zit toch achter de knoppen. Als jij nou even de microfoon aanzet en dit nummer even een gloedvolle aankondiging geeft.
8: Oh jee.
3: Ja.
8: Daar had je niet op gerekend, hè?
1: Nee.
8: Hier, het allerbeste liedje uit het jaar dat het gemaakt werd. Lick en Kentucky Martha.
1: Dat is wel een kwaliteit, hè? Ja, maar dit ga je toch missen, weet je wel? Dat je denkt, ja, jongen.
8: Radio 2, Hollarie 1.
1: Alfred doet mee.

0: Lifeblood op NPO Radio 2 van Killing Joke. Terwijl we hier in Overasselt gratis koffie en thee uitdelen. En de thermomok, hè? Thermomok! Heb je al een thermomok?
1: Ja, mooi.
0: Ja, en je hebt geen intro voor hoeven raden. Dat is ook lekker, hè?
1: Nee, ik wist het helemaal niet.
0: Ja, nou, dat is mooi toch? En smaakt de koffie een beetje?
1: Ja, is prima koffie.
0: Hou je het een beetje vol vandaag?
1: Bijna ben ik er. Het gaat helemaal lekker.
0: Ja, richting Kuik, hè?
1: Ja, dat gaat ook. En, ik zit uit te kijken naar die pont onder de rug.
0: Ja, want die komt toch bijna, denk ik, hè?
1: Want daar kom ik eigenlijk voor. Want anders zeker 30.
0: Maar, want, heb jij een verleden bij de genie of zo, dat het je zo trekt?
1: Ik heb 70 in het leger gezeten. Ja. Toen ben ik over de brug heen gestrompeld. Ja. Met 50 kilometer bepakking en een geweer. Ik denk, hier kom ik ooit nog een keer terug.
0: En dat is vandaag?
1: Nee, toen moest ik werken tot mijn 66. En toen met 66 ging ik met pensioen. En toen dacht ik, ga weer beginnen. Oh. En toen heeft het 3 maanden geduurd eer ik ingeschreven kon worden. Want ze wilden het niet geloven dat ik in 1970 had gelopen.
0: Kijk.
1: En dus heb een oud gediende, die zoeken dat uit. 3 maanden lang geduurd. Toen kreeg ik goedkeuring. En toen kon ik met 66 weer beginnen.
0: Nou, dat is toch fantastisch. En vandaag sta je hier. En we wensen je heel veel succes. En genieten van straks op de pontonbrug, hè?
1: Gaat helemaal. Ja,
0: mooie dag vandaag.
1: Dank u wel.
0: Ja, met de handen vol. En wat heeft hij allemaal? Een mobiele telefoon en een bak koffie en een thermomok.
2: En dan moet je straks die gladiolen ook nog allemaal in ontvangst nemen.
0: Precies, dat wordt wat. Maar gelukkig heeft hij een rugzakje. Dat scheelt. Ja. Goedemorgen. Als je nou denkt van jongens, ik wil ook zo'n thermomok. En ik ben toevallig in de buurt. Als je richting Overasselt gaat. We hebben er nog een. Hoeveel zullen er zijn, Jeroen? Ik denk dat we dat
2: ik
0: toch
2: nog 500.
0: Ik denk ietsje minder, maar het zijn zeker meer dan 100. Dus als je denkt van, nou jongens, ik vind het hartstikke leuk. Kom een bakje bij ons doen op de dijk bij Overasselt.
3: Nieuwe muziek op Robbeens Radar.
0: Ja, het was een mooie primeur voor Martin Garrix op Tomorrowland. Weer een samenwerking met zijn grote vriend Bono van U2. En hij is weer goed gelukt hoor. Op de radar, de nieuwe single Martin Garrix en Bono. Dit is Fireflies.

0: De nieuwe zinger van Martin Garrix en U2, je hoort de Fireflies. Jan Willem, start op. Intro rally. Janneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hallo Janneke.
0: Hi, hi, ben je er een beetje klaar voor?
3: Gezellig.
1: Nou, ik hoop het.
0: Ja, want dit is heel erg leuk, want je dacht, ik wil mezelf heel graag opgeven voor de intro rally, maar ik weet eigenlijk te weinig van intro's om dat goed te doen.
1: Ja, nou, ik ken best heel veel liedjes. Alleen dan denk ik, wat was de titel? En dan ben je aan het doorzingen en dan, ja. Ik weet het niet.
0: Ja, nou, het is natuurlijk een vrij essentieel onderdeel van de intro-redding, dat je de titels weet, hè? Daar kunnen we heel kort over zijn. Maar toen heb jij een mailtje gestuurd van, kan ik niet een keer meedoen met een intro-ready voor dummies?
1: Ja, dat leek mij een goed plan. Ik dacht, ja, als ik dan toch moet proberen, dan is dat misschien het meeste kansrijk.
0: Ja, zou ik gewoon doen. Ja, nou, we hebben wat geprobeerd. Het is natuurlijk wel een beetje het ding met de intro rally ook. Van ja, wat voor de ene heel makkelijk is, vindt de ander weer heel ingewikkeld. Het is wel een beetje de intro rally voor dummies door onze bril bekeken. Dus wij vinden ze allemaal heel makkelijk. Dus als je ze nu alsnog niet weet, dan is dat niet echt
1: Dan is het natuurlijk gewoon echt een vergeefstaak, zeg maar.
0: Dan ben je gewoon kansloos verloren wat dat betreft.
1: Nou ja, okay.
0: Maar het mooie is, we hebben hier nog honderden thermomokken staan. En ik denk dat sowieso wel goed gaat komen voor jou vandaag, Janneke.
1: Ik ga in ieder geval mijn best doen.
0: Oké, nou, ronde 1. De eerste is 10 seconden. Heel veel succes. Het gaat om de titel. We hebben vandaag een extra moeilijke intro rally, hè? Speciaal voor jou natuurlijk.
1: Oké. Ik doe mijn best. Dank je.

0: Ja, ik was. Dan ben je al aan het doorzingen en dat ik denk. Maar ik ben erop gekomen. Hotel California.
1: Ja! Dat is een Janneke van der Helm uit Smilden speelt vandaag de extra moeilijke intro rally. Dit is een, een intro rally die zijn weerga niet kent. Met allemaal nummers waarvan je denkt van ja, ik weet al hoe die heet. Maar kom even
2: gehoord,
1: niet op
2: maar,
1: de titel.
2: Ja, ja.
1: Hotel California van de Eagles, dat was de eerste. Er gaan 2 seconden vanaf, Janneke. 8 seconden, ga je hem doen?
0: Ja, we gaan proberen.
1: Komt-ie aan.
0: Ik weet zelfs de artiest. Het is een wonder. Nee. Nou ja, dit is volgens mij Toto met Afrika.
1: Niet normaal. Toto is het goede antwoord. Ik dacht nog, die weet ze nooit.
0: Ja,
1: oei.
0: Ja, dan moet ik ook doorzingen. En dan I Grand Arrow Internet en zo. Ja, en dan kom ik er uiteindelijk.
1: Janneke, het gaat hartstikke lekker. Je hebt ons respect al verdiend. Je hebt er nog 3 te gaan. De volgende is 6 seconden. Ga je hem doen?
0: Ja.
1: Komt-ie aan.

0: Ja, nu moet ik toch mijn hulplijn inschakelen in de auto, denk ik.
1: Maar het is helemaal niet handig toch als je je hulplijn in de auto hebt zitten?
0: Oh, ja!
1: Wat denk je?
0: Het is under the bridge.
1: Oh, under the bridge, dat is in de bed.
2: Janneke, haal er mee op.
1: Ja, maar ja, dit is ook wel heel moeilijk, want, want ze zingen het natuurlijk ook niet de hele tijd.
0: Nee,
1: je
0: nee, wel eigenlijk nee, bij de intro voor dummies.
1: Ja, wil je gewoon eigenlijk dat ze de hele tijd hadden gezongen.
2: Under the bridge,
0: zeg eens, hij staat ook wel eens op mijn stemlijstje, maar ja,
1: ja, maar goed, ik kan me ook voorstellen dat je dat in juli weer bent vergeten. We hebben er nog twee, Janneke. De volgende is 4 seconden, op jouw teken.
0: Ja, doe maar. Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit verder vlucht als een van ons? Blauwe dag.
1: Blauwe dag, ja!
3: Ronde 5.
1: Ach, man. Ik word die laatste show op NPO Radio 2. Gewoon in 3 minuten 5 jaar ouder,
2: ja,
1: Janneke,
2: echt,
1: door jou.
2: Ik zie het aan je.
1: Ja, ja, maar je bent verder wel hartstikke goed, hoor. 2 seconden is de laatste. Ga je hem doen?
0: Ja, ik kan nu niet meer afhaken. We gaan nu.
1: Komt ie aan!
0: Breda Love, dacht ik.
1: Breda Love, we komen erin!
2: Dat je het zo goed hebt gedaan en 5 intro's goed hebt geraden, krijg je het hele prijzenwinkeltje. Bestaan uit oordopjes om lekker goed te slapen naast je snurkende partner of tijdens een concert van Volbeat. En weet je wat? Kan het ons schelen om er nog een setje voor je partner die niet snurkt, maar wel mee wil naar Volbeat. Je krijgt er gewoon 2. Hartstikke leuk. Je krijgt een set van 3D glow-in-the-dark stickers in de vorm van planeten. Die kun je leuk op je plafond plakken. Je krijgt, geef er niet 1, maar 5 stuks weg, zodat je hele straat kan verlichten met de enige echte Jan-Willem start op kerstballen. Je krijgt een regenponcho, prachtig roze, superleuk. Je krijgt Radio 2 geur hangen met de geur van Daniel Lippens. Dat is een melange van lelietjes, stradale, bergamo en een vleugje espresso, stress, extract, maison, Paris, baccarat, rouge. En omdat je het zo goed hebt gedaan, is die voor jou eerlijk verdiend. Eerlijk is eerlijk. Die exclusieve felbeginnen, Jan met hem start. Op!
1: Janneke, van harte gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Ja, het is fantastisch. Het heeft even geduurd. Het, is, het was niet alleen een intro-rally voor dummies, maar ook best wel een lange editie. En dat geeft helemaal niks.
2: Nee hoor.
1: We vragen gewoon uitbreiding van zendtijd aan. En kan niet schelen. Ja, dat is geen enkel punt. Welke zou je willen horen?
0: Blauwe dag.
2: Dat is wel de leukste van allemaal.
1: Ik hoop dat je de langste ging van de Eagles.
4: Weet je nog wat jij me zei? Dat wij nooit zouden vluchten als een van ons.
1: Volgens mij is dat vreemd.
4: Loop door de regen.

0: lastig gaat.
1: Blauwe dag van Suzanne Freek uit de intro rally van Janneke.
2: Hier is Carmen, hier is Carmen, met een raadsel.
1: Ja, zometeen het nieuws van de 8 uur. De grote vraag is, wat zit erin?
3: Ja, daar komt ie. Waar gaat dit over?
4: Het mag eigenlijk niet, maar ja, er mag zoveel dingen niet. Maar ik probeer elke keer netjes tussen te komen, maar ja, dat lukt gewoon niet.
1: Dit gaat. Het is een beetje een vergelijkbaar verhaal als van de man die over de pontonbrug wilde. Hè? Dat je dan mee wilt doen. Ja, dat je mee wilt doen aan de Vierdaagse, maar dat het gewoon niet kan.
5: Ja, dat is het. Of dat deze man die wilde heel graag nog eens een keer meedoen met de intro rally.
1: Ja, dat kan ook. Ja.
5: Dat lukte niet.
1: Nee,
5: ja, dat kan gebeuren.
3: Ja. Het goede antwoord
5: zat er tussen.
1: Oh, zat er tussen.
3: Intro rally. Jullie hebben het gewoon. Nee.
1: Dit is NPO Radio 2.
5: Nou, ja.
1: Wat heb jij gekregen?
6: Ja, thermomok. Eindelijk.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

0: Deals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Sven Verstegen en Senna.
6: Want elke keer is het vuurwerk.
5: Sineke en Marco Schuitmaker.
6: Ik weet.
5: Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Afrotros op NPO 1.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Het is ruim 8 uur op vrijdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Landen schieten Frankrijk te hulp met het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal en Slowakije. Die sturen onder meer blushelikopters. En die hulp is hard nodig, want in Frankrijk woeden op dit moment meerdere grote bosbranden. Langs de kust bij Bordeaux is al veel natuur verwoest. En ook mensen worden bedreigd. 20.000 mensen hebben hun huis of camping verlaten. Amerika komt met nieuwe importheffingen, want het vorige pakket liep af. Het gaat om producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
9: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers, our farmers, our businesses. We're ready. We're ready because we have been focusing on what we can control.
8: Een groot deel van de landen krijgt te maken met een heffing van 10%. Voor China en Japan gaat het om 12,5%. Dit jaar is er al 35 keer ingebroken in een brandweerkazerne. De dieven nemen duur gereedschap mee, zoals elektrische knipscharen. Daar kan de brandweer bijvoorbeeld een auto mee open krijgen. Maar voor criminelen is die ook handig om sloten of kluisdeuren mee open te breken. De brandweer is woest. Door de inbraken missen ze belangrijk gereedschap dat mensenlevens kan redden. Na 30, 40 of zelfs 50 kilometer per dag te hebben gelopen, zit het er vandaag weer op voor de vierdaagse wandelaars. De Via Gladiola wacht op hen, met het afsluitende kruisje natuurlijk. Alhoewel, niet voor iedereen.
10: Ik loop zwart mee. Dat mag eigenlijk niet, maar ja, dat mag zoveel dingen niet. Maar ik probeer elke keer netjes tussen te komen, maar ja, dat lukt gewoon niet. Ik ben een 20.000 of 22.000. Komt er gewoon niet tussen.
11: Maar en geen medaille dan nou voor jou?
10: Nee, maar ik weet zelf dat ik hem gelopen heb. Dat vind ik belangrijk.
8: Gisteren, op de ene laatste dag, vielen ruim 1200 mensen uit. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar. En de derde dag is vaak de zwaarste vanwege de hoogteverschillen op de route. Het weer, eerst wolken, later breekt vanuit het westen de zon door. Het is droog, het wordt 22 tot 25 graden.
7: Harmen, dankjewel. Dan de verkeersupdate. Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Eén file aan de oostgrens op A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen. Heb je voor de grensovergang nu 10 minuten vertraging.
7: Dankjewel.
12: Hoi.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. op onlinebibliotheek.nl.
14: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
15: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
18: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
19: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: Ik doe het voor gezonde nieren.
22: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
23: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
24: Jan Willem start op live vanaf de vierde.

0: Goedemorgen.
1: Hallo, hallo, hallo.
2: Lieve mensen, gratis koffie, gratis thee.
3: Goedemorgen.
1: Succes jongens, nog even.
2: Gratis koffie, gratis thee.
1: Ja, kom op.
2: Ja, pak je thermom ook mee. Het is de allerlaatste Jan Willem start op. Gratis koffie, gratis thee.
4: Goedemorgen Jeroen.
1: Hey, goedemorgen Karel. Succes man.
2: Ja, gratis koffie, gratis thee. Zet hem op vandaag, hè?
1: Ja, zeker weten.
2: Ik kan het, ja. Zet hem op, hè. Je bent lekker bezig. Op naar Kerk, hè. Ja.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Succes, jongens.
3: Dankjewel.
1: Je bent er bijna.
2: Jullie gaan als een speer.
1: Zo is het.

0: pannetje macaroni, niks aan de hand. Ja.
1: En Koenks en This Girl, goedemorgen. Je luistert naar de allerlaatste Vandaag ben je hier Willem Start. Stapt op bij de Nijmeegse Vierdaagse. Op een dag die bewolkt begint, maar vanmiddag meer ruimte voor de zon. Het wordt tussen 22 en 26 graden. Smokey Robinson net. Wat was hier lekker, hè?
0: Fijn, hè?
1: Ja, wat valt hier mooi hier op de dijk. We staan in Overasselt, waar we heel veel thermomokken hebben uitgestald. Al moet ik zeggen dat dat heel veel inmiddels ook niet meer klopt. Want het worden er steeds minder.
2: Ja, goedemorgen. Je hebt er eentje.
3: Ik heb er één.
1: Nou, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Ja, maak er een mooie dag van, hè?
3: Gewoon normaal moet je een intro rally van spelen, maar nu gewoon...
1: Ja, je krijgt hem gewoon, ja.
3: Geweldig.
1: Ja,
3: dit maakt mijn dag al helemaal goed.
1: En dan moet je ook nog dat kruisje krijgen.
3: Ook dat nog. Ja. Het kan alleen maar beter worden vandaag.
1: Zet hem op, hè.
3: Dankjewel.
0: We staan op de Maasbandijk, eigenlijk aan de rivier waar je het dorp uitloopt. En dan zo'n stukje naar boven de dijk op. En daar staan we klaar, ook met gratis koffie. Er ontstaat hier nu een klein opstoppinkje.
1: Wat zeg je allemaal?
4: Ik wil even met jou op een foto.
1: Ja, dat mag hoor. 10 euro.
4: Nou ja, maar hij is al genomen. Dus ik loop heel
1: Ik maak een grapje. Komt hij aan. Oké, dan gaan we even lachen. Thermomok erbij. Hey, zet hem op vandaag, hè?
4: Ik ga niet met je mee.
1: Ja, maar ik ga wel met jou mee. Kom, geef me even een arm. Dan lopen we richting Kuik. Fantastisch. Die laatste meters. Hoeveel kilometer moet je nog?
4: 25.
1: Nou, zet hem op, hè. Je kan het.
4: Ik kan het.
1: Hey. Doei! Ah, het is toch mooi, hè? De sfeer is hier fantastisch. Mocht je nog een mokje willen scoren, moet je wel snel zijn, denk ik. Gratis koffie, gratis thee. Gratis koffie, gratis thee. Het is een mooie dag. Het is vrijdagochtend. We gaan naar de drie dingen waar het vandaag over gaat.
5: Dit zijn ze. De drie van vandaag.
1: Met op
5: nummer 3.
1: De 15, 20, 50, 100 en 200 euro biljetten. Ja, je ziet ze niet dagelijks meer. Maar er komt dus een nieuw ontwerp voor. Ja, er zijn 25 ontwerpen die op dit nieuwe biljet kunnen komen te shinen. En daar kun je dus op gaan stemmen. Volgens Piero Cipollone van de Europese Centrale Bank maakt de vernieuwing deel uit van een strategie om cash aantrekkelijk, veilig en toegankelijk te houden. Ja, kunnen we de internationale samenhorigheid toch een beetje vasthouden nu het WK is afgelopen, hè? Dan doen we dat via een biljetje.
0: Maar die Piero Cipollone is eigenlijk een soort Johnny Cash van de Europese Bank.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja.
0: Leuk.
5: Nummer 2.
0: Op 2 staat vandaag de Alpe d'Huez, want de Tour de France die dendert natuurlijk ook gewoon door. Vandaag in de bergen dus. De renners rijden 128 kilometer richting Alpe d'Huez. Die rit die eindigt in een flinke klim van totaal 3500 hoogtemeters. Dat is echt een heel eind naar boven. De grote vraag blijft natuurlijk, wie gaat er aan de kop op deze 19e etappe? Nou ja, er is natuurlijk heel veel onzekerheden en valpartijen zou zomaar kunnen gebeuren. Maar vast staat dat Tadej Pogacar bergop, dus in deze Alpe d'Huez rit ook veruit de sterkste is.
5: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1.
1: Ja, op nummer 1 staat de Via Gladiola. Ja, kan je hem al ruiken of niet?
2: Zeker.
1: Loopt het lekker? Hoe voelt het qua benen?
2: Ja, het gaat.
1: Nou, super.
2: Beter als gisteren.
1: Dat is een goed teken, hè?
2: Zeker.
1: Ja, en vandaag wandelen ruim 42.000 wandelaars. De laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Het is een fantastisch gezicht. Ik zie veel stralende gezichten. Ja, het is ook wel eens anders. Dat is toch een mailtje geruimd. Ja, zijn nog dat is

0: Jongens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hoorde Jan-Willem en Jeroen niet. Hè? Ja, ze hebben wat last van de verbinding daar. Maar ze wilden even met jou schakelen hoe alles ervoor gaat. We gaan even kijken of we de verbinding kunnen herstellen. Jan-Willem, Jeroen? Nee. Oh. Henny, zal ik het maar gewoon met je doen? Even gezellig een kletspraatje doen. Hoe is het de sfeer? Welke geluiden hoor je omheen? Hoe gaat het met de wandelaars in de Vierdaagse?
1: Volgens mij, goedemorgen iedereen. Ja. Gaat het heel goed. Ik ben op dit moment in Kuik. Hier is het nog hartstikke rustig. Want hier komen slechts druppelgewijze de eerste hartstikke fanatieke en hartstikke stevig doorlopende wandelaars van de 50 kilometer langs. Maar dat gaat hier de komende uren veranderen in één groot circus. Dat kan ik je verzekeren.
0: Hey, dit jaar wat meer uitvallen.
1: Volgens mij, goedemorgen iedereen. Ja. Gaat het heel goed. Ik ben op dit moment in Kuik. Hier is het nog hartstikke rustig. Want hier komen slechts druppelgewijze de eerste hartstikke fanatieke en hartstikke stevig doorlopende wandelaars van de 50 kilometer langs. Maar dat gaat hier de komende uren veranderen in één groot circus. Dat kan ik je verzekeren.
0: Hey, dit jaar wat meer uitvallers dan vorig jaar. Hè? Hoe komt dat, denk je?

0: Dus we gaan natuurlijk nog wel even nakijken, maar wat dat geweest kan zijn.
1: Hey, en hoe lang gaat deze dag voor jou duren? Hoe laat komt de laatste wandelaar binnen, denk je?
0: Nou ja, de officiële finishtijd vandaag is 1800 uur, 6 uur vanmiddag.
1: Okay.
0: En dan is het feestje hier in Nijmegen echt afgelopen. Dan heb ik nog heel veel verplichtingen. Mijn dag eindigt denk ik zo rond de klok van 10:30 vanavond.
1: Maar iedereen die 1 minuut over 6 aankomt, heeft echt bottenpech.
0: Ja, weet je, dat is in de sport heel gebruikelijk. 1 minuut te laat is even te laat als 5 uur te laat, zeg maar.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Nee, om 6 uur gaat het echt de 108e vierdaagse tot het verleden behoren.
1: Ja, de 108e. Als jij nog de wandelaars die nu luisteren nog iets wil meegeven en ze zitten doorheen, wat zou je dan willen zeggen?
0: Nou ja, dat is natuurlijk de laatste dag en het einde is in zicht. Maar blijf wel serieus met je sport bezig. Ook als je kuik gepasseerd bent, dan begint natuurlijk het feestgevoel. Maar dan is het nog wel een stevige 15 kilometer naar de finish. En laat je niet verrassen door die laatste 15 kilometer, zou ik zeggen.
1: Oké. Okay. Nou, dankjewel Henny Sakkes, dankjewel. En excuses, Jan-Willem en Jeroen er niet zijn, maar ze vinden het heel leuk om er weer bij aanwezig te zijn.
0: En dat geldt voor mij natuurlijk ook.
1: Okay. Fijne dag nog!
0: Oké, okay, dag!
2: Hoi!

0: speciale wandelplaat. Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. En ondertussen loop ik mee met Maaike. Gaat hij goed?
1: Hij gaat prima.
0: Ja, hoe bevalt het tot nu toe, de Vierdaagse?
1: Geweldig, het is fantastisch weer en geen centje pijn. Alles gaat prima.
0: Hoe vaak heb je hem al gelopen?
1: Dit wordt mijn 10e keer.
0: Oh, joh, maar dan ben je wel wat gewend, hè?
1: Jazeker. Ja.
0: Hey, maar het is onze laatste Jan Willem start op en we lopen nu een stukje weg van de plek waar we gratis koffie en thee en thermomokken uitdelen.
1: Ach, dan heb ik pech.
0: Ja, maar wil je er eentje?
1: Ja, die wil ik.
0: Ja, dan moet je even met me mee.
1: Dan ga ik even terug.
0: Ja, want je riep al, ik ga met jullie mee.
1: Ja, ik moet wel, toch?
0: Ja, nou ja, je moet helemaal niks.
1: Nee, maar het is zo gezellig, zocht ze
0: om
1: wakker te worden met jullie.
0: Nou ja, Jeroen, wij komen langzaam weer jouw kant op. Ik moet wel zeggen, het gaat wel hard met de mokken, hè?
2: Wel, hè?
0: De dag begint bewolkt vandaag, maar vandaag breekt de zon ook af en toe door. Het is bijna overal droog, het wordt tussen de 22 en 26 graden. En de verkeersupdate is van Dennis Mooij. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik heb twee files te melden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Eurmond en Maastricht Airport. Doe je 5 minuten langer over. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland, voor de Duitse grens, doe je 10 minuten langer over.
0: Dankjewel, Dennis. Nou, Maaike, we zijn er. Ja, de thermomokken gaan razend hard, dus ik zou er eventjes gauw een paar... Oh, je hebt er ook een te pakken.
4: Hallo. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hier, deze is voor jou.
1: Ah,
0: alsjeblieft,
1: dankjewel.
0: Zet hem op, hè.
1: Ja, dankjewel. En jullie heel veel succes en een hele fijne zomer.
0: Ja, dankjewel, hè.
1: Tot over een paar weken.
0: Doei. Ja, Maaike. Doeg. We schakelen naar Hilversum met nieuws van 8:30. Carmen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders, zo meldt RTL Nieuws. Mensen kunnen dan strafpunten krijgen als ze worden betrapt door bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, die kunnen 2 of 3 punten opleveren. En wie 6 strafpunten heeft, die wordt extra in de gaten gehouden. Waarschijnlijk moet het plan dit najaar zijn uitgewerkt. Steeds meer vrouwen kiezen voor een opleiding tot jager. Sinds begin 2000 is het aantal vrouwelijke jagers meer dan verdrievoudigd. Zo blijkt uit cijfers van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Danielle snapt dat wel. Zij besloot 2 jaar geleden jager te worden.
6: Ja, ik ben opgegroeid in de Veluwse bossen. En ben daardoor altijd heel dicht bij de natuur geweest. En als klein meisje was ik bijvoorbeeld al op zoek naar de uilenballen. En liepen de edelherten en de reeën bij ons door de achtertuin. Dus die fascinatie is er eigenlijk al vanaf jonge leeftijd geweest. En ja, dan is het een beetje zoals het leven loopt. Hè? Je maakt je middelbare school af en het leven gaat een andere kant op. En voor je het weet ben je 34 en denk je, god, misschien wordt het nu een keertje tijd.
5: En ze denkt dat meer vrouwen voor het vak kiezen omdat ze terug willen naar de natuur en rust zoeken. Na een ruzie om de macht is de overste van een abdij in Frankrijk ontvoerd en mishandeld. Hij verdween kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een deel van de monniken vertrouwde dat niet en na een zoektocht van 2 dagen werd de man gewond gevonden bij een verlaten treinstation. Er is nog niemand aangehouden daar. En dit was eigenlijk mijn laatste bulletin bij jullie, Jan Willem en Jeroen.
0: Ja.
5: Maandag hebben we natuurlijk al uitgebreid afscheid genomen, dus ik hou het nu heel erg kort. Ik heb nog wel 1 afscheidscadeautje voor jullie. Want deze mogen jullie meenemen naar Radio 10.
0: Missen.
5: Lekker meenemen. Ik heb hem hier al uit alle systemen gewist. Dus ik hoor hier nooit meer wat van, vanaf vandaag.
0: Nee, maar lieve schat, we nemen hem met liefde voor je mee. En mocht je nou alsnog missen, dan kom je maar gewoon langs. Dan draaien we hem voor je.
5: Is goed,
7: Dan weet je dat wij aan je denken.
5: Zo is het, jongens.
7: Maak er wat moois van, lieve Carmen.
0: Ja, super bedankt ook voor je lieve woorden. En nou ja, alles wat we eerder deze week al tegen elkaar hebben gezegd, hebben echt van je genoten. En die vriendschap die blijft voor altijd.
7: Reken en hoe langer we blijven praten, hoe minder we van de platen horen natuurlijk. Hè?
5: Ja, ik hou jullie nog even aan het woord.
7: Ja. En nog wat leuks doen van het weekend.
5: Reken maar, Formule 1, hè.
0: Oh! Goedemorgen, live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse, de laatste Jan Willem start.

0: geleden de Rolling Stones en Start Me Up. Wat blijft hier lekker? NPO.
1: Radio 2.
2: Jan Willem start op. Live vanaf de Vierdaagse.
0: Ja, de Vierdaagse heeft al veel kleuren gehad. Hè. We hebben natuurlijk blauw en roze en we hebben groen gehad. En vandaag is het de dag van oranje. En er komt iemand naar me toe lopen in een prachtig oranje shirt. Ziet u, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, je kwam naar me toe en je zei, ik heb iets voor jullie.
3: Ja, een cadeautje voor je laatste werkdag hier, hè? Bij Radio 2 dan tenminste.
0: Nou, wat lief.
3: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, wat heb je meegenomen?
3: Ik heb een groen schoentje met daarin een oranje radio.
0: Ja, maar dus jij hebt van tevoren bedacht, als ik die jongens tegenkom, dan heb ik een cadeautje voor ze.
3: Ja, dat heb ik van tevoren bedacht inderdaad, ja.
0: Oh, wat ontzettend lief.
3: Ja, dus ik heb thuis geprint met de printer.
0: Kijk eens, Jeroen.
3: Ja,
0: ja, prachtig.
3: En als het goed is, komt mijn dochter straks nog langs, ja, denk ik. En die heeft er ook eentje voor Jeroen, maar even de vraag natuurlijk.
0: Oké, en hoe kunnen we dat herkennen?
3: Ze komt dan naar jullie toe.
0: Oh, dat is geweldig toch. Jeroen, jij krijgt je schoentje bij de radio.
4: Geweldig, dankjewel. Hartstikke mooi.
0: Ziet, ze nemen een thermomok mee, want er staan er nog maar 6. Dus het zou zonde zijn.
3: Dankjewel.
0: En ontzettend lief van je. Dankjewel, hè.
3: Een thermomok.
0: Hoppatee.
4: Succes, man.
0: Het is toch geweldig. Vanochtend begonnen we hier in Overasselt rond een uurtje of 7. Toen hadden we alleen het Weilorkest en waren er nog maar 8 wandelaars langs geweest. En ondertussen is het hier razend druk. En ik zie vooral heel veel blije gezichten. Gaan we goed, hè?
5: Zeker.
0: Ja, ja. Ja, je kijkt ook gewoon blij.
5: Ja, maar ja, ik ben ook blij.
0: Ja, dat draai je aan alle kanten uit. Neem je even gratis koffie en thee.
6: Ja, maar jaren, jongen. 57.
0: Ja, jaren. Ja, hartelijk gefeliciteerd, man. Hé, pak even een bakje thee of een kopje koffie.
5: Nee, jongen.
0: Nee, ja, je hebt haast.
5: Nou, dat ook weer niet, maar
0: zet hem op, hè. Succes. Ah, Jeroen, de sfeer is fantastisch.
4: Ja, joh, echt. Deze mensen gaan de finish gladiol halen.
0: Dus even kijken. Oh, je bent even een fotootje aan het maken.
7: Ja, tuurlijk.
0: Ah, maar dan moeten we even goed lachen natuurlijk. Kom even deze kant op.
4: Even fijn lachen. Even met z'n drie op de foto.
0: Het is toch echt een beetje een afscheidstournee aan het worden zo. Ja. Even kijken. Even lachen naar de foto.
4: Je was er gisteren toch ook al?
7: Ja. En
4: ik herken je nog.
7: Ja, voor mij is de laatste.
0: Ach. Is het je laatste?
7: Ja.
0: Je laatste Vierdaagse?
7: Ja.
0: Oh, echt waar. Extra emotioneel dus.
7: Ja.
0: Ja, maar hoe vaak heb je hem al gelopen?
7: Dezelfde.
0: Ja, maar dan is het ook al een keer goed geweest, toch?
7: Ja, hè.
0: Ja. Mag je toch hartstikke trots op zijn?
7: Ben ik ook.
0: Ja, nou, wij zijn ook trots op jou.
7: Ja, dat weet ik.
0: Ja, het is ook onze laatste, dus dat schept wel een band. Wij gaan een foto maken.
4: Even foto's maken.
0: Ja, we tellen af.
4: Dan heb je ze aan onze floor.
0: 2, 1. Geweldig. Hey, en Son Mieux voor jou. Speciaal voor jou.
7: Geweldig.
0: Daar komt hij aan. Yo, yo, yo.

0: laatste Jan Willem starten op met Morning van Somieus. Charlotte, wat ben jij aan het doen?
1: Ik kijk met een schuin oog naar de klok.
0: God, dan weet je wel hoe laat het is, hè?
2: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Al die mensen die iedere ochtend met een schuin oog op de klok kijken.
3: Ja, ongelooflijk, hè? Je zou er bijna schil van worden. Maar dat is allemaal gelukkig niet aan de hand. 9:10 journaal, wat zullen we eens eventjes bijnemen? Een lekker 0.0 bubbeltje en daarna nog eentje. En een ontbijtkoek met een klein klontje echte boter erop. Bij 9:10 journaal zijn we dol op karaoke. Maar Jessie J, daarentegen, die is meedogenloos tegen haar fans. Want heb je geen mooie stem, dan hoef je van haar niet meer mee te zingen tijdens haar optredens. Die Jessie J die gaat ondertussen viral met een oproep die ze deed tijdens een van haar concerten.
4: And there's someone filming near you. Just keep your voice low. Because TikTok is the only way we are now successful. So if it's your voice and my face, I'm fucked.
3: Ja, als je gewoon niet meer kan zingen, dan moet je gewoon lekker niet zingen. Dan zou je denken, neem wat minder citroenlimonade, Jessie J. Maar online krijgt ze juist opvallend veel bijval. Mensen die ergens zeggen, nou, vind ik eigenlijk ook wel. Zelfs als je wel een mooie stem hebt, dan kan het problemen opleveren. Bon Jovi die moest gisteravond zijn concert in Madison Square Garden in New York eerder beëindigen vanwege stemproblemen. En een rock ontkomt niet aan een haperende stem. Nou ja, goede tijden op komst zijn als je dit hoort. Want binnenkort verschijnt er niet eerder uitgebracht werk van Destiny's Child. Dat meldt de oud-manager van de dames. Het gaat om nummers van Beyoncé, Kelly Rowland en Michelle Williams. De laatste samenstelling van de groep natuurlijk, hoe ze bij elkaar de liedjes hebben gezongen. Nou, je hoeft niet lang te wachten, want binnen 30 dagen gaat de kluis open en komt er dus nieuw, oud, nieuw materiaal van Destiny's Child op de markt.
0: Hey, Jeroen.
3: Ja,
0: we gaan bijna toe naar de laatste plaat. In onze allerlaatste Jan Willem start op.
3: Ja.
0: En dan is het Jan Willem stapt op.
3: Ja.
0: En weet je wie er naar mij toe stapt?
3: Nou.
5: Het is Fenna.
0: Het is Fenna.
5: Ja,
0: Fenna, jij kwam een jaar geleden naast toe bij de Nijmeegse Vierdaagse. En toen vertelde je over een zware periode die je had gehad. En toen ben je weer gaan luisteren. En toen kwam je er weer bovenop.
5: Ja, daar ben ik weer.
0: Ja, en hoe bevalt het vandaag?
5: Ja, het is supergoed. En dank jullie ook nog, Maxi. En ik ben helemaal... helemaal
0: hoe kan het zijn dat je nog zo vrolijk en fris en fruitig bent op de laatste wandeldag?
5: Ja, geen idee. ADHD, heel veel energie hebben, heel veel van mensen houden.
0: Maar ik vind het zo mooi dat jij nu zeg maar vlak voor onze laatste plaat naar me toe komt. Omdat het een cirkel zo mooi rondmaakt.
5: Mooi, hè?
0: Ja. Omdat het wel, ja, het is heel symbolisch, full circle. Omdat jij voor mij heel erg symboliseert wat voor band wij hebben met onze luistervrienden en vriendinnen.
5: Zeker. Ja, het is onbeschrijfelijk. Toen ik het hoorde van jullie dat jullie weggingen, dacht ik, vond ik heel moeilijk.
0: Ja.
5: Ik ga het ritueel missen, maar misschien hoort het juist er ook bij dat het nu het ritueel anders gaat worden. Wel samen, maar we gaan een reis ergens anders voortzetten.
0: Ja, zo is dat.
5: Ja.
0: Het wordt een nieuw ritueel, of hetzelfde ritueel in een andere omgeving, waardoor er weer nieuwe dingen ontstaan.
5: Dat denk ik.
0: En dat geeft ruimte. Dat geeft ruimte op Radio 2 voor nieuwe mensen. Dat zie je nu al gebeuren.
5: En dan de volgende keer loop je er zo blij bij met de Vierdaagse. Ja. En dan krijg je dit.
0: En zo is dat.
5: Leuk, hè?
0: Fenna, ontzettend leuk dat jij deel was van onze reis en deel blijft van onze reis.
5: Nou, jullie ook. En fantastisch.
0: En zet hem op die laatste kilometers, hè? Op naar de pontonbrug.
5: De pontonbrug.
0: Ja, en kuik. Kuuk.
5: Kuuk. Kuuk.
0: Kuuk. Fenna komt eraan. Jeroen. Weet je wat het is? Ik heb niet alleen natuurlijk van onze luistervrienden en vriendinnen genoten, maar ook van onze samenwerking de afgelopen 8 jaar.
3: Ja, maar dat gaat gewoon
0: door. Dat gaat gewoon door. Ja, maar ik vind
3: het is een mooie mijlpaal die we aantikken.
0: Ja, maar
3: dat
0: is toch zo. En nee, dan is het ook mooi en belangrijk om dat soort dingen te benoemen. En dat geldt ook voor alle collega's bij NPO Radio 2. Alle kansen die wij hier hebben gekregen, het vertrouwen om de afgelopen 8 jaar gewoon te doen waar we zin in hebben.
3: Want al de jaren daarvoor. Ik heb 14 jaar bij Radio 2. Ja, hoe lang heb jij wel niet bij Radio 2 gezeten?
0: In 1998 was mijn allereerste invalbeurt. En toen via de Radio 2 Muzieknacht uiteindelijk in 2006 mijn allereerste programma op NPO Radio 2, De Gouden Greep. En dus eigenlijk al 20 jaar iedere werkdag te horen op deze zender.
3: Dat bedoel ik.
0: Dus dat is iets wat we achterlaten met heel veel trots. En daar kijken we eigenlijk alleen maar met hele positieve en fijne gevoelens op terug. Dus alle collega's, ontzettend bedankt. Alle luistervrienden en vriendinnen, heel veel dank voor jullie trouw de afgelopen jaren. Wij gaan naar een nieuw hoofdstuk en dan gaan we ook ook weer iets fantastisch van maken. Ja, zoals we net al met Fenna bespraken, weet je wel, het is uiteindelijk ook de circle of life.
3: En zo is het
0: ook. Zo gaan die dingen. Ergens gaat er een deur dicht, gaat er ergens anders weer een deur open. En dat zijn ook weer nieuwe kansen voor andere mensen. Dus ik dacht, de laatste plaat, dat moet de plaat zijn die ik eigenlijk altijd zeg als mensen vragen, wat is nou je favoriete plaat in de top 2000?
3: Ja, dan weet ik al wat je gaat zeggen.
0: Wat denk je dan?
3: Nou, ik denk de Beach Boys.
0: En God Only Knows, zou dat hem worden?
3: Ik denk het,
0: Ja, dat is die

0: Only Knows van de Beach Boys op vrijdagochtend 24 juli. Hier op de dijk en overrasseld.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, schitterend toch? Veel mooier hoort het niet.
1: Terwijl de stoet hier langzaam voorbij trekt van al die wandelaars onderweg naar hun gladiolen en hun kruisje. Het is prachtig.
0: Het waren 8 prachtige jaren in de ochtend van NPO Radio 2. En ik wil in het bijzonder heel veel dank uitspreken aan ons fantastische team. Alle collega's die iedere ochtend, soms nog vroeger dan wij, het bed uitgingen om 3:30 om de show voor te bereiden. Dankzij hen hadden we dit niet kunnen bouwen. Dus vrienden van ons team, allemaal heel veel dank. Wij kijken met veel plezier terug op dit hoofdstuk in onze carrière. En we zeggen tot de volgende.
2: Fijne

0: is NPO Radio 2.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Even bollen. Iedereen.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met TOM by TomTom.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Het is bijna 2:09. Zometeen gaan we aan de slag. Maar nu eerst... En het laatste nieuws. Carmen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna €2 miljoen opgehaald. In juni werd Giro 5125 geopend na de zware aardbevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Het Rode Kruis geeft onder meer psychologische ondersteuning en medische hulp. Volgens de hulporganisatie zijn door de bevingen tientallen ziekenhuizen en gezondheidscentra beschadigd. Het Giro-nummer blijft voorlopig open voor donaties. In Frankrijk woeden op dit moment meerdere grote bosbranden. Langs de kust bij Bordeaux is al veel natuur in vlammen opgegaan. Frankrijk heeft volgens correspondent Saskia Houtuin Europese landen om hulp gevraagd, omdat een natuurbrand moeilijk onder controle te krijgen is.
9: Franse media die hebben het over een monsterbrand vanwege de snelheid waarmee die zich heeft verspreid. Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. En het worden er waarschijnlijk nog meer. De weg naar het populaire schiereiland Cap Ferret is gesloten en ook daar wordt nu geëvacueerd.
8: En ook in Spanje is het alle hens aan dek vanwege natuurbranden. Op sommige plaatsen is de noodtoestand uitgeroepen. Mensen mogen meebeslissen over hoe de nieuwe eurobiljetten eruit komen te zien. Er is een selectie online gezet door de Europese Centrale Bank. Er zijn in totaal 10 ontwerpen gemaakt. En allemaal volgens de 2 centrale thema's. Bekende Europeanen en vogels en rivieren. Het is voor het eerst sinds 2002 dat de biljetten een nieuw ontwerp krijgen. En dat doet de centrale bank om vervalsers voor te blijven. Stemmen kan tot 21 september op de site van de ECB. FC Twente is het Europese seizoen niet lekker begonnen. In de voorronde van de Europa League verloor de club gisteravond met 2-1 van het Hongaarse Ferencváros. Flink balen, zegt trainer John van der Brom.
10: Het is qua resultaat, laat ik het zo zeggen, absoluut een valse start. Maar wel eentje met het bekende perspectief richting volgende week. Want ik heb wel een wedstrijd gezien waarin wij als FC Twente zijnde prima partijen hebben kunnen bieden tegen Ferencváros. Ik denk ook dat we heel veel goede dingen hebben laten zien.
8: En ook Ajax kwam gisteravond in actie, maar dan een treetje lager in de voorronde van de Conference League. Tegen het Servische Vojvodina werd het 4-1 voor de Amsterdammers. Het weer, eerst wolken, later breekt vanuit het westen de zon door. Het is droog, het wordt 22 tot 25 graden.
7: Carmen, dankjewel. Dan de files. Dennis, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Corné. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij 7 à 10 minuten vertraging. En je bent minstens een half uur extra kwijt op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam voor de Heinoordtunnel. Door een auto met pech is de linkerrijstrook daar dicht.
7: Dankjewel.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
13: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
15: It's funny, because it's true.
14: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale, want op is op.

Ik moet zeggen, ik ben toch een beetje van het kaliber eerst zien dan geloven. Maar ik heb een weerkaart voor mijn neus liggen van volgende week. Eind van de week en ook 1 augustus, de dag van de Kanaalparade. En de weerkaart zegt 45 graden in Limburg

0: binnenvallen. Het is Carmen met de hoofdpunten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij Russische luchtaanval op Zuidoost-Oekraïne is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Omgekeerd voerde Oekraïne aanvallen uit op distributiecentra van een grote Russische webwinkel. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Ze lagen in de laadruimte van een busje. Er is iemand aangehouden. Vorige week zei de douane al dat er meer wordt gelet op het smokkelen van sigaretten waarover geen belasting wordt betaald. Kinderen die niet in Nederland zijn geboren lopen hier meer risico om te verdrinken, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dat hogere risico geldt voor zowel jonge kinderen als voor tieners. En dat komt waarschijnlijk omdat ze geen zwemdiploma hebben. Het Twentekanaal is vanaf morgen gesloten voor schepen. Door de droogte kunnen de sluizen bij Eefde, die toegang geven tot de Twentekanalen, voorlopig niet worden gebruikt. En ook mogen boeren voorlopig geen water uit de kanalen gebruiken voor het beregenen van gewassen. Het weer, eerst wolken, later breekt vanuit het westen de zon door. Het is droog, het wordt 22 tot 25 graden.
0: Dankjewel, de verkeersupdate met Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Corné. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier vertraging. A22 Beverwijk-Velzen bij Beverwijk, een half uur extra. En de A29 richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er 20 minuten langer over. Door een auto met pech is de linker rijstrook dicht.
0: Dankjewel.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All en die lekkere meezinger van de Fratellis, Chelsea Dagger op NPO Radio 2. Ik zat van de week even op de socials van Per Gessle van Roxette. Zijn nog steeds volop aan het spelen, uiteraard. Nieuwe, andere bezetting van Roxette. En deze komt dan regelmatig voorbij. How do you do?
1: I see you comb

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.

0: 60 seconden spel en zometeen de eerste vraag voor dat spel. Maar nu het laatste nieuws, gelezen door Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De VS voert nieuwe importheffingen in. Producten uit Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen te maken met een heffing van 10%. In Brussel zijn ze enigszins opgelucht, omdat de heffingen niet bovenop de importtarieven komen die al eerder waren afgesproken, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Daarover was hier bezorgdheid, maar ze gaan er nu vanuit in ieder geval dat de nieuwe heffingen, die grens die ze toen hebben afgesproken, namelijk 15% heffingen op de meeste goederen uit de EU, dat de nieuwe heffingen die grens niet overschrijdt. En dus zeggen ze, nou ja, dan valt het ons eigenlijk nog best wel mee.
1: Er blijven maar natuurbranden bijkomen in het zuiden van Europa. In het zuidwesten van Frankrijk zijn verschillende brandhaarden. En ook in Spanje is het volgens correspondent Edwin Winkels alle hens aan dek.
3: Het grootste nieuws komt nu uit de regio Madrid. Daar woeden 3 grote branden en de provincie ernaast Avila nog een 4e. Allemaal dicht bij elkaar, dus ten westen van de hoofdstad. Daar zijn inmiddels 10.000 mensen geëvacueerd. En is het zo ernstig dat de regionale overheid gisteren van Madrid om de nationale noodtoestand heeft gevraagd.
1: Door de droogte, hitte en de wind zijn de branden in Spanje ook moeilijk te bestrijden. Er zijn beelden opgedoken van een bezoek van toenmalig koningin Beatrix aan Schiermonnikoog. Dat liep in 1980 een beetje anders dan gepland. Haar boot, de Groene Draak, strandde zo'n 200 meter voor de haven en lag daar 2 dagen vast. De nu 85-jarige vrouwtje Dijkstra Boersma lag er met haar boot vlakbij en maakte er beelden van. Vrouwtje kan zich nog goed herinneren dat ze destijds door de havenmeester werd weggestuurd.
4: Nou, toen kwam de havenmeester bij ons en die zei, we moesten de waarde hebben, want de koningin kwam daar en die moest daar lezen. Ik zei, dat doen we net, wij lezen hier. Dan kan ik de meester vertellen dat het mijn buurvrouw best is.
1: Ja, ze liet zich niet wegjagen omdat ze dan kon vertellen dat de koningin haar buurvrouw is geweest. Het Fries Filmarchief heeft de beelden ingescand, zodat iedereen ze nu kan zien. Het weer, veel bewolking, 's middags is er meer zon. Het wordt een stuk warmer dan de afgelopen dagen met 22 tot 25 graden.
0: Dankjewel. Dan de files. Hallo Dennis, hoe is het op de weg?
5: Nou Corné, er staat 40 kilometer file. 4 kilometer daarvan staat op de A12 richting Duitse Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je een kwartier vertraging. A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A16, op de Moerdijkbrug in de richting van Rotterdam. En op de A73 Nijmegen-Venlo tussen Beuningen en Malden doe je er ook een kwartier langer over.
0: Dankjewel. Er staat hier een aan de slagroomtaart en die kan van jou zijn. De high score staat op 13. En wil je zo meteen meespelen met het 60 seconden.

0: Bon Jovi. Lijkt me niet zo heel ingewikkeld. Wie is de zanger van de band Bon Jovi? Je antwoord om mee te spelen is van harte welkom via NPO Luister.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Ja. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

met de man met de sixpack tegenwoordig, Armin van Buuren, op NPO Radio 2. En je hoorde Bon Jovi met You Give Love a Bad Name. En over discjockeys gesproken, ik heb zometeen nog nieuws over een Nederlandse discjockey. Maar hoe dat precies zit, dat hoor je straks.

0: hè. Sunny Days, Armin van Buuren, Only Happy When It Rains, Garbage. Het gaat wel door.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, meneer.
0: Martijn van 48 uit Punthorst, onderweg naar moeders om de foto's van de vakantie te laten zien.
2: Juist.
0: Yes, waar zijn jullie geweest?
2: Frankrijk, in de Ardèche.
0: Geen last van de bosbranden?
2: Geen bosbranden, wel warmte, droogte.
0: Ja.
2: Maar nee, het is, we hoeven niet geëvacueerd te worden.
0: En kan je er een beetje tegen die hitte?
2: Ja, je moet gewoon niet zoveel doen, hè?
0: Ja, dat is de story of my life.
2: Nee, nou, je moet je een beetje aanpassen. En qua activiteiten ook. Maar dat ging allemaal wel goed.
0: Perfect. En jij hebt wel zin in een taart.
2: Ja, zo aan het eind van de vakantie.
0: Ja, perfect. De highscore staat op 13. Dus we gaan kijken of jij er overheen kan. Ik wens je veel succes, Martijn.
2: Ja, dankjewel.
0: De klok gaat lopen als jij antwoord geeft op de eerste vraag. En dat was een makkie. Je hoorde Bon Jovi met You Give Love a Bad Name. Wat is de naam van de zanger van de band?
2: Dat is John Bon Jovi.
0: Dat is helemaal goed. Daar gaan we. Wat is korter, 1 centimeter of 1 kilometer?
2: 1 centimeter.
0: Wat heb je spreekwoordelijk in je keel als je ontroerd bent?
2: Een brok.
0: Maak de titel van Prince af. Sometimes it snows in...
2: April.
0: Welke snelweg is de ringweg van Amsterdam?
2: Pas.
0: Reken uit. Wat is 4 keer 12?
2: 48.
0: Staan de opposites in de top 2000 met wakkere dagen of slapeloze nachten?
2: Sorry, je viel even weg.
0: Staan de opposites in de top 2000 met wakkere dagen of slapeloze nachten?
2: Slapeloze nachten.
0: In welke Disney-film komen Timon en Pumbaa voor?
2: Lion King.
0: Welke plaats in Nederland ligt noordelijker, Almere of Enkhuizen?
2: Almere.
0: Beyoncé staat 3 keer in de top 2000. Noem een titel.
2: Pas.
0: Eet een carnivoor vooral vlees of vooral planten?
2: Vlees.
0: Maak het spreekwoord af. Beter een vogel in de hand dan?
2: In de lucht.
0: Wie staat in de top 2000 met As It Was en Watermelon Sugar?
2: Harry Styles.
0: Je hebt 15 euro, je geeft 3 euro uit. Hoeveel heb je nog over?
2: 12.
0: En wat was het beroep van Rembrandt van Rijn?
2: Schilder.
0: Nee, die reken ik nog goed, want ik moest 1 vraag opnieuw doen. Dus die laatste die komt er nog bij, dan mats ik je even. Telefoon viel weg, we gaan het even checken. Highscore staat op 13.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, nou ik ook. Liedek is druk aan het tellen en aan het rekenen. Dan gaan we gaan ze even doornemen, Martijn. De snelweg rondom Amsterdam heb je gepast. Dat is de A10.
2: Ja, ik kom daar niet vandaan, hè?
0: Nee. Ja. En welke plaats in Nederland ligt noordelijker? Dat is toch echt Enkhuizen?
2: Ja, dat was
0: kapot. En dan heb je ook nog gepast bij Beyoncé. Halo, Texas Hold'em en Telephone met Lady Gaga staan in de top 2000. Je hebt er 12 goed. Net 1 te weinig.
2: Dat is jammer.
0: Ja,
2: dat is jammer.
0: Zeker jammer, ja. Nou, dan wens ik je toch een heel fijn weekend.
2: Ja, dan gaan we zelf maar taart bakken.
0: Oké, okay, ja, precies. Helemaal goed, succes ermee.
2: Dankjewel.
0: Oké, bye-bye. Mark, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel, Corné. Dat is leuk.
0: Je krijgt de aan de slagroomtaart zo snel mogelijk thuisgestuurd.
3: Zalig, dankjewel.
0: We gaan zorgen dat die bij jou is voordat je vertrekt richting Athene.
3: Super, fijn weekend.
0: Dan. Jij ook, dankjewel. Hoi.
3: Hoi.

0: Bob en Mo nog even blijven. En de Jacksons met Shake Your Body. Het is precies 10:30. Zometeen de bekendmaking van de nieuwe topsong. Maar nu de hoofdpunten van het nieuws met Carmen.
1: Goedemorgen. Het gebiedsverbod in de Rotterdamse wijk De S lijkt al gelijk de eerste nacht effect te hebben gehad. Om overlast te voorkomen mag iedereen die er 's nachts niks te zoeken heeft de wijk niet meer in. Bewoners werden daardoor vannacht niet meer wakker door toeterende auto's of stratenraces. Er zijn 20 bekeuringen uitgedeeld aan mensen die daar niks te zoeken hadden. De sluizen bij Eefde die toegang geven tot het Twentekanaal gaan vanaf morgenmiddag dicht voor de scheepvaart. De vrees is dat er door de lage waterstand anders schade kan ontstaan. Voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela is via Giro 5125 bijna 2 miljoen euro ingezameld. Het Rode Kruis gebruikt dat geld onder meer voor medische hulp, omdat veel ziekenhuizen en gezondheidscentra schade hebben opgelopen. Op weg naar de Via Gladiola gaan de Vierdaagse lopers over een gloednieuwe pontonbrug de Maas over bij Kuik. Militairen waren uren geleden nog druk bezig met de opbouw daarvan. De oude brug kwam uit de jaren 80 en was daarom aan vervanging toe. Het weer bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden.
0: Dankjewel, ik spreek je zo weer. Dan nog de files en Dennis weet precies waar ze staan. Hallo Dennis.
2: Hoi Corné. Nou, het wordt langzaam drukker op de wegen. Er staat al ruim 100 kilometer file. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte heb je een kwartier vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de grens doe je er 20 minuten langer over. A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. 10 minuten vertraging door werkzaamheden op de A16 op de Moerdijkbrug in de richting van Rotterdam. Dan op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein een 30 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen-Venlo tussen Beuningen en Kuik doe je er 20 minuten langer over.
0: Dankjewel.

0: de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2 NPO Radio 2 Topsong.

0: Je hoort hem de hele week. Het is onze nieuwe topsong. Martin Garrix en U2. Liedje dat heet Fireflies.
1: Every day I'm shuffling.
0: Inderdaad, we gaan het doen zometeen. 5 fragmenten van liedjes uit de top 2000. En jij mag bepalen welke ik heb.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Ster. Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
16: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Het is 11 uur, dit is
19: Carmen Verheul
18: met het nieuws. Goedemorgen, Carmen.
20: Goedemorgen. Er komt een puntensysteem van politie en justitie in de hoop om verkeershufters te stoppen, dat meldt RTL Nieuws. Bestuurders die 6 of meer strafpunten krijgen, die worden extra in de gaten gehouden. Nog meer dan eerst, zegt de politie.
21: Nou, niet alleen onder vergrootglas, want dat project hadden we al draaien. Dat noemden wij Op de Radar. En daarbij kregen mensen waarschuwingsbrieven van: let op, u heeft in de afgelopen periode veel bekeuring gehad. Wij zien dat. Verander uw gedrag, want anders gaat het niet goed. En nu komt stap 2. En dat is de stap waarbij we ook gaan proberen deze mensen echt aan te pakken en actief op te zoeken in het verkeer.
20: En als je betrapt wordt op appen achter het stuur of rijden zonder gordel, dan krijg je een punt. Ernstige overtredingen als dronken rijden leveren 2 of 3 punten op. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het herstellen van de fouten die zijn gemaakt bij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het UWV maakte jarenlang fouten bij het vaststellen van de WIA. Tienduizenden mensen hebben daardoor mogelijk niet het juiste bedrag gekregen. Ze krijgen vanaf dit najaar het gemiste bedrag alsnog uitbetaald. Wie per ongeluk te veel kreeg, hoeft dat niet terug te betalen. Een Indiaanse activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. en vroeg daarmee aandacht voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Dat scheldwoord hebben de aanhangers van die protestbeweging omgedoopt tot geuzennaam. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en de economische ongelijkheid in India. De protesten lopen geregeld uit op confrontaties met de politie. Niet alleen de Merwedebrug heeft last van schade. Ook twee tunnels in Zwolle zijn afgesloten. En in Hasselt mogen te zware vrachtwagens niet meer over de Zwarte Waterbrug. Volgens deze deskundigen van de Universiteit Twente hebben ze allemaal hetzelfde probleem.
0: Dat heeft er vooral mee te maken dat heel veel van dit soort objecten gebouwd zijn de decennia na de Tweede Wereldoorlog. En dus hebben ze allemaal een beetje een vergelijkbare leeftijd. En het, ja, als je kijkt hoe lang het duurt voordat het materiaal echt in sterkte achteruit gaat, ja, dat is ongeveer deze periode.
20: En om te voorkomen dat de schade groter wordt, worden er maatregelen genomen, zoals dus een verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Dit weekend hangen er camera's waarmee dat verbod wordt gecontroleerd. Wie er toch overheen rijdt, krijgt een boete. Het weer, veel bewolking, 's middags is er meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden.
18: Dankjewel. De verkeersinformatie, waar staat het vast? Dennis.
19: Nou, de problemen zijn het grootst, Corné, op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Want bij Dordrecht is er een ongeluk gebeurd in de Drechttunnel met meerdere vrachtwagens. De rechter tunnelbuis is dicht. Er blijft nog één tunnelbuis over. Maar dat levert je wel een half uur vertraging op bij Dordrecht. Vanuit Rotterdam naar het westen van Brabant kan je ook omrijden door de route over de A29 te kiezen. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, tussen Zevenaar en de grens, het heb je 20 minuten vertraging. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo, ook 20 minuten extra tussen Beuningen en Kuik.
18: Dankjewel Dennis, tot straks.
22: Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
23: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
24: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
23: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
24: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
25: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
26: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
25: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
26: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
27: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
28: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
29: Aan de slag.

0: Tralin hoor ik.
1: Ja, dat klopt. Die van paracetamol en ibuprofen. Dat is het geheim van de militairen.
0: Ja.
1: Daar heb ik ooit als tip gekregen. Als je echt pijn hebt, dan moet je dat nemen en dan kom je er wel. Ik was een beetje stram vanmorgen. Laat ik het zomaar kort samenvatten. En ook moet ik toch weer niet klagen. Want ik sprak net een gastje die 3 keer of 4 keer de 40 kilometer had gedaan. En nu dacht, weet je wat, ik pak de 50. En ik heb een foto gezien van zijn blaren. Oh. 20 stuks.
0: Nee.
1: Serieus? Nee, maar echt, die voeten van hem, dat zijn gewoon een soort opgeblazen... Nou ja, ik zal je de details besparen. Maar hij is vastberaden om de finish te gaan halen. Hij zegt, het is nog maar 20. Ja, nou, ik vind het knap.
0: Over voeten gesproken, Evelien. Ik ben al de hele week zit ik in mijn hoofd met die jeukende voeten van jou. Want dat is toch iets anders dan een voet vol met blaren.
1: Ja. Ja, nee, ik moet echt niet zeuren. En dat, bij mij is dat, die jeuk, dat is zo gek. Als ik loop, heb ik er geen last van. Pas als ik ga zitten, dan begint het enorm te jeuken. Dus, maar goed, ik heb nog even andere schoenen geprobeerd. Het wordt niet heel veel beter, maar ook ik ga het wel redden, hoor, denk ik.
0: Dat gaat dan een heel gezellig weekend worden. Als jij denkt, van ik ga thuis even lekker 2 dagen op de bank, dan krijg je jeuk.
1: Ja, precies. Dat is echt verschrikkelijk. Maar het allerfijnste voor thuis is dat mijn stem ook weg begint te vallen. Dus dat is heel fijn.
0: Oké, nou, dan gaan we het kort houden. Hoe lang moet je nog? Heb je een beeld?
1: Ja, we moeten nog een kilometertje of 20. We gaan zo meteen door Kuik. Daar is het 1 groot feest. En daar heb ik heel veel zin in. En dan de Via Gladiola natuurlijk. Die is wel altijd heel lang en heel druk. Maar we gaan maar gewoon zwaaien en we ruiken de finish.
0: Ja, precies. Nou, heel veel sterkte die laatste 20 kilometer van iedereen bij aan de slag hier.
1: Thanks a lot.
0: Dag.
1: Het wordt gewaardeerd.
0: Bye bye.
1: Doei.

0: goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, René.
0: Fred Schouten, 59 uit de Woepertaal. En je bent aan het pannenkoeken bakken.
1: Nou, ik ben net klaar. Maar ik was de afgelopen 2,5, 3 uur aan het pannenkoeken bakken, ja.
0: Ja, want je hebt er hoeveel gebakken?
1: Nou, ik geloof een stuk of 85.
0: 85 pannenkoeken voor wie?
1: Voor kinderen van een lagere school die nu in de buitenschoolse opvang zitten. Omdat het natuurlijk hier ook zomervakantie is.
0: Ja.
1: Maar ja, dan hebben ze voor vandaag als event dat ik pannenkoeken kon bakken voor ze.
0: Zijn dat een beetje goede pannenkoeken, Fred?
1: Nou, volgens mij wel. Volgens mijn dochter zijn het de beste pannenkoeken van de wereld.
0: Kijk, maar... dan, jouw dochter heeft altijd gelijk.
1: Precies.
0: Van de pannenkoeken naar de top 2000, Fred. Want ja. Daar heb je voor geappt. Hoe zit het met de muzieksmaak?
1: Nou ja, in principe de hele top 1000 wel. Maar als het te veel herrie wordt, dan ga ik de hond uitlaten, die ik niet heb.
0: Geen hardrock, zeg maar.
1: Nee, niet echt. Met uitzondering van Ghost Love Score, dat moet ik wel zeggen. Maar...
0: Oh, van wie?
1: Van Ghost Love Score. Daar maak ik een uitzondering voor. Van,
0: jij zegt het.
1: Van Nightwish.
0: We gaan luisteren naar die 5 fragmenten, of misschien roep je wel eerder aan. Dus Fred, zet je schap, want dit is de eerste.
2: 1263.

0: denk je ervan?
1: Nou, het is wel een fantastisch mooi nummer.
0: Ja.
1: Never Red.
0: Maar?
1: Ik ben te nieuwsgierig voor nummer 2.
0: Nieuwsgierig voor nummer 2. Nou, daar komt-ie.
2: 1186.
0: Coldplay. An Adventure of a Lifetime.
1: Goed nummer, maar nee, verder.
0: Ook verder.
2: 1556.

0: Ook uit.
1: Ook uit. Dan belanden we bij de laatste, Fred.
2: 1094.
0: Oh.
1: Dit is wel heel toevallig dat jij gewoon in Woepertaal zit en dat we een Duitse band hebben.
0: Precies.
1: Ja.
0: En ook uit.
1: Ook uit. Dan belanden we bij de laatste, Fred.
2: 1094.
0: Oh.
1: Dit is wel heel toevallig dat jij gewoon in Woepertaal zit en dat we een Duitse band hebben.
0: Precies.
1: Ja.
0: En ook nog een van mijn favoriete bands, ook nog.
1: Echt waar?

0: Alphaville, de keuze in de top 2000 shuffle van Fred Schouten uit Woeportaal. Dit was Big in Japan. Het is bijna 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In de Rotterdamse wijk De S zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. Mensen die daar 's nachts niks te zoeken hebben, die mogen er niet in. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk vanwege lawaai, verkeersoverlast en drugsgebruik. Oekraïne heeft opnieuw distributiecentra van Wildberries aangevallen, als de grootste webwinkel van Rusland. Het gebeurde in Sint-Petersburg en andere plaatsen. Bij Russische luchtaanvallen op het zuidoosten van Oekraïne viel vannacht een dode, tientallen mensen raakten gewond. De eerste loper die op de Via Gladiola over de finish is gekomen van de Nijmeegse Vierdaagse is weer de Brit Simon Brownlee. Al jaren is hij de snelste. Ronald van Dort kwam als eerste rolstoeler over de streep.
2: Was het weer? Goed gevoel?
3: Ja hoor, ja. Was weer een lekker rondje. Goed weer?
2: Ja. Ja.
3: Ja, echt mooi weer. Echt lekker.
1: En een vrouw uit New York begint een rechtszaak tegen McDonald's. Volgens de vrouw waren de frietjes die ze geserveerd kreeg te heet, waardoor ze haar mond en tong heeft verbrand. En ze claimt dat ze daar mogelijk nog haar hele leven last van blijft houden.
0: Hoeveel miljoen wil ze hebben?
1: Nou, heel veel, volgens mij, ja.
0: Echt waar?
1: Nou ja, in de Amerikaanse rechtszaken loopt het altijd behoorlijk op. Ik weet het exacte bedrag niet.
0: Bizar, dit. Het weer nog.
1: Veel bewolking, 's middags is er meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden.
0: Dankjewel, fijne middag, fijn weekend. Ja, je gaat lekker barbecue, hè?
1: Reken maar.
0: Wat gaat de Formule 1 doen?
1: Ik zet in op Max, hoor. Hij zit er goed bij.
0: Max gaat winnen. Dennis, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen. Nou, het wordt echt druk op de weg nu. Er staat bijna 180 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je 20 minuten extra nodig voor de grens bij Zevenaar. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda, moet ik zeggen, heb je tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel een half uur vertraging. Door een ongeluk met meerdere vrachtwagens in de Drechttunnel is een van de buizen voorlopig afgesloten. Je kan ook omrijden via de route over de A29, maar dat kost je ook 20 minuten extra. Vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom staat voor het Hellegatsplein namelijk 9 kilometer file. De A73 Nijmegen-Venlo tussen Ewijk en Kuik een half uur extra. En op de A325 Arnhem-Nijmegen voor Nijmegen 3 kilometer en 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel.

Ruben Hillen op Radio 2. 20 Seconds heeft 10 keer in het voorprogramma gestaan in Gelredome. Voorprogramma van Anouk. Nee, niet Anouk. Van Suzanne en Freek. Suzanne en Freek brengen ons bij Anouk. Of je wilt betalen voor haar nieuwe album, dat is haar grote vraag. Nou, ik denk het niet.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Het is bijna 12 uur. Zometeen de lunchshow. Maar eerst het laatste nieuws en dat hoor je van Levi van Eck. Levi, goedemiddag.
5: Goedemiddag Tim. De VS komt met heffingen van 10% voor producten uit de EU, Canada en het VK. Amerika voerde eerder al importheffingen in, maar die liepen af of werden van tafel geveegd. President Trump moest daarom op zoek naar een nieuwe reden om de heffingen weer in te mogen voeren. En die heeft hij gevonden, vertelt correspondent Ardy Stemerding.
6: De Amerikaanse wet die staat hem toe om heffingen op te leggen aan landen die zich schuldig maken aan, ik lees voor, onrechtvaardige, onredelijke of discriminerende handelspraktijken. Nou, en wat zegt hij nou? Wat is nou allemaal oneerlijk? Dan is het bijvoorbeeld zo dat landen te weinig doen om dwangarbeid tegen te gaan. Nou ja, dat is dus een van de beschuldigingen die hij dus nu oplegt aan de EU, met als reden om nu met heffingen te komen.
5: EU-buitenlandschef Callas noemt dat onzin en zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Vanwege de dalende waterpeil door de droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal van de Achterhoek naar Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Rond de Spaanse hoofdstad Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Op dit moment zijn er 4 brandhaarden actief. Volgens correspondent Edwin Winkels heeft de natuur in Spanje het zwaar te verduren.
7: Als het zo doorgaat, de hele maand augustus moet nog komen, en dat zijn ook meestal wel hoge temperaturen, kunnen ook weer dit jaar weer alle records worden gebroken. En dat merk je als je het lijstje ziet, dat het de laatste 10, 15 jaar zich de meeste branden hebben afgespeeld. Omdat het ook gewoon, en dat merk je ook, ja, warmer is in Spanje en ja, veel vaker ook in de zomer heel erg droog.
5: Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. En Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. De trainer moet het Duitse elftal uit het slop trekken na het teleurstellend verlopen WK van deze zomer. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Het weer op steeds meer plaatsen breekt vanmiddag de zon door. Het wordt een stuk warmer dan de afgelopen dagen met 22 tot 25 graden. Morgen vrij veel zon en dan nog wat warmer met maximaal 29 graden.
4: Dankjewel Levi. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Annemieke Boskaat. Hoe staat het met de situatie op de Nederlandse weg, Annemieke?
8: Ja, goedemiddag Tim. Het is al vroeg druk en dat merk je met name ten zuiden van Rotterdam en rond Nijmegen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A16 Rotterdam richting Breda. In de rechttunnel ging het mis met meerdere vrachtwagens. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht en is je vertraging 40 minuten. Je kan omrijden via de Heijenoordtunnel en knooppunt Sabina over de A15, de A29. Dan naar de A59 en tot slot de A17. Verder is het druk rond Nijmegen door de Nijmeegse Vierdaagse. Zo heb je oponthoud op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik doe je er 40 minuten langer over. En het loopt ook vast op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen staat 4 kilometer file met een half uur vertraging.
4: Dankjewel. Zometeen muziek van Jamiroquai. Gorillaz ga ik voor je draaien. En straks tussen 1 en 2 alle 13 liedjes rondom een bepaald thema. Heb je al een idee? Laat het nu weten met de NPO Luisterapp.
9: Ster. Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk Handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn.
11: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
12: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
13: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Youfone.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Annemiekes A-lunch.

0: Jamiroquai en Virtual Insanity op NPO Radio 2. Een hele goede middag en welkom bij... Het is vandaag 24 juli en echt waar, dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 24 juli 2026 is de verjaardag van J-Lo. Jenny van der Block. Jennifer Lopez, 57 wordt ze. Vandaag in 1977 de oprichting van Dire Straits in Londen. Heette toen nog anders trouwens, de Cafe Racers. Dat klinkt een beetje stom, dan is Dire Straits nog een stuk beter inderdaad. En in 1990 treedt Madonna op tijdens haar Blonde Ambition Tour... in het Feyenoordstadion in Rotterdam. Toen waren er nog heel veel concerten vonden daar plaats. En het is dag 4 van de Vierdaagse. Dus wordt die uitgelopen, tenminste, als je het haalt. Liedeke, ja? Producer van de show. Jij hebt vorig jaar of 2 jaar geleden heb je hem gelopen, toch?
1: 2 jaar geleden heb ik meegelopen. En het is echt het allerleukste wat je ooit kan doen in je leven.
0: Vertel, waarom is dat? Ik kan me er niet zonder mij voorstellen... dat je gewoon 4 dagen afziet en dan een biertje krijgt ter beloning.
1: Nou, ja. En een kruisje niet vergeten.
0: Oh, en een kruisje,
1: maar,
0: sorry. Ja.
1: De Vierdaagse is echt Nederlands op z'n allermooist. Iedereen is zo lief en... Al zit je er doorheen, dan loopt er iemand naast je die het erger heeft... of je meesleept, of het is echt zo leuk.
0: Ja, je maakt ook nieuwe vrienden, heb ik gezien.
1: Daarom,
0: ja. Leuk zat. Oké, we gaan ook even checken hoe het met onze eigen Evelien de Bruin staat. Want zij loopt hem, als het goed is, uit natuurlijk, die Vierdaagse. Houden we voor je in de gaten. En verder zijn we op zoek naar 13 liedjes rondom een bepaald thema. Heb je alvast een idee? Laat het even weten met de NPO Luisterapp. Het is namelijk vandaag ook de dag dat de Pride gaat beginnen in Amsterdam. Nou, heel wat onderwerpen die al voorbij zijn gekomen... waarvan je zou kunnen denken, daar hoorde

Desire. Is Edge of Desire, precies. Ja. Alle 13 zoeken nog steeds thema's rondom alle 13. Pride begint dit weekend. Vierdaagse hebben we bijna afgesloten. Het zijn zomaar wat ideeën. Laat het even weten met de NPO-luisterapp waar jij aan zat te denken. Ik wil het even met je hebben over Mike Oldfield. Dit is echt ongekend. Hij was 19 jaar toen hij zijn magnum openschreef. Tubular Bells. Hij kon echt alles bespelen wat je maar in zijn handen gaf. Eén ding kon hij niet en dat was zingen. Daar kon hij echt heel slecht. Dat wist hij ook. En daarom liet hij het gewoon een andere over. Maggie Riley bijvoorbeeld. Die zingt in Moonlight Shadow. Ken je wel. Bonnie Tyler heeft hij ook een paar keer laten zingen in zijn muziek. En jouw Roger Chapman. Dat is echt die woeste zanger van de band Family. Die tijdens optredens minstens een paar tamboerijnen doorheen joeg. Maar wat een strot had die man. Mike Oldfield en Roger Chapman. Dit is Shadow on the Wall op 2.

0: suffer free. Blijft leuk, hè? Die Bart van der Weijden, het zanger en de gitarist van de band Dennis van Raccoon, die zaten eerst in een andere band. Victim heette ze. Liedeke, ik weet niet of je dat ooit gehoord hebt, hoe dat ongeveer klinkt.
1: Nee, Raccoon ken ik wel goed, maar ja. Victim niet.
0: Victim gaat ongeveer zo.
1: Wauw.
0: Dus, dat gaan we niet draaien.
1: Dan moeten ze meer doen bij Raccoon.
0: Ja, toch nog niet. Ja, eigenlijk wel. Hoe zou dat dan klinken, inderdaad? Chocolate. Het was een hardcore band, maar ze zijn even een andere kant op gegaan. Gelukkig, en daarom draaien we hier op NPO Radio 2.

0: verkeersinformatie. Annemieke Bossaat weet meer van de ANWB.
1: Hi, goedemiddag. Ja, veel vertraging op de A16, Rotterdam richting Breda. In de Drechttunnel is een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 50 minuten vertraging. Je kan omrijden via de Heinenoordtunnel en knooppunt Sabina over de A29. Daardoor loopt het ook een beetje vast, maar alsnog is omrijden voordeliger dan helemaal achteraan sluiten in de file. Via Rotterdam richting Bergen-op-Zoom heb je nu voor knooppunt Hellegatsplein een half uur vertraging. En drukte rond Nijmegen door de Nijmeegse Vierdaagse. Zo loopt het vast op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik staat 13 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Voor de brug bij Nijmegen 3 kilometer file met een half uur vertraging.
0: Goed dat je het zegt. Ja, zo meteen even checken hoe het gaat met Evelien de Bruin, die op dit moment aan het lopen is, de Vierdaagse. Eerste nieuws met Levi van Eck.
2: In het zuidwesten van Frankrijk zijn door twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in de Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Roemenië heeft vanmorgen een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een piloot van een F-16 gevechtsvliegtuig schoot de drone uit de lucht. Waar de drone vandaan kwam, is nog niet bekend. En de zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld.
0: Zeg, Levi, wat is eigenlijk het verschil tussen extra beveiligde inrichting,
2: ja,
0: en intensief toezicht? Dat klinkt bijna hetzelfde.
2: Het klinkt bijna hetzelfde, maar die inrichting in Vught is echt heel zwaar beveiligd. Daar zit, ja, echt alle zwaarste. En dit is nog steeds een hele zware afdeling, maar net iets minder zwaar.
0: Dus dan mag hij wel af en toe naar buiten kijken en krijgt hij een snoepje of zo? Of wat?
2: Dat durf ik allemaal niet te zeggen, maar hij wordt nog steeds goed in de gaten.
0: Dat wel, gewoon. Ja. Gelukkig. Ja. En dan de veer.
2: Vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. Het is 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Morgen zonnig en droog en een graad of 25.
0: Alle 13 bochelplank krijgen we binnen. En dan Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire. Ja, vind ik het goeie. Vind ik het mooie, ja. We zoeken nog een mooi onderwerp voor alle 13. Laat het maar weten met de NPO Luisterapp. Straks George Ezra. Nou, Chaka Khan.

0: George Ezra en Anyone for You. NPO Radio 2. Het is vrijdag 24 juli. Het is vandaag de laatste dag.
1: Evelien de Bruin, live vanaf de Vierdaagse.
0: Niet alleen voor de ochtendshow van NPO Radio 2, maar ook voor de Nijmeegse Vierdaagse. De deelnemers kunnen in principe de gladiolen al bijna ruiken. En dan moet je ook eigenlijk wel merken aan de sfeer, tenminste denk ik wel. Evelien, je bent bijna in Kuik bij die beroemde brug. Zie je hem al liggen daar?
2: Nee, ik zie hem nog niet liggen. Ik ben nu nog even bij het station en de spoorbomen zijn dicht. Want er gaat een of andere hele dikke trein overheen. Maar dat is niet erg, kan ik nog even uitrusten. Ja. En even oefenen op mijn evenwicht. Want vorig jaar ben ik vol onderuit gegaan op die brug. Want die gaat over de rivier natuurlijk. Ja. Maar die ligt een beetje te dobberen. En het is daar altijd heel druk. Dus dat was echt het allerbeste moment om te vallen.
0: Oh nee.
2: maar dus ik ga dit jaar ga ik hem. Dat is al de uitdaging. Om die te overleven. Ja. En dan, dan komt Via Gladiola ook een beetje in zicht.
0: Hoe voel je je? Mag ik even heel eerlijk zijn?
2: Vertel.
0: Ik hoor iets in jouw stem. En het is een combinatie van of dronkenschap, maar dat lijkt mij stug zo op dit tijdstip. Hoewel, je kan feesten, dat weet ik. Nou. Maar volgens mij ben jij dood en doodop.
2: Ik heb 16 uur geslapen de afgelopen dagen. Maar ik ben onwijs blij en trots en hees. En onder invloed van een heel klein pilsje.
0: Oh toch? Heel goed. En terecht, Evelien, ja, nee. Echt waar.
2: Ja, nee, maar het is hier al 5 uur 's middags. Hè. Ik ben al 4 uur opgestaan.
0: Zeker.
2: Dus het is altijd toch weer dat je denkt... oh ja, het is wel heel gaaf dat ik dit doe en dat ik dit kan. En het is gewoon wel op ook bijna.
0: Ja, het is wel klaar maar, nu bijna. Ja,
2: ja.
0: Goh,
2: ja Vorig jaar heb ik echt om 9 uur lag ik in mijn bed in de foetushouding alleen nog maar te huilen, maar wel van blijdschap.
0: Ja, en ga je dit weekend ook wel een programma maken? Mag wel hopen, toch?
2: Ja, ik ga zeker een programma maken. Oh. Tuurlijk. Ik ben er gewoon zondag weer.
0: Wow.
2: Wat denk jij?
0: Ja, nee, ik had je rustig gegund.
2: Jij loopt marathons op de radio. Ik doe het hier en dan vervolgens lekker weer op zender.
0: Heerlijk man. Ik geniet ervan. Geniet zo meteen ook van het onthaal. Want hoe ziet het avondprogramma er verder nog uit? Of het middagprogramma?
2: Nou, eerst maar even de finish halen.
0: Precies.
2: En dan, naar mezelf kennende, is het dan vrij snel een knock-out. Maar misschien krijg ik nog ergens een adrenaline kick. Dan ga ik nog even het Koningsplein op.
0: Ik wens jou ongelooflijk veel plezier en geniet zo meteen van het onthaal.
2: Dankjewel.
0: Dag.
1: Alle 13.
0: Ja, en dan nog ideeën voor alle 13. Straks even na 1 uur gaan we een uur lang 13 liedjes draaien rondom een bepaald thema. We krijgen heel veel binnen. Dank daarvoor. Vincent zegt voor alle 13 lopen voor de Vierdaagse natuurlijk. Ja, dat is goed.
3: Ja, Rogier die stuurde Duitsland. Die heeft een nieuwe bondscoach. Jurgen Klopp. Dus ik ga voor alle 13 kloppen.
0: Winnen zonder kloppen kun je dan doen.
3: Mooi,
0: inderdaad.
3: Ja.
0: Knock on wood, knock on heaven's door.
3: Ja.
0: Oh ja, veel liedjes over kloppen. Maar goed. Elisabeth die heeft er over alle 13 droogte. Want het staat heel... Nee, omdat het zo lang... omdat het al heel lang warm is en droog. Hier is Tom Jones voor je. Niet op zijn tenen gaan staan, overigens. Kan hij niet zo goed tegen.
4: Yeah!

0: zelf het leukste moment van de week. Want dan gaan we gewoon 13 liedjes uitzoeken rondom een bepaald thema.
1: Alle 13.
0: Ja, het thema, dat weten we nog niet. Hoewel, Henk, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Ja, jij komt met een heel goed idee. Dat raakt ons zeer, ook hier bij Avro Tros. Vertel je zo meteen waarom. Wat is jouw idee voor alle 13?
2: Pride.
0: Alle 13 Pride. Ja.
2: Maar dan de Pride, de strijd die jezelf moet leveren om homo te zijn. Je trots die je mag laten zien. Alles wat daarmee te maken heeft. Dus geen feestmuziek van Raining Man. Maar juist over de pijn, over de trots, over dat.
0: Wauw. Dus eigenlijk geen clichés roep jij op. Want inderdaad, it's Raining Man of YMCA. En ja, ik ben een man in mijn hart. Want ik ben dat ook wel een beetje moe, zeg ik je in alle eerlijkheid. Ik vind het wel lekker om eens een keer wat breder daarin te denken. Waar zit je zelf aan te denken?
2: Ik zat te denken aan Small Town Boy van Bronski Beat.
0: Bronski Beat, Small Town Boy. Gaan we die in elk geval zo meteen als allereerste draaien, Henk?
2: Even nog een oproep. Morgen begint de Pride Walk. Ja. De Dam naar. Dat is zo geweldig om daaraan mee te doen. Daar ben je onderdeel van de queer community. Terwijl de Pride kijkt op boten, dan is het feestvieren van. Ja. En ben je minder bij betrokken.
0: Ja, en bij de Pride Walk laat je echt daadwerkelijk zien wie je bent. En mag je zijn wie je bent. En dat is een heel fijn gevoel. Ja. Precies. Ja. Goed dat je er even aanstipte, Henk. Alle 13 Pride, dat gaan we doen. Maar, Liedeke, we hebben nog iets extra's vandaag.
3: Ja, we hebben iets heel leuks. Ja. Want wij hebben iets om weg te geven toevallig.
0: Ja, ik kwam nu in de camera. Als je toevallig heel goed naar de radio kijkt, zit er een klein cameraatje. Ja. En daar zwaai ik nu op dit moment met een waaier. Naar Avro Tros via de Liefdewaaier. Want we zijn erbij aanwezig tijdens de Pride op 1 augustus.
3: Ja, dat klopt. Dan staan we met onze studio aan de Prinsengracht. Daar gaan we verslag doen van alles wat daar gebeurt. En heel veel muziek draaien natuurlijk. En daarom hebben we daar merchandise van liggen. Die ligt toevallig hier. En
0: dat,
3: laten we er een paar weggeven anders.
0: Vind ik een goed idee. Voor iedereen die iets aanvraagt, verloten we gewoon een paar van die avondbossen. Ja. Via de Liefde waaiers. Dus alle 13 Pride. Kom maar door met de NPO Luisterapp. Gaan we het zo meteen doen. Alle 13 Pride. Niet de nieuwe van Editors.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Sven Verstegen en Senna.
8: Want elke keer is het vuurwerk.
7: Sineke en Marco Schuitmaker.
8: Ik weet nu.
7: Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit.
8: Want zij horen
7: het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Afrotros op NPO 1.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Dus 1 uur. En dat betekent het laatste wereldnieuws. En dat hoor je van Levi van Eck. Levi, goedemiddag. Ja, je mag.
17: Goedemiddag, Tim. Bij de AWB Alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder meer om mensen die zijn geëvacueerd en vragen hebben over de extra kosten die ze maken of over hun achtergelaten spullen. Er zijn nog geen meldingen van schade of letsel. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege die branden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. Vanwege de droogte gaan de sluizen die toegang geven tot het Twentekanaal morgen dicht voor de scheepvaart. De maatregel wordt onder meer genomen om onherstelbare schade aan waterkeringen te voorkomen. Het is een unieke situatie, zegt de hoofdredacteur van scheepvaartsvakblad Schuttevaar.
18: Dit is zover wij kunnen nagaan in onze archieven. Wij bestaan al sinds 1888. Is dit ongekend. Wij waren ook heel veel verbaasd dat dit ineens gebeurde. Want meestal komt er extra water via de IJssel met pompen. Dus dit verrast ons ook bijzonder.
17: Uit het Twentekanaal mag ook geen water meer worden gehaald voor het beregenen van gewassen. Het OM eist 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een man van 26 voor het doodsteken van zijn oudere broer. Dat gebeurde vorig jaar augustus in hun ouderlijk huis in Gouda. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Volgens het OM is bij de verdachte een psychotische stoornis vastgesteld. Hij zegt zich niets meer te herinneren van de steekpartij. En Jon Bon Jovi heeft gisteravond een concert vroegtijdig moeten afbreken vanwege stemproblemen. Hij stond op het podium in New York met een bijholteontsteking en merkte na 1,5 uur dat het niet meer ging.
19: I gotta cool it. I gotta cool it. It's just not gonna get any better. Don't throw away your ticket stubs. I'm gonna figure something out, okay?
17: Ja, gooi je tickets dus niet weg, zegt hij. Want ik ga nog iets regelen, beloofde hij het publiek. En aanstaande zondag staat er nog een concert van Bon Jovi gepland in New York. Dat gaat volgens nog gewoon door.
16: Kun je nog één keer laten horen?
17: Dan moet ik hem natuurlijk even opnieuw in dat
16: systeem zitten. Gaat, hoor.
17: Oh, wacht, zo gaat dat, hè?
16: Ja?
17: Nog één keer,
16: ja?
17: Dan komt hij.
19: I gotta cool it. I gotta cool it.
16: Hij is gewoon even in de bruin. Ik snap.
17: Het weer vanmiddag vrijwel overal droog en ook de zon komt er vaker bij. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en nog wat warmer. Het wordt al maximaal 28 graden in het zuidoosten.
16: Dankjewel, gaan we naar de AWB. Daar zit Annemieke Bossaert. Annemieke, hoe staat het daar?
20: Nou, ongelukken en werkzaamheden veroorzaken veel vertraging. Zo loopt het nu behoorlijk vast op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel staat 20 kilometer file met 40 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A4 richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom Noord is de weg dicht. Je kan omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Ook een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda. In de Drechttunnel ging het mis, daardoor heb je 50 minuten vertraging. Je kan omrijden via de Heijenoordtunnel over de A29. En drukte rondom Nijmegen door de Nijmeegse Vierdaagse. Zo loopt het vast op de A73 Nijmegen richting Maaspracht. Tussen Beuningen en Kuik duurt er een half uur langer over.
16: Super, dankjewel. Zometeen alle 13 Pride. We gaan een beetje breed trekken, dus je kunt ergens trots op zijn. Dan kan het natuurlijk over de Pride zelf gaan. Laat het weten met de NPO Luisterapp. Alle 13 Pride.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
23: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
22: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
23: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
24: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
25: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
24: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
26: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
27: Ik doe het voor gezonde nieren.
28: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
29: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
30: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
31: Annemieke's Aller.

0: treat people with kindness.
1: Alle 13.
0: Alle 13 Pride houden hoort deze zeker weten bij. Het leuke is, als je een liedje aanvraagt, dan verloten we wat waaiers van Vierde Liefdeavond Ros. Want wij zijn erbij, hè, Liedeke, tijdens de Pride in Amsterdam.
2: Ja, volgende week zaterdag 1 augustus vanaf de Prinsengracht hebben wij een studio. En dan gaan we lekker verslag doen. En mensen interviewen, artiesten komen langs om live te spelen. En we delen dus waaiers uit.
0: Exact. En een paar waaiers geven we gewoon weg in de show. Misschien wel aan Marjan. Wat dacht je daarvan? Dat is een goed idee, Marjan.
2: Goed. Okay. Ja, hoor.
0: Marjan, hallo.
3: Hoi.
0: Ja, leuk toch? Ja, je krijgt van ons gewoon een avond als Vierde Liefde waaier. Want de zomer wordt nog warm, dat kan ik je wel vertellen. Volgende week worden er weer 30 graden, heb ik begrepen. Dus hou je vast.
3: Heerlijk. Ja.
0: Oh, je vindt het fijn. Oh, gelukkig. Dat is goed om te horen. Zeg, Marjan, wat zat jij aan te denken? Welk liedje moeten wij draaien in alle 13 Pride?
3: Ik had George Michael en Queen. En dan die live versie ter ere van Freddie Mercury, zeg maar. Dat, ja, vond ik een heel mooi nummer en een heel indrukwekkend optreden.
0: Dat optreden is echt, dat staat ook mijn geheugen gegrift. Ik weet nog dat het toen werd uitgezonden op de Nederlandse tv. Concert for Freddy. Ja. En Guns N' Roses was er onder andere. Annie Lennox met David Bowie, kan ik me nog herinneren. Dat zij Under Pressure deden. Ook echt werkelijk waar prachtig.
3: Ja.
0: Maar ja, hier hoor je even een geweldige stem inderdaad van George Michael die Somebody to Love zingt. Ik ga me het allerliefste voor je draaien. Ja. Dankjewel, Marianne.
3: Dankjewel ook. Leuk. Ja.

is aan te vragen. Hoos hier, Take Me to Church. Ik krijg een prachtig appje binnen van Henriette. Die zegt, wat een prachtige alle 13. Dat maakt me best emotioneel. Ik kan zelf even geen nummers verzinnen. Maar ik geniet van wat er allemaal voorbij komt. Even een uurtje zonder vooroordelen. Alleen maar mooie muziek. Dank aan degene die deze alle 13 heeft bedacht. Nou, dat is toch fantastisch. We zijn erbij op de Pride. Tijdens de Pride. Zaterdag 1 augustus vanaf 3 uur. Met verslag en een heleboel live artiesten. Zoals Sera. Ze zal ook daar zijn. En we gaan er straks draaien met Best Friend. Eerst deze, aangevraagd door Spencer, Prince en Cancerfur.

0: Shakira en Best Friend.
1: Verkeer.
0: We gaan naar de ANWB, daar zit Annemieke Bosgaard. Annemieke, hoe zit het er maar mee?
2: Nou, het is al aardig druk. Er staat nu zo'n 250 kilometer. Je hebt behoorlijk veel vertraging nu op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 14 kilometer file met een uur vertraging. Dan een ongeluk op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom is de weg dicht.
0: De ANWB, daar zit Annemieke Bosgaard. Annemieke, hoe zit het er maar mee?
2: Nou, het is al aardig druk. Er staat nu zo'n 250 kilometer. Je hebt behoorlijk veel vertraging nu op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 14 kilometer file met een uur vertraging. Dan een ongeluk op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom is de weg dicht. Je kan omrijden via Roos-

0: A20. En ook op onthoud op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging.
1: Super, dankjewel. Gaan we naar het laatste nieuws. Dat hoor je van Levi van Eck.
2: Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Die zegt dat het bedrijf daarmee de regels overtreedt. Brussel wil nu dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan er een boete volgen. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. De president meldt dat een F-16-piloot de drone uit de lucht heeft geschoten. Er zijn wel vaker drones het Roemeense luchtruim binnengedrongen, maar het is voor zover bekend voor het eerst dat Roemenië er zelf een neerhaalt. IJsstadion Tialf in Heerenveen is deze week slachtoffer geworden van een cyberaanval, meldt RTL Nieuws. De cybercriminelen eisen los geld in ruil om computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. En grote drukte vanmorgen bij een tankstation in Den Bosch. Mensen konden daar tanken voor Belgische prijzen. Voor een liter benzine betaalden bezoekers €1,95. Al vroeg stond er een lange rij auto's. En op een gegeven moment stonden automobilisten zelfs in de berm voorgesorteerd om een plekje bij de pomp te bemachtigen. Het werd er zo druk dat handhavers de toegang tot het tankstation in Den Bosch tijdelijk moesten afsluiten.
3: Weer.
2: Op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij 23 tot 25 graden.
1: Dankjewel. Amsterdam Pride begint, dus we dachten alle 13 Pride. Welke plaat hoort daarbij? Laat het nu weten met de NPO Luister-app. NPO Radio 2. Alle 13 Pride.
4: Dit is Lou Reed. Walk on the Wild Side.

0: 13 Pride. Francis die zegt, ja, ik dans door de kamer. Dankjewel, Tim. Je moet mij niet bedanken. Je moet Petra bedanken. Zij heeft hem namelijk aangevraagd. People of the Pride van Coldplay.
1: Alle 13.
0: Alle 13 Pride. En ik wil eerst eventjes tegen iedereen zeggen die iets heeft ingestuurd. Dank jullie wel, want we wilden het wat breder houden, inderdaad. Het moet wel over de Pride gaan. Het moet wel aansluiting vinden met dat onderwerp. Maar alle clichés willen we een beetje vermijden. Dus dank daarvoor. Ja, af en toe moet je ook een beetje richting dat cliché bewegen. Want het is gewoon een goed nummer en het hoort er gewoon bij. Ronald, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Heb jij iets met de Pride eigenlijk? Ben je wel eens geweest bijvoorbeeld?
2: Nee. Nee. Ik heb er ook niets bij. Maar het is enerzijds is jammer dat de mensen het nog steeds nodig hebben.
0: Ja.
2: En anderzijds is het volgens mij wel een heel kleurrijk spektakel waar heel veel belangstelling voor is. Dus dat moet vooral zo blijven.
0: Nou, ik zou je zeggen, ik was vorig jaar voor het eerst daar. Ik wist niet wat mij overkwam. Ik was ook nog nooit eerder geweest. Ik voelde de behoefte ook nooit om daar naartoe te gaan. En wat ik daar heb meegemaakt, dat is een ongekend gevoel van vrijheid. En, ja. En van veiligheid ook vooral. Dat is een hele maffe combinatie. Ik was echt ontroerd, laat ik het zo zeggen, toen ik daar was.
2: Ja. Ja.
0: Welke track zou jij graag willen toevoegen aan alle 13 Pride?
2: Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen heel lastig is om eruit te komen, uit de kast te komen.
0: Ja.
2: Dus dan vraag je soms wel af waarom, maar ik snap best wel dat heel veel verdriet kan geven en emoties en dergelijke. Maar ik dacht onder andere aan Diana Ross, I'm Coming Out. Die staat op mijn roze cd die ik hier heb.
0: Oké, <Okay. laughs> ik ga hem draaien voor je, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.

NPO Radio 2. Annemiekes A-lunch en iedere vrijdag is dit alle 13. En deze keer hebben we gekozen voor het thema Pride. Deze werd heel vaak aangevraagd. Dank daarvoor, Joe Jackson en Real Men.

0: Henk die zegt, ik heb de lijst, want Henk heeft bedacht deze lijst, alle 13 Pride. En hij zegt, ik heb de lijst met aandacht beluisterd. En ben zo trots op alle luisteraars en hun creativiteit. Wat ze van deze lijst gemaakt hebben. De meest trotse lijst van Nederland. Wauw, Henk, dat vind ik fantastisch om te horen.
1: Alle 13
0: Pride. Nou ja, even alle 13 op een rijtje dan. Nou ja, 13 hebben we weer eens een keer niet gehaald. Maar toch, we komen in de buurt. Op 1, Bronski Beat en Small Town Boy. 2 was voor Harry Styles en Treat People with Kindness. En dan 3, Queen en George Michael. Somebody to Love. Take Me to Church van Hozier op 4. En Prince met Controversy op 5. Sera, 6, Best Friend. Lou Reed, Walk on the Wild Side op 7. En op 8 hoorde je Coldplay en People of the Pride in alle 13 Pride. Dan op 9, Diana Ross, I'm Coming Out. Out. Blur met Girls and Boys op 10. En Joe Jackson met Real Man hoorde je dus zo net op 11. Dan nog liedjes die we noemen The Bubbling Under. Oftewel nummers die zijn aangevraagd, maar die helaas niet meer kunnen draaien. Tijken die had het over The Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Ronald kwam met She's a Rainbow. Heel goed gevonden van The Rolling Stones. En Army of Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Werd ook nog aangevraagd, ja. Kunnen we helaas niet meer draaien. We hebben er nog eentje te gaan. Dank daarvoor. Die kregen we binnen van Rogier. Nou, Rogier, sturen we ook nog even een waaier op. Want we hebben hier een paar waaiers liggen van Avrotros Vierde Liefde. Nogmaals, 1 augustus, dan zijn we erbij. Om 3 uur hier op deze mooie zender NPO Radio 2 tijdens The Pride. Nog één nummer te gaan en dat is van Mika, Chris Kelly.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Een bijzonder hartelijk welkom. Het is vrijdagmiddag. Duran Duran, Save a Prayer. Zometeen. Eerst. Het NOS Journaal met Levi van Eck. Goedemiddag, Levi.
7: Goedemiddag, Daniel. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat de bestuurder uit Duitsland niet goed op de weg lette omdat hij op zijn navigatie zat. Het meisje werd aangereden op de dijk nadat ze van huis was weggelopen. De politie werkt aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Daarbij kunnen bestuurders strafpunten krijgen, vertelt de politie.
8: Voor eenvoudige bekeuringen, denk daarbij aan een snelheidsbekeuring of het niet dragen van een autogordel, krijgen mensen 1 punt. Voor overtredingen die via het strafrecht worden afgedaan, krijgt iemand 2 punten. En voor misdrijven kun je 3 punten krijgen. Als mensen dan boven de grens van 6 punten komen, dan staan ze bij ons op het lijstje.
7: Het plan van het puntensysteem wordt komende maanden uitgewerkt. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als zij hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En in Nijmegen komen steeds meer deelnemers van de Vierdaagse over de finish. Deze mensen waren ruim op tijd binnen.
9: Qua temperatuur vind ik een geweldige Vierdaagse. Goede verzorging, wordt steeds beter. Dus niks te klagen gehad. Dus.
10: Het is een heerlijk gevoel om hier te lopen, om met de mensen te lopen. Om hier het allemaal mee te maken. Al die mensen die hier staan, hoor je hou. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is echt kippenvel. Dat maakt het gewoon leuk.
7: Deelnemers hebben nog tot 6 uur om over de finish te komen.
11: Ja, en wij zijn natuurlijk druk Evelien in de gaten aan het houden. Want we hopen dat ze vanmiddag nog... Ze had beloofd om voor het einde van dit programma te finishen. Het wordt killer wordt het. Dus spannend.
7: Het weer dan nog op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog en het wordt 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler.
11: Dankjewel, Evie. En dan gaan we kijken naar de situatie op de weg. Want bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard. Goedemiddag, Annemieke.
12: Goedemiddag, Daniel. Ik begin met goed nieuws over de A16 Rotterdam richting Breda. In de Drecht-tunnel gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De vertraging van een uur kan nu aflopen. Stap je net in de auto, dan loont het nog om te rijden. Dat kan via de Heijenoordtunnel over de A29. Verder een lange file op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 12 kilometer file met 40 minuten vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Antwerpen is de weg dicht tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. Het komt door een ongeluk. Je kan omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. En tot slot drukte rond Nijmegen door de Vierdaagse. Daardoor loopt het vast op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Voor de brug bij Nijmegen 2 kilometer file met 20 minuten vertraging.
11: Dankjewel. En dan gaan we zo meteen maar eens even een schaal bitterballen weggeven.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Hallo, met Daniel.

Er zit een beetje een raar luchtje aan de videoclip van deze plaat. Die hebben ze namelijk opgenomen in Sri Lanka, op Sri Lanka. En, ze gingen, op een gegeven moment gingen ze in een meer staan. En dat meer was eigenlijk een en al olifantenpis. Dus zijn ze daar ook ziek van geworden. Gitarist Andy Taylor die is tijdens de clip is hij op een gegeven moment in dat meertje een soort van kopje onder gegaan. En daar heeft hij dysenterie aan overgehouden. Nou, daar word je niet vrolijk van. Hij zei, ja, dat kan ook wel te maken hebben met het feit dat we allemaal niet helemaal nuchter waren tijdens die opnames. Save a Prayer, Duran Duran hoorde je. Een bijzonder

0: Het is een bijzonder leuke vrijdagmiddag. Tenminste, dat hoop ik wel voor je. Ook al moet je nog even werken. Er is genoeg moois in het verschiet. Muzikaal, maar ook voedseltechnisch. Wat dacht je van een schaal bitterballen? Ik zie al veel berichtjes binnenkomen met het woord bitterbal. Als je dat nu doorstuurt, dan kan het zijn dat je over een uurtje wordt teruggebeld. Neem dan op met het sleutelwoord bingo. En je wint een schaal bitterballen. Zo simpel kan het zijn. En we zijn echt de moeilijkste niet, hè? Wij van BNNVARA kunnen je ook best een schaal vega bitterballen opsturen, als je dat liever hebt. Dus nu bitterbal appen, over een uurtje opnemen met bingo, en wie weet win jij die schaal bitterballen. Ik zie ook sommige mensen die sturen gewoon een foto van een bitterbal via de app. Dat rekenen we ook goed. Dan ga je ook mee in de selectie. John Mayer, Heartbreak Warfare, hoor je zo meteen. En nu de titeltrack van het WK. Ja, die halftime show, dat wilden ze per se doen, hè, op Zuid-Amerikaans. Ik vond het toch een beetje... Het was toch een beetje net niet, hè? Doe het dan ook gewoon op zijn Amerikaans. Met één artiest, vol in het zonnetje, et cetera. Hoe dan ook, deze track die blijft voor altijd verbonden aan dat WK. Het is Die Die.
1: Er is maar

John Mayer, Heartbreak Warfare. Grote opschudding in Palermo vorige maand. Want er werden in één keer straten afgezet en mensen werden hun huis uitgekocht voor een weekendje. Wat gebeurde daar dan? Nou, de showbiz bruiloft van de eeuw. Nou, misschien niet van de eeuw, maar wel van het jaar. En zeker in die regio. Dua Lipa die ging trouwen. En er moesten dus echt straten en zo voor worden afgezet. Want ja, je wil natuurlijk niet dat de paparazzi ergens in een boom kunnen klimmen of in een hoog flatgebouw kunnen gaan zitten en dan foto's kunnen maken. Sommige mensen die vonden het maar wat mooi, want die kregen een mooi geldbedrag van, wat je dan toch noemt een oprotpremie. Hè? Als jij dan even een weekendje niet in je huis bent, dan kan je dit mooie bedrag opstrijken. En uiteindelijk was het ook wel echt een bruiloft waarvan je denkt, oké, dat kunnen er ook maar weinigen voor elkaar krijgen. Wie krijgt het nou voor elkaar om Elton John even een persoonlijke serenade te laten brengen op je bruiloft? Nou, Dua Lipa dus. Gebeurde allemaal in Sicilië en inmiddels is ze getrouwd. Je hoort er zo meteen met Dance the Night bij NPO Radio 2. En dit is Edwin Collins, A Girl Like You.

0: Dua Lipa en Dance the Night. Wel leuk, er komt nog een reactie binnen op wat ik vertelde over die extravagante bruiloft van Dua Lipa. Hi, in mijn TikTok-algoritme zit er ook van alles van Dua Lipa. Ze was er tijdens het huwelijksfeest iemand uit Palermo die vanaf haar dakterras veel heeft gepost. Je hoorde onder andere Mark Ronson als DJ, maar ook onze Martin Garrix schijnt een half uurtje te hebben gedraaid. Calvin Harris was er ook nog bij, dus niet niks te zien, maar wel van alles gehoord. Als goedmakertje dat ik geen uitnodiging had gekregen, denk ik.
1: Dat zal het zijn, inderdaad. Ze is ons gewoon vergeten.
0: Het weer voor vandaag. Op steeds meer plekken zon. Het blijft droog en het wordt 23 tot 25 graden. Morgen is het ook zonnig. Iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en dan weer een stuk koeler. Dus neem het er morgen maar van. En dan de situatie op de weg met Annemieke bij de ANWB. Goedemiddag, Annemieke.
2: Goedemiddag. Ja, er staat nu zo 300 kilometer file. De meeste files staan ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen door de Vierdaagse. Op de A4 Rotterdam richting Antwerpen is de weg dicht tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. Het komt door een ongeluk en ze zijn nu bezig met politieonderzoek. Je kan omrijden via Roosendaal over de A59... Verder werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht heb je een half uur vertraging. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht is het daardoor ook drukse. Op de A4 Rotterdam richting Antwerpen is de weg dicht tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. Dat komt door een ongeluk en ze zijn nu bezig met politieonderzoek. Je kan omrijden via Roosendaal over de A59. Verder werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht heb je een half uur vertraging. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht is het daardoor ook druk. Voor knooppunt Klaverpolder 25 minuten vertraging.

0: door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. China heeft een Nederlandse scheepsbouwer uit Kinderdijk op een sanctielijst geplaatst. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst gezet. Chinese bedrijven mogen daardoor geen producten of technologie aan deze bedrijven verkopen die zowel civiel als militair gebruikt kunnen worden. Crimineel Willem Holleder is na ruim 11 jaar overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Volgens zijn advocaat is hij overgeplaatst van Vught naar Krimpen aan de IJssel. Volgens onafhankelijke adviezen was het niet meer nodig om Holleder langer vast te houden in de strengst beveiligde gevangenis van het land. En in de Amerikaanse staat Arkansas is iemand gered door niemand minder dan Spider-Man. Een man in een rolstoel stak over bij een druk kruispunt en kwam midden op de weg vast te zitten. Een man in Spider-Man-kostuum twijfelde geen moment. Hij sprong uit zijn auto om te hulp te schieten. Is te horen bij ABC Nieuws.
1: Look at that. A traffic camera shows a person in a wheelchair slowly crossing a very busy intersection. Before making it about halfway, Spider-Man jumps out of the red Jeep there and runs in to help. Spider-Man pushed the person safely to the other side of the street.
2: Ja, als je het uniform draagt, dan moet je, hè?
0: Dan moet je wel, ja. Toch, ik denk toch dat ik me ook wel rot zou schrikken. Ik zou blij zijn met de hulp, maar als ineens zo'n Spider-Man achter je aankomt.
2: Wat gebeurt hier?
0: Ja. Nou, die man was trouwens in dat pak omdat hij had opgetreden als Spider-Man bij een trampolinepark.
2: Ah, sympathie. Van deze week is een bijzondere. Een samenwerking tussen Martin Garrix en U2. En je hoort hem zometeen na het goede doel. Dit is België.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2 NPO Radio 2 Topsong.

0: Fireflies van Martin Garrix en U2. Ja, er is al een tijdje een bromance gaande tussen Bono en Martin Garrix. Sterker nog, het was Bono die tegen Martin Garrix zei van, weet je, joh, het is allemaal leuk en aardig dat je dat zo goed kan produceren. Hè? Maar je moet ook gewoon zelf gaan zingen. Waarop Martijn zei, ja, maar ik ben een DJ, ik ben toch helemaal geen zanger. Joh, zo moeilijk is het allemaal niet, hè, Bono. Probeer gewoon. En inmiddels heeft Martin Garrix trouwens ook een eigen plaat uitgebracht waar hij niet onverdienstelijk een mopje op zingt.
1: De Zapservice.
0: En door die vriendschap is deze tot stand gekomen. Fireflies hoorde je dus. We gaan de Zapservice spelen. Spelletje waarbij je kans maakt op de Hallo met Daniel Powerbank. Zijn er niet zo gek veel meer te vergeven, want het is een eindige prijs op dit moment. Dus ik zou zeggen, score hem zolang de voorraad nog strekt. De Hallo met Daniel Powerbank kun je winnen en misschien ook wel een platenspeler als je het heel goed doet. Het idee is het herkennen van platen. En daar vervolgens de titel bij opnoemen. Dus je hoort 5 fragmentjes van bekende nummers voorbij komen. Als je 3 titels opnoemt, heb je de powerbank. Noem je alle 5 de titels op, krijg je er ook nog eens een platenspeler bij. Dus wil je meespelen met de Zapservice? Stuur dan even ik wil zappen via de NPO Luister-app. Of iets anders met het woord zappen erin. Dan rekenen we eigenlijk allemaal goed. Maar laat even weten dat je mee wil spelen. En wie weet heb ik je zo meteen aan de lijn voor de Zapservice. En win je de prijzen.

0: Telstar, Rainbow in the Sky.
1: De Zip Service.
0: Ina, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Moet je nog lang door?
2: Ik heb nog genoeg te doen. Dus ik vermoed niet dat ik voor 6 uur thuis ben.
0: Maar dat, nou ja, goed. Is het een beetje vol te houden, dat werk van je? Wat doe je eigenlijk?
2: Ik maak containers schoon. Voor particulieren.
0: Maar hebben we het dan over containers in de zin van kliko's of meer zeecontainers?
2: Ja. Nee, kliko's.
0: Oh, oké, dus als hij echt super goor is, dan kan ik jou bellen en dan kom je langs met een hoge drukspuit of zo.
2: Zoiets moet je het bekijken.
0: Ja. Ja, precies. Maar ja, god, het is toch een beetje onsmakelijk misschien dan. Maar je treft daar soms dingen in aan. Maden en weet ik veel wat allemaal. Je moet er maar zin in hebben, Ina.
2: Ja, dat klopt. Dat is het ding wat zeker is. Maar goed, over een gegeven ogenblik ga je aan alles wennen.
0: Ja, dat is waar. Dus je gewoon een beetje tijgerbalsem onder de neus aan gaan.
2: Ja, zoiets. Ja, je kan
0: zo
2: bij ons aan het werk, hoor ik.
0: Nou, Ina, ik kom misschien wel een dagje met je meelopen.
2: Ik nodig je bij deze uitbel.
0: Nou, oké. Okay. Ja, ik moet zeggen, ik heb ooit een keer een dagje als vuilnisman meegelopen. En dat vond ik verbazingwekkend leuk. Ook wel echt super hard werken, maar ik vond het verbazingwekkend leuk wel gewoon. Ja, en heel eerlijk. Als je achteraan zo'n wagen mag vasthouden, dan zijn dingen natuurlijk al snel cool. Maar goed, Ina, ander onderwerp. Muziek. Hoeveel muziekkennis heb je, vind je, van jezelf?
2: Laten we erop houden dat ik bij de topfeest in de muziekronde altijd aangekeken word.
0: Oké, dus altijd denken, nou, dat weet jij wel. Nou ja, dan moet het helemaal goed komen. Ik ga je 5 fragmentjes van bekende platen laten horen. En als jij er 3 bij de titel weet te noemen, dan win je de powerbank. En weet je ze alle 5 te herkennen, dan krijg je er ook nog eens een platenspeler bij. Wacht even met antwoorden tot het alle fragmentjes voorbij zijn.
2: Ja, helemaal goed.
0: Oké, luister.

0: Wat heb je gehoord?
1: Mr. Blue Sky.
2: Ja.
1: Eye of the Tiger.
2: Correct.
1: Het is een nacht.
2: Ja.
1: Dreamer.
2: Ja.
1: En nu heb ik pech, want die andere kon ik niet goed horen en ik heb dus geen idee.
2: Ja, hij was wel kort, was hij. Ja, ik moet hem toch fout rekenen. Het was Iron Sky van Paolo Nutini, maar supergoed gespeeld. Je krijgt een hallo met Daniel Powerbank.
1: Yes, dankjewel.
2: Die ga ik jouw kant op sturen. En welke van deze platen vind je het mooist?
1: Heel eerlijk, heel weinig, maar goed. Laten we eens voor
2: Dreamer gaan. Nou, dan ga ik die voor je draaien. En dan wens ik jou nog even succes tot aan 6 uur.
1: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel, nou, doei.

0: is NPO Radio 2.
1: Grote uitdagingen op de Reusden.
2: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
1: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
3: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
1: Woeste grond, vanavond om 7:55 bij Avrotros op NPO 1.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen dit weekend. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Nu bij Dirk, Westland Salade. 2,49. Lekker fris.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 3 uur, een bijzonder goedemiddag. The Killers, Mr. Brightside, zometeen en ook Madonna. Het NOS-journaal van 3 uur met Levi van Eck. Goedemiddag, Levi.
2: Goedemiddag, Daniel. Zeker 6 mensen zijn overleden door Russische raketaanvallen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Bij bombardementen in het zuidoosten van Oekraïne kwamen afgelopen nacht ook al meerdere mensen om het leven. Omgekeerd voerde Oekraïne aanvallen uit op een militair bedrijf ten oosten van Moskou en op distributiecentra van een grote Russische webwinkel. TikTok overtreedt Europese regels die minderjarigen moet beschermen. Dat zegt de Europese Commissie. Brussel vindt onder meer dat accounts van jonge gebruikers niet door vreemden mogen worden bekeken.
3: Younger minors, so from 13 to 15, can easily on TikTok change their default settings from private to public. We do not accept this because at that age you must stay private.
2: TikTok krijgt nu de tijd om te reageren en veranderingen door te voeren. Als de commissie dat niet genoeg vindt, kan een boete volgen. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Jurgen Klopp kwam tijdens zijn eerste persconferentie als nieuwe bondscoach van Duitsland met een opvallende waarschuwing voor de pers, die hij vaak negatief vindt. Als jullie zeggen dat ik weg moet, dan ga ik weg, zei hij tegen de journalisten in de zaal.
4: An dem Tag, an dem ihr das nicht mehr wollt, sagt ihr es und ich bin weg. Ohne Abfindung. Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, bin ich weg.
2: Klopp zei dat hij de media nodig heeft om een positief gevoel te creëren rond het Duitse voetbalelftal.
5: Hij is een beetje een soort de anti-Trump, hè?
2: Ja, die ja, wel luisteren. Ja. België trouwens heeft ook een nieuwe bondscoach. De Nederlander Mark van Bommel moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden.
5: Dankjewel.
2: Het weer droog, de zon komt er wat vaker bij en het is een graad of 24. Morgen afwisselend zon en wolken en nog wat warmer. Het wordt dan maximaal 28 graden in het zuidoosten.
5: Dankjewel, Levi. En dan gaan we richting het verkeer met Annemieke. Is het al druk, Annemieke? Goedemiddag.
6: Ja, zeker. Het is behoorlijk druk. Er staat al zo'n 280 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, in het midden van het land en rond Nijmegen door de Vierdaagse. Je hebt vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 13 kilometer file met een half uur vertraging. Oponthoud op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht doe je er een half uur langer over door de wegwerkzaamheden. Daardoor loopt het ook vast op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A16, de andere kant op, richting Breda, gebeurde eerder een ongeluk in de Drechttunnel. Je hebt nog steeds last van, van het ongeluk. Voor de afrit Dordrecht Centrum heb je nu een half uur vertraging. En tot slot vakantieverkeer op de N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor Stellendam heb je 20 minuten extra reistijd.
5: Dankjewel. Ja, en die vierdaagse drukte rondom Nijmegen, want de finish is in zicht. Sommige mensen zijn zelfs al gefinished, maar onze Evelien die is nog stug aan het doorstappen. Ze loopt namelijk de 50 kilometer. En we gaan zo meteen eens even live verbinding leggen met Evelien. Kijken hoe het haar vergaat.
7: Ster. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Hallo, met Daniel.

0: The Killers, Mr. Brightside. Onderweg naar het weekend. De vierdaagse lopers zijn op dit moment in hun allerlaatste kilometers. Nou ja, goed, als je de 30 of de 40 kilometer liep, dan is de kans groot dat je inmiddels al gefinished bent. Maar met name die slopende 50 kilometer, die loopt nu op zijn laatste benen, letterlijk. Want veel wandelaars hebben op dit moment voeten die onder de blaren zitten, knieën die net iets te veel knikken, net iets meer dan ze zouden moeten. En inmiddels krijgen ze natuurlijk vanaf de kant af en toe ook wel een biertje aangereikt. Dat ze denken, nou, die kan ik op dit punt wel gebruiken. En dat is ook allemaal heel goed recht natuurlijk. Onze Evelien, die slaat zich er ook kranig doorheen. Vorig jaar finishte ze net na 4 uur 's middags. En de ambitie is om dat dit jaar net voor 4 uur te gaan doen. Of dat lukt, dat is nog maar de vraag. En dat ga ik straks even bij Evelien checken. Het nadeel is dat, zoals je misschien hebt meegekregen de afgelopen dagen, het internet in en rondom Nijmegen is niet top. Dus ik kan haar niet live tracken, zoals dat zo mooi gaat bij de vierdaagse tegenwoordig. Er staat hier, op dit moment staat dat ze over 11 uur gaat finishen. Nou, dat lijkt mij niet. En dat zou ook wellicht problematisch zijn. Dus we gaan er zo meteen eventjes contact met haar opnemen om te kijken hoe dat gaat met dat slot van de vierdaagse. Evelien kennende, zal ze nou toch echt wel binnen een uur finishen. En dan hopelijk valt het net voor 4. We gaan het meemaken in ieder geval. Tupac en Dr. Dre hoor je zo meteen met California Love. En dit is Chef Special.
1: I got

0: onvoorwaardelijke liefde voor de westkust van Amerika, gevat door Tupac en Dr. Dre in California Love.
1: De bitterballen bingo.
0: Bellen, bellen, bellen maar. En ik wil graag een bingo horen. Als magisch woord.
2: Bingo.
0: Ja! In één keer raak. Met wie heb ik het genoegen?
2: Met Walter.
0: Walter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat was je aan het doen?
2: Zolder aan het opruimen. We krijgen logees waarschijnlijk.
0: Oh, vanavond al?
2: Nee, morgen. Maar dan is morgen tenminste klaar.
0: Ja, precies. Ik begrijp dat er nog veel uitgemest moet worden.
2: Ja, je verzamelt het een en ander. Ja. En op een gegeven moment moet je een keer aan de slag. En dan een goede reden om zolder op te ruimen.
0: Nee, ik begrijp je. Maar ik heb zoiets laatst ook gedaan. En toen kwam ik tot de conclusie van, weet je wel, dat je bij heel veel dingen denkt, waarom wilde ik dit 5 jaar geleden überhaupt bewaren?
2: Ja, het zijn vaak dingen die je denkt nodig te hebben. En als je ze nodig hebt, kun je ze nergens vinden. En dan haal je maar weer nieuwe.
0: Ja, precies. Ja, die eeuwige SCART-kabel die we toch echt nooit meer nodig hebben. Maar goed,
2: bijvoorbeeld.
0: Dat is een andere discussie. Gefeliciteerd, je wint de schaal bitterballen.
2: Lekker, dankjewel.
0: Ja, en je kan ze in principe uitgesteld innen. Dus als je dan morgenavond dat bezoek hebt, dan zou ik ze laten komen, denk ik, hè?
2: Dat lijkt me helemaal een goede oplossing.
0: Nou, dan gaan we dat voor je regelen, Walter. Blijf even hangen. En succes vanavond met het uitmesten van de zolder. En veel plezier dit weekend.
2: Oké, dankjewel. Goed weekend.
0: Hoi, hoi.
2: Dag.
0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Zometeen naar Andrew Gold, Lonely Boy.

Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe bij NPO Radio 2. Maar we gaan kijken naar het weer. Droog en de zon komt vaker voorbij. Het is een graad of 24. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het nog iets warmer. En dat is ook wel de laatste dag dat je er dan van moet genieten. Want daarna wordt het weer wat koeler op zondag. Overigens heb ik me laten vertellen dat er dan vanaf aankomende woensdag weer een serieuze hittegolf op ons afkomt. Dus we gaan kijken naar het weer. Droog en de zon komt vaker voorbij. Het is een graad of 24. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het nog iets warmer. En dat is ook wel de laatste dag dat je er dan van moet genieten. Want daarna wordt het weer wat koeler op zondag. Overigens heb ik me laten vertellen dat er dan vanaf aankomende woensdag weer een serieuze hittegolf op ons afkomt. Dus bereid je er maar op voor.

0: Hoorn op Zoom Noord. Ze zijn er bezig met politieonderzoek. Je kan omrijden via Roosendaal over de A59. Ook een ongeluk op de A15, Nijmegen richting Gorkum. Bij afrit Leerdam ging het mis. Daardoor staat er 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. Ook oponthoud op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht heb je 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Daardoor loopt het ook vast op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder een half uur vertraging. En vakantieverkeer op de N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haringvlietdam 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging.
1: Dankjewel. En hier is Levi van Eck met de hoofdpunten van het NOS-journaal. Goedemiddag, Levi.
2: Goedemiddag. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die veel schade had kunnen veroorzaken, zegt de Ierse politie. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in de Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een zaak rond openlijke geweldpleging. Hij staat terecht voor het slaan van iemand met een glazen fles in een nachtclub in Londen. In 2023 was dat. In oktober hoort Chris Brown welke straf hij krijgt. En de Belgische bioscoopketen Kinopolis heeft het geluid van de film The Odyssey zachter gezet. Het bedrijf kreeg klachten van kijkers die het volume te hoog vonden. Dat gebeurde ook al bij een andere film van Christopher Nolan, Dunkirk. Veel Nederlandse bioscopen hadden het volume van The Odyssey al aangepast voordat de film uitkwam.
1: Ja, dat hoor je wel vaker tegenwoordig. Hè? Maar niet alleen dit, ook dat die special effects mannen, die gaan zo los, mannen en vrouwen trouwens, gaan zo los tegenwoordig, dat je soms de dialoog helemaal niet meer kan verstaan.
2: Ja, er is veel mogelijk tegenwoordig. Hè? Ook ja, maar geluid, en het wordt allemaal steeds mooier en harder in de bioscoop.
1: En bombastischer vooral. Ja, en dan hoor je tussen de explosies hoor je eigenlijk niet meer wat
2: ze zeggen.
1: Ja, precies. Ja, zonde.
2: Nou, daar gaat nu dus verandering in komen in Belgische bioscopen dan.
1: Ja, Radio 2 harder in de bioscopen tandjes.

0: Milo en AO Technology. Al 3 dagen lang heeft ze 50 kilometer per dag gelopen. En dat puur en alleen op karakter. Ze is nu onderweg naar die vierde 50 kilometer. En daarmee ook het slot van de vierdaagse lezen. Ladies and gentlemen, Evelien de Bruin.
1: Jongens, nee, het gaat goed. Nee, ik had helemaal afgesproken. Ik zeg tegen de jongens die mij echt omarmd en geadopteerd hebben. Jullie mogen je wel even laten horen zo meteen. Maar ik deed mijn arm omhoog. Ze begonnen al te roepen. Maar het gaat goed. Ik ben echt gesloopt. Zoals het hoort. En ja, het was weer geweldig. Maar jezus jongen. Ik moet nog 7 kilometer. En ik heb helemaal geen zin meer. Maar goed.
0: Ja, maar op zich, want waar sta jij nu ergens? Want jij hebt weer, volgens mij heb je dezelfde locatie als vorig jaar gevonden met een zwembad, hè?
1: Ja, dat is echt. Er wonen hier mensen in het plaatsje Malden. En ik zal het even laten horen. Luister maar, wacht. Oké, 1, 2, ja, gooi je maar. 1, 2. Oeh. Wow. Zo, oké. Ik ben iets dicht bij het zwembad gaan staan. Er zijn dus mensen die wonen langs de route.
0: Ja.
1: En die zeggen gewoon, joh, iedereen die het leuk vindt om even een afkoelende duik te nemen, die is welkom. En ze hebben hier lekker drankjes en eten en een douche. Dus het is zo onwijs lekker om dat even te doen voordat je naar de finish loopt.
0: Ja, en ik zag net al een fotootje voor jou voorbij komen. Je bent er gewoon ook al ingedoken, hè?
1: Ja, ik had gezegd, het is niet mooi weer genoeg. Maar ik had zo gehad. En ik denk, ik ga er toch maar even in. Want vorig jaar deed het me heel erg goed. En nu ben ik er toch ook maar weer even in gesprongen. En dan ligt er lekker een handdoekje voor me klaar. En dan kan ik aan die laatste 7 kilometer beginnen.
0: Nou, wat lekker. En ik kan me herinneren van vorig jaar, Evelien, dat er toen niet alleen een handdoekje en een zwembad voor je klaar stond, maar ook wel een klein borreltje om je nog even door die laatste kilometers heen te helpen.
1: Ja, nee, maar dat is echt heel erg. Want ik kom hier aanlopen en zij zeggen, ja, jij bent van Alphacorn, toch? Dus ik heb... dus zij denken ook nu dat ik dat lekker vind.
0: Ja.
1: Dus bedankt nog daarvoor. Ja. Ik vind dat toch een beetje jouw schuld.
0: Oh.
1: Maar ik heb hem alweer heel braaf naar binnen. Ik heb hem alweer heel braaf naar binnen. Ik dacht, misschien helpt het wat voor mijn stem. Maar natuurlijk niet.
0: Nee, maar goed. Nee. Ik zou zeggen, gewoon inderdaad even een paar borreltjes voor die laatste paar kilometer. Want dan kom je zo meteen over de Villa Gladiola. En daar word je er echt wel een beetje doorheen gestuurd door de mensen, toch?
1: Ja, joh. Het is hartstikke gezellig. En nogmaals, ik ben geadopteerd door een groep die te lief voor me is geweest. En die ook mijn maatje die uitgevallen is helemaal opgevangen hebben. Toen ze er helemaal doorheen zat. Dus dat is wel echt het allermooiste van de Vierdaagse. Dat je mensen tegenkomt die je helemaal niet kent. Met wie je de allerbeste vrienden wordt voor 4 dagen. En daarna zie je ze een jaar niet meer of langer als je nooit meer de Vierdaagse loopt. Wat ik me bij deze even voorneem.
0: Ja, precies. Nou goed, ik ben benieuwd hoe je er over een week over nadenkt. Sowieso, Evelien, super dapper dat je ook gewoon voor de 50 kilometer bent gegaan. Wat in principe niet per se hoeft.
1: Dat weet ik. Maar ik vind het zo leuk. Het is zo gaaf om die uitdaging aan te gaan.
0: Nou, en toi, toi, toi nog even. Hoeveel kilometer zei je nou nog?
1: Waren het er maar 6.
0: Maar het zijn er 7.
1: 7.
0: Ja,
1: ja,
0: het komt goed. En even. Ja,
1: het komt goed.
0: Welke plaat mag ik voor je draaien?
1: Vorig jaar vroeg ik natuurlijk Bijna de Gasolina. Maar dit jaar is toch echt de hit. De zwoele zomer.
0: Oh ja, zomerzon.
1: Ja, Rutger van de zomerzon van Rutger van Barneveld. Ja, het is echt heel erg. Kan je voor me draaien?
0: Oh shit, dan moet ik even Spotify erbij hebben. Want er staat niet eens in de computer hier.
1: Anders, maakt niet uit. Walking on a Dream vind ik ook goed.
0: Nee. Zwoele zomerzon, Rutger van Barneveld. Ik heb
1: Rutger van Barneveld is de hit hier.

0: Fever Dream zo aan het einde van dit programma. Want zometeen is het weer tijd voor een nieuwe aflevering Keur in de Middag.
1: Ochtendvriend.
0: Goedemiddag.
1: Ben je het aftellen?
0: Wel een beetje, ja.
1: Ja, kan me wel
0: een beetje voorstellen. Wel een beetje tot aftellen tot de wekker.
1: Het is wel een apotheose, hè? Waar jij vandaan komt en nu zo gegroeid bent, zo zie je dat talent verloren.
2: Nou ja, zo is het. Maar dat setje heeft vanmorgen afscheid genomen. Waarom ben jij er dan niet al maandag? Of hoe zit dat dan?
1: Omdat we eerst nog even natuurlijk iets anders krijgen. De Route du Soleil.
0: Zeker, Route du Soleil volgende week.
2: Jullie, dat zit er.
1: Morgens en 's middags.
2: Ah, nu snap ik het.
0: Ja. Oké, maar het gaat niet over mij. Het gaat ook even niet over de ochtend. Het gaat over wat jullie in de prachtige Keur in de Middag gaan brengen. Zo
1: ja, Springler. Springlerinstallatie ging
0: Springlerinstallatie, ja.
1: En dat was helemaal naar de kloten.
0: Bij de Moulin Rouge.
1: Carlo heeft dat wel genipt, overal af en toe even verteld. Maar niet het hele verhaal. Ja. Dat gaan we zo meteen uitzenden. Dat hele verhaal.
0: Oh,
2: ja. Waar zij allemaal hun troost zoeken. Want het is gewoon een shock voor de crew en de cast. Ja. En we krijgen Marco Schuitmaker hier. Die gaat waarschijnlijk iets zeggen over een nieuw plaatje. Ik ben net binnen, dus ik moet me nog even inlezen.
1: Komt uit Maastricht. Ze heeft net iemand getrouwd.
0: Oh ja, want jij bent buitengewoon ambtenaar.
2: Ook, zeker. Ja, Carmen en Julian zijn getrouwd.
1: Hartelijk
0: Maar doe je dat alleen voor Intimi of ben je ook te boeken?
2: Het ligt aan wat voor factuur ik kan sturen.
3: En dit is het geluid van de dag.
4: Nee, maar vroeger had ik alleen werk.
5: Ja, en geen nier.
4: Nee.
5: En nu heb je een nier, je hebt alles. Wat zou je nog eigenlijk willen in de toekomst? Je hebt een nier, je hebt een huis, je hebt werk. Ben je niet vingers in je mond. Je hebt,
4: en een eigen omroep.
5: Ja, die krijg je ook.
4: Nou ja, als en
5: nu,
4: alles goed gaat.
5: Ja, het gaat goed, die krijg je. En nu?
4: Twee kinderen van 1,89.
3: Dit is NPO Radio 2.
6: Ster. Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ja. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Ja, het is 4 uur, mensen. Ik noem het professioneel. En dat ligt natuurlijk vooral aan de DJ van dienst die we net gehad hebben. Daniel Lippens bedanken. Ah, zit hier gewoon voor BNN Vara. Leuke jongen. Die gaat natuurlijk in de ochtend beginnen. Juri Stubnitski is er vandaag niet. Die heeft straf. Die moet in de nacht werken. Ja, krijg je ervan. Levi van Eck, aangenaam.
6: Aangenaam, goedemiddag.
5: Fijn dat je er bent.
6: Dat vind ik ook. Naar Frankrijk krijgt nu ook Spanje hulp van de EU bij het blussen van de grote bosbranden bij Madrid. Daar zijn twee grote vuurhaden inmiddels samengesmolten tot één grote brand. De brand heeft inmiddels de buitenwijken van Madrid bereikt. Deze vrouw maakt zich zorgen dat ook haar huis in vlammen opgaan, zegt ze tegen de VRT.
7: Mi casa la tengo ahí. O sea, que jodido. Un poco de susto.
8: De nationale noodtoestand is onder meer bij Madrid uitgeroepen. De politie is er nu volop mensen aan het evacueren.
6: Bijna 20.000 bewoners zijn inmiddels noodgedwongen vertrokken. De autoriteiten spreken van de ergste brand in de geschiedenis van de regio. Europese landen hebben 4 blusvliegtuigen naar Spanje gestuurd om te helpen. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het was een flinke bom die veel schade had kunnen veroorzaken, zegt de Ierse politie. Ze kwamen de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Die willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat de bestuurder uit Duitsland niet goed op de weg lette omdat hij op zijn navigatie zat. Het meisje werd aangereden op de dijk nadat ze van huis was weggelopen. En in Rittem bij Vlissingen is in een bos een dakloze kamp ontstaan. Ruim 15 mensen bivakeren daar op een oude vuilnisbelt. Een familielid van een van hen maakt zich grote zorgen. De gemeente laat deze mensen aan hun lot over, zegt hij tegen Omroep Zeeland. Hij pleit voor minimale voorzieningen.
9: Op zijn minst dat er dicties worden gezet, dat er een watertappunt komt. Ja. Dat er gewoon naar een klein beetje wordt omgekeken. Het zijn en blijven mensen. Ja. Kijk hoe ze nu zitten, onder zeiltjes, letterlijk. Ze kunnen hier niet tot december zitten. Nee, dat bestaat niet. In de kou, in de regen. Dat is gewoon gods onmogelijk.
6: Kan niet. Wel zou er water worden uitgedeeld als het warm is en het vuilnis wordt ook regelmatig opgehaald. Maar verder wil de gemeente weinig over de situatie kwijt.
5: Ik kwam een dakloze tegen in het park hier naartoe. Ja. En die had op zijn schouder had hij een laptop.
10: Wat?
5: En ik zeg, wat ben je aan het doen? Hij zegt, ik ben even in de prullenbak aan het kijken. Maar goed, zo. Dat is weer wat anders natuurlijk.
11: Het is toch afschuwelijk.
5: Ja, het is natuurlijk heel wat anders.
12: Ach, maar dat kan goed, toch niet.
13: Leefje, ga lekker, we gaan rustig verder.
6: Dan kun je vast het weer doen dan, hè? Ja, want het is
5: nou,
6: droog.
5: Nou, weer zou veronderstellen dat we het alles gedaan hebben. Oh, het weer buiten.
6: Ja, buiten.
10: Zou je willen, hè?
5: Ja, nee hoor.
6: Droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Net als morgen, dan is het ook droog met geregeld zon. Daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg.
5: Uitstekend gedaan, Levi.
6: Dankjewel.
5: Tot zo weer. Applaus voor Levi. Ja, Levi van Eck, mensen. En allemaal nieuwe mensen, want nu hebben we ook Annemiek Bosgaard. Goedemiddag.
14: Goedemiddag, Eddy.
5: Annemiek, volgens mij doen wij het voor het eerst vandaag.
14: Klopt, ja. Inderdaad.
5: Ja, het is wel een spreuk die ik vaker gebruik overigens. Maar niet tegen jou natuurlijk, nee.
14: Nee.
5: Ga je goed?
4: Zeker, ja. Het is fijn. Helaas wel druk onderweg. Dus,
12: het is heel druk.
15: Staat de hele A2 vol, Annemiek?
4: Ja, onder andere precies. Inderdaad. Ja, oh, ja,
15: ik heb gezien aan de overkant net.
4: Kijk.
12: Ja, tante komt uit Maastricht namelijk. Ja. Ja.
4: Nou, verder loopt het vast op de A12, Utrecht richting Den Haag. Voor de Meern is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Een eerder ongeluk op de A15, Nijmegen richting Gorkum. Daardoor heb je voor afrit Leerdam nog 25 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 10 kilometer file met 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Daardoor loopt het ook vast op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten oponthoud. En tot slot vakantieverkeer op de N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor Stellendam een half uur vertraging.
12: Dankjewel Annemiek en graag tot zo weer. Hè?
4: Ja, tot zo.
12: Tot zo. Doeg, zometeen de herinnering weer van Carlo en Irene hier op de grootste zender over het theater. Wat dan meer?
15: Oh, je wilt weten. Nou, dan moet je straks maar luisteren. Dan wordt het allemaal duidelijk. Het wordt enig.
12: Marco Schuitmakers was het even vergeten. Maar dat geeft
15: het helemaal niet. Ik heb een clip.
12: Kortom, mijn tip aan jou. Blijf er lekker bij. Tot zo. Tot zo. Keur in de
16: middag. Ster. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: autovakantie in Europa? Reis splitsvrij met Tom by TomTom.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Grote uitdagingen op de Reusden.
3: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
2: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
3: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
2: Woeste grond, vanavond om 7:30 bij Avrotros op NPO 1.

0: lang geleden dat mijn vriendin hier in Fire stond, hoor. Maar ze zit er gewoon bij. We kennen haar onder de naam
1: Irene Moors.
0: Tot 6 uur, keur in de middag, hier op Radio 2.

0: Ja, daar zijn we weer, vrienden, op deze vrijdag. Ach, dat is de voorlaatste vrijdag alweer van deze maand. Zo snel gaat dat allemaal. En mijn vriendinnetje is hier, Irene Moors.
1: De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs.
2: Precies, dat is het. Mag ik je complimenteren deze middag, ja? Want je hebt natuurlijk eindelijk weer een weekje vrij gekregen. Want je had je natuurlijk, je hebt voor iedereen ingevallen. Maar deze week kon je eindelijk naar de kapper.
0: Ja, dat kon de afgelopen weken niet. Oh, dankjewel. Dankjewel, mensen. Zoals het taalpubliek is aan te vinden. Leuk, hè?
2: Geweldig, ja.
0: Dus een stukje af.
2: Dus ik zou de mensen willen aanraden om eventjes online mee te kijken naar de nieuwe coupage van Eddie. Ja. Wil je weten wat we gaan doen in deze show?
0: Nou, ik weet het wel. Misschien kun je de mensen thuis vertellen.
2: Ja, dat is natuurlijk waar. Moulin Rouge, we hebben het erover gehad samen met Daniel. Dat stopte ineens. Wat was er nou precies aan de hand? We bellen even met Carlo. Marco Schuitmaker, die is gebeld door Steven van der Voet. En die gaat vertellen waarom die komt.
3: Nou, hij heeft een nieuwe single uit. En die heet...
0: Dankjewel daarvoor.
2: Heeft hij weer een nieuwe... Maar die man heeft elke week een nieuwe single.
0: Ja, maar dat is nu wel... Voorlopig is het weer even voor het laat. Oh, ja, maar
2: het is, waarom, de zang, het is niet meer te volgen, zoveel singles. We gaan het aan hem vragen waarom het zoveel is.
0: Hij is natuurlijk op zoek naar de nieuwe hit na, natuurlijk, die Engel bewaard. Daar is moeilijk om daar overheen te komen. Maar deze plaats is wel weer leuk, hoor.
2: Verheug je erop?
0: Ja,
2: nou, en we hebben nog Eddie Beren, die moeten eruit. En we hebben natuurlijk de vakantie-app-service. We gaan op vakantie. We zeggen straks waar naartoe.
0: Zo is dat. Dit is hem, de Eddie Beren. Wie wil niet, als je alleen slaapt, er is 3 miljoen andere vrijgezellen, dan heb je iemand om vast te houden, zo midden in de nacht, vrienden. Hey, en over het weekend staat natuurlijk voor de deur.
2: Ja, maar natuurlijk. Ja. Ik ga lekker naar het strand,
0: Een vriendje van mij die is vandaag speciaal om die reden, omdat het weekend voor de deur staat, is hij naar de drogist geweest. Jazeker, ja.
2: En waarom?
0: Hij ging naar de drogisterij. Maar was niet alleen, nee. De mensen stonden in de rij. Ja, dat begrijp ik ook wel. Nee, hij heeft een leuk weekend gepland, dus hij zegt tegen die man achter die balie: doet u mij een gros condooms. Wat verdikke me zo, zeg. Gros condooms.
2: Veel,
0: dat is wel veel. Ja. Voor een weekend, dat is natuurlijk heel wat, hè. Dus die meneer achter de toonbank loopt even naar achteren en pakt er een doos. Die zijn per gros verkocht. En die ziet dat die doos open is. Wat verdikke me. Dus hij loopt naar die klant terug, zet die doos op tafel. Hij zegt, ja, gros, 144 stuk. Maar die doos is open geweest. Er zijn er al 4 uit. Waarop die vent zegt, shit, dat gaat bij weekend.
4: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.

Stad en de Police. Grote hit getiteld. Ja, dan kun je gerust maar zeggen.

0: geven. Het is geen man.
1: Goedemiddag.
0: Nou, heb jij gelijk enig idee, want jij weet het nooit, hè?
1: Nee, dit is veel te moeilijk.
0: Wil ik nog een keer horen?
1: Ja. Goedemiddag.
0: Hoor ze het.
1: Oh, wacht even.
0: Ja, nu hoor ik het ook wat beter. Mag ik die laatste nog één keer horen?
1: Goedemiddag.
0: Ja, weet
1: ik. Ja, maar nu weet ik het. Ja. Maar nu weet ik het. Maar het is nog steeds wel moeilijk. Ja. Mag ik erbij vertellen dat ze heel goed kan koken? Ja, en dat ze ook, denk ik, als zij kookt, ook heel lekker staat te zingen. En het liefste liedjes van Aretha Franklin. Dat is denk ik wat ze doet.
0: Oh, en wat maak jij het lekkerste klaar? Even je man buiten beschouwing laten. Pak je telefoon en doe mee. Wie zegt hier?
1: Goedemiddag.
2: Wie geeft deze man nog zendtijd?
0: Gaat hij weer?
2: En welke zender is dit dan?

0: Ja, zometeen. Niet nu. Vrienden, er komen heel veel foute antwoorden binnen op deze vraag. Van wie is deze?
1: Goedemiddag.
0: Zo ingewikkeld. Mag ik het wel één keer horen?
1: Goedemiddag. Ja, Karen Bloemen is het niet. Nee, het
0: Julia Rombly is het ook niet.
1: Nee. En Miluska Wietsenhuizen ook niet. Wij zeiden, ze kookt, ze kan... Ze zingt waarschijnlijk liedjes van Aretha Franklin als ze in de keuken staat.
0: Ja, nu geef je het weg.
1: Hebben we net ook gezegd.
0: Oh.
1: En ik denk dat de mensen misschien ook weten dat ze binnenkort op vakantie gaat met wat Thijs.
0: Oké. Okay. Nou, toch steeds het gebel. Wie is daar?
2: Hier is Gerard Joling voor NPO Radio 2. En wat geniet ik toch altijd van die editeur. Hij is natuurlijk knettergek. Maar ja, hij is grappig, draait goede muziek. Het is vreselijk genieten. En dan ook die interviews die hij doet. Ik word er zo blij van. Het is lief, het is innemend. Maar vooral ook heel positief. En ik denk dat dat ook iets is wat de mensen op dit moment heel erg nodig hebben. Dus, editeur, ik zou zeggen, scheur hem maar deur.
0: Ja, ik mag hier.

0: Een x-aantal mensen hadden het ook goed, waaronder Maurice. Dag Maurice, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zeg je?
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is toch niet Maurice de Hond?
1: Nee, dat is niet. Dat is niet.
0: Want je bent, heb je je hand voor de microfoon, maar die kan je nauwelijks verstaan, Maurice.
1: Ja,
0: die
1: zit in de auto.
0: Oh, dat is een hele oude DAF Variomatic, denk ik, van die karkit.
3: Ja, maar ja, die karkit is niet helemaal goed. Maar Maurice, ja, het is niet anders. Anders krijg je een boete. Dat willen we ook niet op ons geweten hebben. Het enige wat we even willen weten is, wat gaf voor jou de doorslag? Want je hoorde het niet aan de goede middag. Waardoor wist jij misschien dat wie het was?
1: Ik doordenken naar het Cilia Rondon. Wie zou er nog meer Aretha Franklin kunnen zingen? En toen kwam ik uit op Sherma Rose.
0: Nou, we gaan het eens even controleren.
3: Je hebt het goed. Dit is de goede middag van Sherma Rose.
0: Jazeker! Ah, wat Maurice, jammer dat je niet zo goed te verstaan bent. Uit Hazas Wouden Rijndijk. Kon je geen keus maken? Wat jammer zeg.
3: Hij wel, alleen degene die die plaats bedacht heeft niet. Nee. Je krijgt een geweldige Eddie Beer. Sherma Rose gaat samen met Matthijs van Nieuwkerk een programma maken.
0: Ja, over voor SBS.
3: Voor SBS, over Aretha Franklin. Ga je dat kijken, Maurice?
1: Ik denk misschien in de herhaling.
3: Oh ja, nou ja, de reden...
0: Nu klink je een stuk beter, ja. Maurice. Heb je gebit erin?
1: Ja, daarom.
3: Maar in de herhaling, het is nog niet eens gemaakt. Dus ik weet niet waar je het over hebt, maar maakt niet uit.
4: Het gaat nou weer fout, mensen.
0: Goed, Maurice, we waren verheugd met je. Wij zorgen dat je binnen een week die beer lekker opgestuurd krijgt. Knuffel hem lekker en dankjewel voor het luisteren naar Radio 2, hè?
1: Fijne dag, Eddie.
0: Jij ook, jongen.

0: Texas. Daar kwam die serie vandaan. Weet je dat nog? Och, ja? Dat is lang geleden.
1: Is Dallas, hè?
0: Ja, iets meer orkest, heren. Dat komt. Bam, bam, bam, bam, bam. Kijk, Leefje van Eck zit ook lekker mee te zingen. Kijk maar naar de beelden, mensen. Ja, dat is het geboortejaar 1979, denk ik. Irene is hier met het...
1: Nou, het wordt een vrij heldere, rustige zomeravond. Dus dat is wel lekker. Er staat nauwelijks wind. En het blijft toch wel een beetje lekker op tempo, zou ik maar zeggen. Vannacht koelt het dan een beetje af. Naar 10 tot 16 graden zo'n beetje. Maar morgen is het weer droog, vrij zonnig. En in het binnenland kun je graden verwachten tussen de 25 en de 29 graden. Dus hoe heerlijk.
0: Ben je toch goed op de hoogte, kind?
1: Ja.
0: Weinig mensen weten dat. Dat is allemaal zonder autocue. Maar goed, we gaan

0: onderdeel van de show geworden. Fijn dat je er bent, Annemieke.
1: Ja, goedemiddag, Eddy.
0: Wederom goedemiddag.
1: Dank je wel en leuk om bij jullie onderdeel te zijn van de show.
0: Je past er nu al meteen bij.
1: Verder heb ik wel helaas minder goed nieuws voor verkeer rond Utrecht. Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A27, Almere richting Gorkum. Voor knooppunt Lunetten ging het mis. Daardoor zijn 3 rijstroken dicht en heb je een uur vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A28, Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht staat 4 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En dan nog een kapotte auto op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel staat 11 kilometer file met 40 minuten extra reistijd.
0: Nou, we gaan elkaar zo meteen weer spreken.
1: Tot zo.
0: Tot zo, Annemieke. Inmiddels 4:30. Dit is de grootste zender van Nederland bij far, met 2% meer dan welke zender die daaronder staat. Ik ga hem niet bij naam noemen, uiteraard. En daarom is hij een beetje nerveus, denk ik. Evie?
2: Nee, valt mee hoor.
0: Oh ja, serieus.
3: Hij zit hier volkomen relaxed te wezen.
0: Ja, maar ja, want je hebt de grootste.
1: 40 minuten extra reistijd.
0: Nou, we gaan elkaar zo meteen weer spreken.
1: Tot zo.
0: Tot zo, Annemieke. Inmiddels 4:30. Dit is de grootste zender van Nederland bij far, met 2% meer dan welke zender die daaronder staat. Ik ga hem niet bij naam noemen, uiteraard. En daarom is hij een beetje nerveus, denk ik. Evie?
2: Nee, valt mee hoor.
0: Oh ja, serieus.
3: Hij zit hier volkomen relaxed te wezen.
0: Ja, maar ja, want je hebt de grootste van Nederland,
2: ja. Ja, wel, ja, dat is het.
0: Ja, dan moet hij

0: valt, gebeurt niet vaak. Meestal zijn de aanvallen 's nachts. Het aantal mensen dat in Zuidwest-Frankrijk wordt geëvacueerd vanwege natuurbranden loopt snel op. Het zijn er inmiddels ruim 63.000, onder wie veel toeristen. Inmiddels heeft ook Spanje hulp van de EU gekregen bij het bestrijden van bosbranden daar. De EU dreigt TikTok met boetes als het er niet voor zorgt dat de profielen van minderjarigen beter worden afgeschermd. Want als zij hun account op openbaar hebben staan, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar en volgens de EU mag dat niet. Pardon. En wetenschappers hebben onderzocht waarom vogels zoveel verschillende soorten geluiden maken. Ja, want sommige vogels die chillen, andere fluiten en weer andere toeteren een soort van.
1: Iedereen heeft depressies.
2: Ja. Ja, goed kan ik dat, hè?
1: Ja, doe het nog eens. Mondje bij de microfoon, 1, 2.
0: Klonk goed.
1: Kom er maar eens om.
0: Goed, ja. Nou ja, een van de belangrijkste bevindingen van die wetenschappers is dat de omgeving waar de vogels leven invloed heeft op hun gezang. Want vogels in de tropen maken vaak vlakke fluitgeluiden om zich beter hoorbaar te maken voor in de wouden vol andere fluiden. En in bossen met een milder klimaat hebben vogels vaak complexere zangstijlen, zodat ze meer informatie kunnen overbrengen.
1: Oh, het is echt een taal dus ook.
0: Het is een taal.
2: Ik vind het educatief.
1: Het is educatief. Je steekt wat van opleving. Ja, waar haalt het allemaal vandaan, die flauwekul? Ja.
0: Allemaal goed, van NOS.nl.
2: Moet ik moet het nog wel even nalezen.
1: Ja, moet ik ook eventjes nalezen.
0: daar is het allemaal te vinden. Ja.
1: Hey, jij werkt net met ons. Een beetje een leuke indruk.
0: Ik vind het hartstikke gezellig.
1: Ja, want jij zei nog, je hebt mij een beetje gegoogeld, maar je vond mij het echte jonger uitzien, zei je.
0: Dat klopt.
1: Ja, dankjewel. En voor nou geestelijk ben ik nog 29, hoor, moet ik ook er wel bij zeggen. En qua humor zit ik wel op 12. Maar lichamelijk heb ik toch echt het gevoel dat ik nog meegebouwd heb aan de

0: En dankjewel, heren.
1: De NPO Radio 2 vakantie-app-service.
0: Ja, en wij kwamen...
2: Ja, we zijn de hele tijd al op vakantie, hè?
0: Ja, wij zijn
2: we begonnen in Frankrijk.
0: Ja, ja Italië.
2: Daar Spanje toen nog eerst. En toen Italië.
0: En toen belde je mij vannacht met het verzoek dat nooit weer te doen. Toen zei je van, zullen wij de app-service doen met Duitsland?
2: Ja, dan gaan we nu... Ja, want dat is ook vakantie. Er zijn heel veel mensen naar Duitsland aan het gaan. En een leuke Duitse hit. Dat mag een schlager zijn.
0: Zal ik dat laten horen?
2: Het hoeft niet.
0: Wat dacht je bijvoorbeeld van wat dacht je van deze?
3: Ik ben wie du.
2: Ja, die is wel voor daar. Die ligt wel voor
0: deze?
2: De hand.
0: Ja, ook wel leuk.
2: Nina.
0: En deze?
2: Wat is dat?
0: Ja, dat is Rammstein, maar dat is niet wat we zoeken.
2: Ik
0: hoor,
2: weet
0: mensen.
2: Niet of we dat leuk vinden.
0: Nee, dus als jij nou een idee hebt van een leuke plaat, mag van alles zijn. Ja. Behalve Rammstein natuurlijk.
2: Ja, maar wel van Duitse origine, hè? Dat je niet ineens met een Oostenrijkse zanger komt. Het gaat niet om de taal, het gaat echt om de herkomst van de artiest.
0: Ik denk aan Heino bijvoorbeeld, ook leuk.
2: Ja, ik weet niet of ik het leuk vind, maar het klopt wel.
0: Grote hit gaat hoor, die meid.
2: Die meid ook.
0: Ja, Heino. Ja. Leeft hij nog eigenlijk?
2: Ja, hij leeft nog wel.
0: Oh,
2: ja, volgens mij wel. En hij is zelfs nog opgetreden.
0: Oh, echt waar?
2: Nou ben ik dat weet ik niet.
0: Nou, ja. Hij heeft wel hitjes gehad hoor. Dit is Heino.
4: Ja, dat is Koefstein.
2: Dat is gek, want Koefstein is weer in Oostenrijk.
0: Ja, precies. Nou ja.

0: John Thunder en Olivia Dean. En rain me in, baby. Laat me alsjeblieft binnen, want het is nat buiten. Vrienden, ja, het is een heugelijk moment weer. Want opnieuw, we hebben het in het verleden al vaker gedaan, is er een hereniging van Carlo en Irene op deze zender.
1: Ja. Ja, het is leuk. Dat is uniek. Elke keer als wij elkaar weer spreken, vinden we dat weer heel gezellig. Maar ja, we zien elkaar natuurlijk wel vaker.
0: Zeker.
1: Maar niet op den radio of op den televisie.
0: Zo is dat. Dus wij hopen op een leuk gesprek. Maar dat wordt het, want dat weten we van tevoren. We hebben het al opgenomen. En wat Carlo had natuurlijk weer haast, zoals altijd. Minder haast overigens dan toen hij de shows nog deed. En hij gaat ons dus eventjes bijpraten wat er misging, hoe het gebeurde en waar de emoties liggen. Dat is wat je horen wil. Carlo Bossard nu. NPO Radio 2.
2: Good in the mix.
0: Ah, wat is dat heerlijke vormgeving altijd. Carlo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, en hoe is het met mijn vriendje?
3: Nou, ik loop in het theater. Ik moet de kleedkamer opruimen.
0: Oh.
3: En ja, dat ken jij natuurlijk ook wel. Hè? Toen jouw decor van Jackpot bijvoorbeeld, waar je zoveel herinneringen aan hebt.
0: Tranen
3: en
0: iedereen
3: weet het ook. Nou, ik moet je zeggen, kijk, met Telekids weet je ook iedereen. Toen hebben we echt afscheid kunnen nemen. En van de Moulin Rouge heb ik geen afscheid kunnen nemen. Dus ik sta hier eigenlijk een beetje wezenloos. Een beetje
1: je bent nu in het Beatrix Theater, lieverd.
3: Ja, ik sta nu echt in het theater.
1: En wat ben je daaraan doen?
3: Mijn kleedkamer, die moet leeg. Nou, je kent me, ik heb de hele kruidvat had ik gekocht. Dus,
0: Lieve schat, maar neem ons even mee voor de mensen die niet helemaal begrepen hebben wat er nou gebeurd is. Je hebt 100.000 van die prachtige shows daar gegeven. Jullie waren nog voor 2-3 weken geboekt om helemaal toe te leven naar dat moment suprem van de laatste. Dat ligt heel gevoelig, want jullie hebben een soort van familie opgebouwd met elkaar.
3: Ja, precies,
0: wat is er
3: precies,
0: gebeurd op die avond?
3: Ik zat eigenlijk te wachten om in de make-up te gaan. En ik dacht, weet je wat, ik doe het straks wel even snel. Ik ga eerst nog even een kop koffie drinken. Toen kwamen allemaal mensen naar me toe die zeiden van... Goh, Carlo, ik ben hier met de hele familie naar de voorstelling. En het gaat zo beginnen. En op de foto nog. En ik zit daar met Nino, die speelt de hertog. En ineens zegt hij, oh. En hij kijkt op zijn telefoon en hij ziet een filmpje doorgestuurd op zijn groepsapp. Ja. Dat het hele decor onder water stond.
0: Jezus Christus.
3: En dus je rent, ja, weet je wat dat is? Eddie, je rent eigenlijk gewoon naar theater. Ja. En dan gaat het van dit. Oh, nou, dan is vanavond geen voorstelling. Misschien morgen ook niet. Nee, dat zou wel niet lukken. En toen bleek er echt dat het een hele... Nou, het was gewoon een zwembad. Alle techniek, allemaal kapot. En ja, en dan komen de tranen natuurlijk. Want en dat is natuurlijk... En er is niemand dood en er is niemand gewond. Dus dat is het voordeel. Het had niet een uur later moeten gebeuren. Ja. Maar het is wel... ik heb hier natuurlijk zoveel dingen meegemaakt. Emoties meegemaakt. Met de groep. Ook dingen die je dan thuis meemaakt. En dan is het ineens... Ja, het is je kind en het is voorbij.
0: Heeft meegeteld dat je bijvoorbeeld... Hè, wat was het? 2-3 weken zou het nog duren. Als het nou nog een half jaar geduurd had, dan kom je nog uit de kosten, denk ik misschien. Of was het zoveel beschadigd dat je zegt... nee, het was gewoon onverwoest helemaal naar de kloot.
1: Het kon niet voor 2 weken...
3: Nee, heel goed, Eddie. En Irene, jullie weten het ook. Je kan dat niet weer terugbouwen.
0: Nee.
3: Maar ja, goed, is er nog een reisset? Is er nog iets mogelijk? Kunnen we niet in de aanvas? Kunnen we niet nog dat of wat? Maar ja, dat weet je, aan de andere kant is het ook lastig. Want de show, het spektakel, ja, dat staat hier. En het is er niet. Het is een belevenis geweest. Het heeft Theater Nederland, die heeft gezien wat dit is. Dit is zo'n productie. Het is ongekend. Ja, dat kan je niet eventjes op een ander podium ergens doen, wellicht.
1: Nee, het is, maar jullie moeten er mee leven. Het is wat het is. Alle mensen die de voorstelling gezien hebben, die hebben allemaal heel erg mazzel gehad, want die hebben iets unieks mogen meemaken.
0: Ja,
1: zo
0: zeker.
1: Moet je het positief even draaien. Jullie zijn zo'n hechte groep. Er is toch wel iets, een momentje, dat jullie bij elkaar gaan komen, een afscheid doen, gaan dansen.
0: In een tv-programma desnoods.
1: Even iets.
3: Ja, ik ben ook zoals jullie. Ja,
1: is er iets georganiseerd waar jullie nog even met elkaar knuffelen?
3: Ze zijn er wel mee bezig. Ze zijn er echt mee bezig, met hart en ziel. Dus ik heb daar de hoop in dat daar iets komt. Maar
1: weet je wat leuk is? Nog even leuk, bijvoorbeeld in het AFAS. Nog even een leuk concertje.
3: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik snap.
0: Je wil ook afscheid nemen. Dat kan nu niet.
1: Farewell goodbye party.
0: Ja.
3: Ja, ik loop letterlijk hier achter de coulissen allemaal mensen in tranen. Echt.
1: Ja. Ja.
3: En weet je wat het is? Mijn tv-hart was altijd zo. Toen wij Kev en Carlo deden, Eddie, toen wisten we ook niet wanneer de laatste was.
0: Nee.
3: Dus je bent daar een beetje aan gewend.
0: Ja.
3: Maar
0: het afscheid was wel belangrijk dat we toen gehad hebben. Het is veel kleiner natuurlijk, kleinere schaal, Cash en Carlo. Maar inderdaad, je bent een soort van familie van 25 mensen. Je hebt alles met elkaar meegemaakt. Nou, jullie waren met honderden mensen. En dat afscheid, dat komt dan niet. Ja, dat raakt je enorm. Kan me wel iets bij voorstellen.
1: Ja, maar absoluut.
3: Maar met Irene heb ik natuurlijk... Wij hebben altijd afscheid kunnen nemen.
1: Grootste en slepend. Daar leefde er een jaar lang niet toe.
0: Ja. En over afscheid... Ja, voor afscheid gesproken. We moeten nu ook alweer bijna. Ja, met een lach.
1: Even laatste vraag. Want ja, Harold Siedler, dat past jou als een handschoen. Komt er nog een musical rol in de toekomst waar je op verheugt? Of is dit het
3: nou? Ja, ik sta er wel open voor. En ik moet je zeggen, als de Moulin Rouge ooit weer terugkomt... en ik denk, als je een slimme producent bent, dan doe je dat binnen 5 jaar...
0: Ja.
3: Dan ben ik weer beschikbaar. Maar ja, je weet het niet. Misschien ben ik dan te oud.
0: Ik vind dat jij een keer langs moet komen.
1: Ja, dat doet hij
0: heus. Over een week of 2, 3. Want we zitten nu voor. Wat doe je over 3 weken?
3: Nou, ik ben vrij hoor. Ik zie jullie dan.
0: Wij gaan jou dan gewoon zien, lieve schat. En dan gaan we je een groepshug geven. En je krijgt bloemen en taart. En weet ik veel wat om je nog een beetje na te troosten.
3: En krijg ik ook een kusje van jou?
0: Ja, dat gaat wel geld kosten, schat. Ik vind je lief, maar uiteindelijk toch een tikkeltje te dik en behaard voor mij.
3: Dat begrijp ik helemaal. Maar dat is wederzijds zo'n schatje, want ik heb je laten zien.
0: Lieve schat, herhalte groetjes en dank je

0: NPO Radio 2. Vakantie-app-service.
1: Ja, nou, daar is toch ontzettend lekker op gereageerd, hè, vriendin?
2: Nou, er is van alles aangevraagd. Echt wel allemaal leuke gekke nummers. Maar ja, we hebben het gewoon allemaal weer in een bakje gegooid. De tombola, zoals we dat noemen. En we hebben Jolanda eruit gehaald. En die is aan de lijn.
1: Ach, wat ontzettend leuk. Dag, Jolanda. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
1: Hoe is het met Jolanda uit Sint Maartensdijk vandaag?
3: Met Jolanda is het vandaag heel erg goed. Jolanda heeft lekker een vrije dag vandaag. En ik ben gewoon helemaal even lekker helemaal niks aan het doen. Alleen het luisteren.
1: Ja, nou heel goed. En we moeten jou te vriend houden. Want jij werkt namelijk bij het UWV. Terwijl Irene werkt, terwijl ze ook nog een uitkering heeft.
3: heb ik even niks gehoord.
2: Nee, maar dat is ook echt een grote onzin. Ik ben nog nooit bij dat loketje geweest.
1: Meen je dat nou?
2: Ja, dat meen ik echt. Oh. Maar dat maakt niet uit. Hartstikke leuk. Fijn zo'n vrije dag, maar als je dan helemaal niks doet, wat doe je dan wel? Zo'n dag, want je doet wel wat.
3: Ja, natuurlijk. Je bent natuurlijk een beetje aan het tutten hier in huis en dergelijke. En gewoon voor de rest rustig aan. Het is warm aan het worden, dus ik denk ik hou maar even een beetje chill.
2: Ja. Dus, dat klinkt als lekker Zeelands. Ja. Gewoon lekker zo.
1: Ja, en wij hebben natuurlijk een thema. Ja.

0: Ja, hoor, Jolanda.
1: Ik zie alleen maar dwergen voor me. Maar Jolanda, ben jij fan van degene die je straks gaat willen horen?
2: Nou, fan is een heel groot woord, maar ik vind het wel hele leuke, lekkere muziek gewoon. Ik vind het wel grappig om te horen en dit nummer zeker.
1: Dus. Ja. Het is een zij, ze is 41 jaar, het is een groot artiest. Ze heeft ook grote podia, gestaan, zeker. Ook in Nederland. Ja. En ze kan echt heel goed zingen.
0: Ja, en daar word je eigenlijk, staat je adem staat er een beetje dicht van.
1: Ja.
0: En dat vindt ze zelf ook en heeft ze een plaatje over gemaakt. En dat heet Ademloos door die nacht. Heb je daar nog een speciale herinnering tot slot aan?
2: Nee, dat niet.
0: Dat
2: nee.
0: Niet. Dan gaan we met heel veel liefde voor jou draaien, Jolanda. En hoop op een mooi weekend voor jou.
2: Oké, dankjewel.
0: Jojo.
2: En mag ik nog één ding zeggen?
0: Graag.
2: Ik wil in ieder geval Irene, ik hoorde net het interview met Irene en Carlo. Ja, ik ben eigenlijk een beetje schatplichtig aan ze. Want ze hebben me gewoon wat dat betreft hele leuke uren gegeven met Telekids. Dus dank jullie wel.
1: Lieve schat, een Telekidskind aan de lijn.
0: Ja.
1: Ja, nou fijn, Jolanda. Lief dat je het zegt.
0: Dankjewel, schat. Mooi weekend nogmaals, hè.
2: Doei. Doei.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Europa is van Picasso. India is van mij.
8: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
9: 5 uur. Dit is NPO Radio 2 en wij zijn weer toe aan het NOS Journaal. Met Levi van Eck, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Eddy. Rijkswaterstaat gaat vanaf morgen al het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug handhaven. Eerder werd bekend dat er dit weekend camera's worden opgehangen, maar dat pas vanaf maandag zou worden ingegrepen. Nu meldt de Rijkswaterstaat dat er al vanaf morgen boetes uitgedeeld worden. Veel chauffeurs negeren het vrachtwagenverbod nog steeds. Bij Russische raketaanvallen op de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen. Het gebeurt zelden dat Rusland Oekraïne overdag aanvalt. Meestal gebeurt dat 's nachts. Ook afgelopen nacht waren er Russische aanvallen. In het zuidoosten van Oekraïne vielen zeker 6 doden. Op zijn beurt viel Oekraïne vannacht ook doelen aan in Rusland. De Europese Unie accepteert de nieuwe importheffingen van de Verenigde Staten. President Trump legt die heffingen van 10% formeel op, omdat de EU niet genoeg zou doen tegen dwangarbeid. Dat vindt iedereen in Brussel onzin, zegt correspondent Ardy Stemerding. Maar toch gaan ze akkoord.
11: De EU zegt, erger willen wij voorkomen. Dit geeft tenminste zekerheid. Het komt niet bovenop de afspraken die we hebben gesloten in de handelsdeal. Dus het wordt in ieder geval niet erger dan het nu toch al is. En ze zeggen, ja, we weten gewoon dat met Trump dat je dit soort dingen kan verwachten. Dus laten we dat nou alsjeblieft niet gaan aanvechten. Dit geeft duidelijkheid voor onze bedrijven. En ja, hier kunnen we mee leven.
10: En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De Nederlander tekent een contract voor 2 jaar bij de Rode Duivels.
9: Sorry, Irene, met de fluit in de mond.
10: Was dat het? Nee, waar komt vandaan?
12: Ja. Dat doe ik af en toe in het weekend, fluiten. Ja,
9: ik hoor het.
10: Het is toch al bijna weekend, hè?
12: Wat is er met Mark van Bommel?
10: Nou, hij is dus de nieuwe bondscoach van België. De Nederlander tekent een contract voor 2 jaar bij de Rode Duivels. En Van Bommel heeft goede banden met België, zegt commentator Arno Vermeulen.
13: Hij deed het fantastisch met Royal Antwerp. Eerste jaar, landskampioen en won daar de beker. En sindsdien kan hij daar eigenlijk niet meer stuk. En dus stond hij 1 in de polls in België en zijn ze blij dat hij zijn handtekening heeft gezet.
10: Want sinds zijn vertrek uit Antwerpen in 2024 was dat, had Mark van Bommel geen club meer.
9: Mijn schoonmoeder was ook gek van voetballen, hè?
12: Oh ja?
9: Ja, dat is wel leuk om te vertellen. Want vorige week vrijdag stond ze bij mij aan de deur. Ze zei, mag ik hier een paar dagen blijven? Ik zei, nou, dat is goed. Ik maak nog de deur open, staat ze nog steeds voor de deur. Maar goed. Heel leuk. Normaal zegt je kan niet, maar dit kan wel, hè?
12: Nou, ik weet niet, een beetje flauw.
9: Ja,
12: maar dat geeft toch niks.
9: Zet jij die fluit maar in je mond?
12: Ja, maar Levi heeft nog iets te vertellen.
10: Ja. Zal ik het weer doen?
12: Ja,
10: het
12: doe
10: weer?
12: Maar.
9: Gewoon... Het weer buiten?
10: Het weer buiten, ja. Ja. Het zonnig en droog. Bij 21 tot 25 graden. Vannacht dan daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden.
9: Dankjewel, Levi.
10: Graag gedaan. Verkeersinformatie
9: met de oorspronkelijk mevrouw Bosgaard, maar wij zijn zo goed dat wij elkaar mogen tutoyeren, notabene.
14: Ik heb er nooit van gehoord, want een enige hoort.
9: Ja, gewoon jij zeggen toch, Annemieke? Goedemiddag. Hallo.
15: 20 jaar hoeft het überhaupt geen uur te zijn, hoor.
9: Nee, jij klinkt als iemand van 8,29.
15: Kijk, ik hoop dat het volwassen genoeg klinkt.
9: Zeker.
15: Want ik heb wel zeer serieuze files. Onder andere op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht heb je door wegwerkzaamheden een half uur vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Boerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder doe je er een half uur langer over. Op de A16 de andere kant op, richting Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum dat nog eens 20 minuten op onthoudt. Goed nieuws over de A27, richting Utrecht. Daar gebeurde eerder een ongeluk bij knooppunt Lunetten. De weg is daar weer vrij. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor Stellendam staat 6 kilometer file met 25 minuten vertraging.
9: Dankjewel, tot zo weer, Annemiek.
15: Joe.
9: We zijn er zo meteen trouwens ook weer. En dan zit hier Irene...
16: Ja, volgens mij Marco Schuitmaker.
9: Ja, maar ik heb hem nog niet
16: maar
9: gezien.
16: Maar ik heb hem nog niet gezien.
9: Wat een dikke me.
16: Jeetje, dat wordt weer spannend. Wat een cliffhanger.
9: Wat een cliffhanger.
16: Van je welste.
9: Nou zeg.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas. Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
5: Huh?

0: anders doet.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar
2: uit.
1: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
3: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
5: De prijsfavoriet.

0: as ice. Oh, als je een vriend of een vriendin hebt met een koud karakter, dan zit je niet goed.
1: Nee, dat is niet warm en gezellig.
0: Nee, maar wij zitten te wachten op een
1: Marcus
0: Schuitmaker.
1: Ja, de mensen zitten op het puntje van hun autostoel.
0: Ja, maar die
1: hadden
0: nog een snabbeltje hiervoor. Ja, dus die denkt ook, fuck hem. Nou, ik denk dat de wind van voren zo meteen.
1: Ja, hij is onderweg en we gaan hem straks ontvangen. Maar dan kunnen wij toch even een heel leuk gesprek hebben met elkaar. Is toch ook leuk?
0: Vind je het leuk?
1: Ja, vind je het leuk? Misschien vind jij het leuk om te weten hoe het was met Armin van Buuren in het Caprera Theater. Dat was voor het eerst dat hij daar een pianoconcert gaf. Dat is toch uniek?
0: Oeh, speelde hij goed piano?
1: Dus hij deed in Tomorrowland daarna, die dag daarna voor 40.000 man. Dat wat hij normaal gesproken doet. En dit was heel klein, voor maar 1000 mensen. Ik vond het heel moedig, heel stoer. Het was heel bijzonder. En ik denk dat het iets heel groots gaat worden. Want dit is wat hij heel leuk vindt nu om te doen. Ik was erbij. Ja, dat weet ik, dat je geen reet aan vindt. Maar ja, mensen, ik was erbij. Ik vond dat dan toch wel heel leuk.
0: Jij was er gewoon bij.
1: Ik was er gewoon bij.
0: Net zoals Marco Schuitmaker, die had hier gewoon moeten zijn. Die krijgt op zijn blote reet zometeen. Maar hij is er hoor. En zometeen. En als jij vragen hebt voor Marco, kom ik zo maar voorstellen. Bijvoorbeeld een leuke vraag zou zijn. Waar was je zo lang? Dat vind ik een leuke vraag.

0: dat hij hier natuurlijk voor de derde keer is. Omdat hij, ik had het hem beloofd ook. Ik zeg, als je nou lekker een poging doet om die Engelbewaarder nou eens even te overtroffen, weet je wel, dan moet je dat even laten weten.
1: Is dat dan het nummer waar hij mee komt, dat hij dat daarmee gaat overtroffen?
0: Zeker. Zullen we anders dat nummer vast laten horen? Nee, maar dat is misschien even een leuke. Loopt hij al in de gang?
2: Hij is er.
0: Nou, dat, ik zou bijna
1: het
0: zeggen.
1: Het lijkt Sinterklaas wel.
0: Ja, het is inderdaad. Hij weet het wel leuk te doen.
1: Waar gaat het over?
0: Oh,
1: hij krijgt wel erg veel aandacht zo.
0: Nou, wel maar heel veel aandacht. Daar ben je dan eindelijk, hè? Ja, je bent te laat. Ja, hi, hi.
1: Kijk, daar is die Marco. Goedemiddag, Marco.
0: Goedemiddag, Marco.
2: Goedemiddag.
0: Waarom ben je zo laat?
2: Nou, ik heb geen idee.
0: Nou, ik weet het wel.
2: De brug stond open.
0: Ja, mijn neus. Volgende keer dan blijft de deur beneden mooi dicht. Want ik weet waar je vandaan komt. Dat is wel een leuke plek overigens. Ik heb er zelf ook gezeten. Dus daar zal zich niks mis mee. Heerlijk. Maar voortaan...
1: ik wist niet dat Marco ook jullie naar die sauna ging. Diezelfde als jij.
0: Nee, dat is niet de sauna.
1: En hij raakte de
2: tijd. Wij hebben in het noorden ook een hele goede sauna.
0: Serieus?
2: Ja, zeker.
0: Nou, daarvoor uit. Maar kijk nog even verder. We gaan jou eerst eens eventjes opnieuw voorstellen. Want ik heb natuurlijk wel moeite gedaan. Ik heb een leuk liedje voor jou gemaakt weer.
2: Heb je weer eentje gemaakt?
0: Zeker. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Stop de muziek. Ben je er klaar voor?
2: Ja, tuurlijk. Onze

0: hè? Dat
1: ja,
0: dat
1: heel waanzinnig zelf.
0: Ja, natuurlijk is dat zo. Smetje.
1: 5 keer minder dan Geer? Hoor ik dat nog goed?
0: Ja, ja? Geer is hier wel heel vaak geweest.
2: Ja, die kan je niet, die, daar ga je
0: 8
2: niet over.
0: Keer.
1: Ja. Oh, we gaan ons best doen, dat komt goed.
0: Ja, nou, dan moet je wel, als je op tijd komt, dan mag je weer komen.
2: Ik ben toch even benieuwd, Marco, wat was de vorige keer ook weer de aanleiding? Dat je hier
1: ook
2: was.
1: Een nieuwe single.
0: Ja, jezus.
2: Maar daarom, hoe hoog is die frequentie van nieuwe singles uitbrengen bij jou?
1: Hoog.
2: Maar serieus, wat was de titel van de vorige ook alweer?
1: Deze nacht.
0: Deze nacht. En die ging natuurlijk over hele intieme dingen. Het was een romantisch dingetje.
2: Ja, vind
0: dit is
2: leuk.
0: Een beetje een Grieks sfeertje hangt hier overheen.
1: Zeker.
0: Loesoe, waar gaat de plaat over?
1: Nou, het is echt een zomerplaat. En we hadden een schrijfkamp.
0: Ja.
1: En toen waren we een beetje aan het lachen en het doen met deze woorden. En toen zei ik eigenlijk van, nee, laten we het maar niet doen.
2: Welke woorden?
1: Loesoe, doekoe en een polonaise.
0: Wat
1: naar de
0: betekent dat
1: toe.
0: Ook weer, Loesoe?
1: Weg. Dus we gaan vanavond weg, we gaan los.
0: Oh.
1: En morgen worden we wakker zonder geld.
0: Ja. Nou, daar heb jij geen last
1: van,
0: hè?
1: En gaan we in een polonaise naar de kroeg toe.
0: Ik heb even opgezocht wat jij per uur krijgt. Zo zegt, dan moet mijn zusje 40 keer voor afspreken.
2: Nee, die doekoes, dat maakt me geen zorgen over bij Marco.
1: Het is echt een nummer, echt mijn sound. En we hebben die knipoog in het refrein erin gezet. En ik ben er trots op, ik vind het leuk.
2: Maar waarom een clip in de gevangenis opgenomen? Dat is omdat je niet wist wat je die nacht gedaan had of zo?
1: Nee, we wisten het niet meer. We dachten van, laten we maar een bank overvallen. En, geld daar weghalen. Om lekker op stap te gaan. En je ziet mij ook op het einde van de clip ontsnapt uit de gevangenis in de kroeg. En op het moment dat de rekening komt, ben ik weer Loesoe.
2: De luisteraar zit een vraagteken boven zijn hoofd. Ik denk dat we even naar deze hit moeten gaan luisteren.
1: Hij staat online.
0: Rip hem van het internet en zo.

0: er ook eentje. Maar zo is er ook hier eentje.
1: Zo is het
0: toch. Hartstikke leuk dat je hier weer is, die jongen.
1: Nou, ik heb jou uit je dakkie zien gaan.
0: Want ik vind het een leuke plaat.
1: Ja, ja, je bent helemaal... Ik moest wel lachen, we hebben geen tekst meer. La, la, la, la, la.
2: Ja, dat vond ik jou juist zo grappig. Want als je ergens in, op een feest staat... er zijn heel veel mensen die kennen natuurlijk de tekst van al die liedjes. Die staan, ja, la, la, la, la. Dus ik denk, ja, we kennen de tekst niet.
0: Ja, maar dat mag toch.
2: Mee.
0: Dat is toch helemaal niet erg. Hey, het gaat nu dus heel erg goed met je. Dat is ook wel zo. Ik moet je zeggen, ver voordat ik bij de radio kwam... ben ik ook wel een beetje gestruggeld natuurlijk. Dat je zegt, je verdiende niet zoveel. Heb jij een tijdje zonder doekoes gezeten ooit? Dat je zegt, nou, dan ben ik een beetje aan het struggelen geweest.
2: Ja, zeker weten.
0: Ja, wanneer was dat?
2: Nou, dat was eigenlijk toen de corona begon.
0: Oh,
2: want
0: ja.
2: Ik zing al 10 jaar. En ja? Ik zong toen ook gewoon in het weekend gewoon. De hele avonden zong ik, 4 uur lang. En kort voordat de pandemie begon, zijn wij gaan samenwonen.
1: Oeh.
2: En hadden we onze eigen rekening en onze eigen dingen te betalen. En toen was er geen werk meer.
1: En toen mocht je niet meer optreden?
2: Nee, dus er was weinig buffer.
1: Kan je je dat nog herinneren dat je dan in de supermarkt staat? Wat heel veel mensen natuurlijk hebben. Van ja, dat er gewoon dingen te duur zijn.
2: Ja,
1: kan je dat nog herinneren?
2: Ja, zeker weten.
1: Hoe gek is dat nu? Dat nu de sky is the limit.
2: Ja, dat is iets waar je heel erg dankbaar voor moet zijn. Weet je, je doet elke dag al hetgeen wat je het allerliefste doet.
1: Hmm.
2: En je verdient er geld mee. Dat is natuurlijk een hele mooie bijzaak. Maar
1: je moet er wel bij blijven. Je moet wel die hits blijven scoren.
2: Nou, absoluut.
1: Eddie zegt dat dit de goede kant op gaat.
0: Ja.
1: Hoe is het gegaan op dat Nijmeegse feest? Want wanneer stond jij op de...
2: Gisteren.
1: Gisteren nog. En zijn mensen dan meteen in de Polonaise geschoten? Of hadden ze te veel blaren van het hardlopen?
2: Nee.
1: Van het wandelen? Ja, dat kan toch?
2: Nee, dit was gisteren was echt afgeladen vol. Niet
1: ja. Maar hoe ging het met dat nummer dan? Op dat plein?
2: Te gek.
1: Ja?
2: Te gek. Ja, je ziet het al helemaal gebeuren. Want op TikTok zijn er al 2000 creaties gemaakt. Alleen al met filmpjes die ze van gemaakt hebben. En het liedje zelf is al een paar miljoen keer bekeken. En je ziet al gewoon de mensen die kennen het refrein.
1: Ja, la la la la. En we gaan in Polonaise naar de kroeg toe.
2: Dat is dan het allermakkelijkste stukje.
0: Dat is het makkelijkste. Wij dachten, we kunnen natuurlijk wel even gaan praten. En met je, omdat je hier zo vaak geweest bent. Over je relatie en al dat soort dingen. We hebben eigenlijk alles wel een beetje gecufferd. Toen dachten we, is het dan misschien niet leuk?
2: Mm-hmm.
0: Nu, om een klein quizje met jou te spelen. Daar hebben we een mooie vormgeving voor gemaakt ook. De Marco Schuitmaker quiz. Dat is heel aanmoedig. Maar dit is wat het is.
2: Die echo die wil ik ook hebben met optreden.
0: Nou, het is galm. Maar,
2: galm.
0: Ja, ik kan hem ook op jouw stem zetten. Doe maar.
2: Een lexicon galm.
0: Oh, nou, je kunt altijd nog voice over. Werd het betaald trouwens. Goed. De vragen heb ik hier voor mij.
1: Ja, het is zo, want we hebben het net over la la la. We zingen lekker mee. Maar we gaan even teksten laten horen. En dan moet jij dus vertellen...
0: Of het jouw liedje is.
1: Ja,
0: of het jouw nummer is of van iemand anders. Zo, dit is het nummer. Komt ie aan. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
3: Flitsende lampen, een motor die draait. Toch blazend een haan in je hoofd.
0: Nou,
2: ik denk van Nander deze.
0: Ja.
2: Engel bewaarder, ja.
0: Ja. Is dat het origineel?
2: Nee.
0: Nee, is gewoon van iemand anders.
2: Ja.
0: Hebben ze gewoon gejat?
2: Ja.
0: Ah, die directie hier op
2: het NPO. Is niet goed,
1: wacht even, ik snap deze quiz niet. Moeten we niet gewoon eventjes vertellen, de volgende zin bijvoorbeeld. Je zult het echt wel zien, dat jij meer
0: vreugdevoeden
1: zal. Dan heb je, dat heb je dan verdiend. Welk nummer was dat?
3: Je zult het echt wel zien.
2: Schaam je voor je tranen niet.
0: Oh, wat goed.
2: Ja.
0: Maar dat is wel heel goed dat je dat zomaar uit je hoofd kent, hè?
2: Ja.
0: We hebben nog een fragmentje. Eerst een fragmentje of gaat ze eerst wat zeggen?
1: Zeg maar ja, toch? Maar niet meteen instarten,
0: nee.
1: Want anders wordt het te makkelijk.
0: Wordt te makkelijk.
1: Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.
2: Ik blijf niet gek. Deze is niet van mij, toch?
0: Is wel van jou. Heb je gisteren geschreven? Nee, hoor.
4: Ik heb het echt gezien.
0: André Hazes.
2: Ja, tuurlijk.
0: Bloed, zweet en tranen. Zo ben je er ook gekomen.
2: Die kennen we wel goed.
0: Ja, dat is toch leuk.
2: Weet je wel, dat is, toen ik begon met zingen, toen zong ik natuurlijk 4 uur op bruiloft en feesten. Daar had ik gewoon een tekstboek, hè? Moest ik gewoon, had ik 200 liedjes had ik om mijn iPadje staan en had ik gewoon nog teksten erbij. Ja,
1: en zei roept u maar en dan ging jij op verzoek.
2: Ja, dat was gewoon een soort jukebox, gooi je gulden in en er komt een nummer.
0: Nou, het zal 1 euro geweest zijn.
1: Zullen we er nog één doen?
0: Eentje nog dan.
2: Ik kom maar 99, hè.
1: Het leven is een feest en mijn hart staat in vuur en vlam als je mij, verwendt.
2: Oh,
0: het leven
2: is een feest, mijn hart staat in vuur en vlam als je mij verwendt.
1: Is dat van jou?
2: Nee.
1: Weet je zeker?
0: 100%?
2: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ga checken.
3: Leven is een feest en een hart staat in
2: vuur. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nee, nee. Ja,
1: het zijn eigenlijk vier punten.
0: Het zijn eigenlijk vier punten. Ja, even een applausje van Marcus Kuipmaak. Ja hoor. Ja hoor, zeker. Nee, maar heel goed gedaan. Goed, we hebben de plaat gedraaid, we hebben je voorgesteld, we hebben een beetje gepraat, we hebben wat irritatie geventileerd. We zijn er eigenlijk wel een beetje doorheen, heb ik het idee. We moeten zo naar het nieuws. Misschien.
1: Wat ga jij doen dit weekend?
2: Nou, ik sta vanavond in Tilburg.
1: Gezellig.
2: Dus dat is wel gezellig. Ja, zondag vliegen we naar Mallorca voor een show op het Megapark.
1: Oh.
2: En dan hebben wij lekker vakantie.
1: Oh, gaat iedereen mee vliegen daarheen? Oh, je hele gezin?
2: Nee, we gaan maar 2 dagen en dan hebben wij vakantie. Oh. En na de zomer gaan we voorbereiden voor de theatertour die eraan zit te komen. Dus.
1: En de theatertour heet?
2: Recht uit het hart.
1: Recht uit het hart? Nou, dat Marcus Kuipmaak vanaf?
0: Ja.
1: Vanaf welke datum?
2: Vanaf februari.
0: 2027. Mensen.
2: Yes.
0: Ik moet je zeggen, ik was blij dat je er was. En
2: dank
0: je
2: wel.
0: En jullie ook. En je prachtige...
1: Begeleider.
0: Begeleidster. Ja, nee, niet je vrouw. Nee,
2: absoluut.
0: Nee,
2: absoluut.
0: Nee. Nou, als je vrijgezel was geweest, had je het wel geweten, denk ik. Maar goed.
1: Wat wou je zeggen?
2: Het was gezellig.
0: Het was gezellig. Wat was Kuipmaakers in de house, mensen! Ja, natuurlijk. Cameron Whitcomb is op de radio. In the Kingdom of Fear.

0: weekendje.
1: Ach, het is inmiddels best lekker zonnig en droog. 21 tot 25 graden hebben we gehaald vandaag. Uiteindelijk gaat de temperatuur wel weer dalen. Vannacht tot een graad of 12, maar morgen weer veel zon. In het binnenland een beetje bewolking, maar het wordt tussen de 24 en de 29 graden.

0: is. Wat heerlijk dat je er weer bent.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja.
1: Nu wel met goed nieuws, hoor.
0: Oh ja, heb je goed nieuws nu? Eindelijk. Oh, dank.
1: Ja, eindelijk. Mieke, wat heerlijk. De files nemen af, dus dat is hartstikke fijn. Je hebt nog wel vertraging door werkzaamheden op de A16... Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht doe je er 25 minuten langer over. En op de A58, Tilburg richting Eindhoven... staat een kapotte auto tussen Moergestel en Oorschot. Hierdoor heb je 7 kilometer file met 25 minuten vertraging.
0: Mag ik je een mooi weekend wensen?
1: Jullie ook.
0: Tot binnenkort weer.
1: Tot binnenkort.
0: Levi van Eck zit er helemaal klaar voor. Kijk maar mee via de beeld. Wordt nieuws van ongeveer 3 à 4 over half 6. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Eddy. Naar Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen... bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters... en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen. Meldt de Europese Commissie die dat regelt. Rijkswaterstaat gaat al vanaf morgen handhaven... op de Merwedebrug bij Gorinchem. De 65 jaar oude brug is aan vervanging toe... Al bijna een week mogen er geen vrachtwagens meer overheen. Toch gebeurde dat nog altijd. En daarom hangt Rijkswaterstaat camera's op en gaat boetes uitdelen. Een Rotterdammer van 22 is deze week opgepakt... voor het versturen van talloze frauduleuze sms'jes. In iets meer dan een maand tijd verstuurde hij 740.000 van dat soort berichten. De oplichter deed zich onder andere voor als de Belastingdienst... en probeerde zo geld van mensen te stelen. En ook bioscopen in België gaan het volume zachter zetten bij The Odyssey, de nieuwste film van regisseur Christopher Nolan. Bezoekers klaagden over veel te hard geluid bij sommige scènes. Pathé, hier in Nederland, had het geluid al aangepast voordat ze hem gingen draaien. Deze bezoekers vonden het volume soms ook op standje 10 te staan, zeiden ze gisteren tegen de Gelderlander.
3: Ja, ik heb wel gehoorschade nu, maar was het wel waar.
4: Er is één scène met een cycloop en ik denk dat ik nog nooit zo'n luid geluid in de bioscoop heb gehoord. En verder de muziek, als ze over de golf gingen met een boot, was erg luid.
5: Ja, het is natuurlijk luid. Het is IMAX, het is overweldigend. Bijna te. Maar dat hoort erbij.
6: Dat moet hard. Dat hoort zo. Ja, ik vind met zo'n grootse film, dan mag dat hard staan.
0: Ja.
1: De meningen zijn verdeeld.
2: Ja, dat moet dus hard staan. En wie echt het geluid hard vindt staan, die kan zelfs oordopjes krijgen bij Pathé.
1: Nou,
0: ja, moet je opgelost. Nagaan. Ja.
1: Opgelost.
0: Ja, het is, ik vind het wel irritant, moet ik zeggen. Als het zo hard staat.
1: Ja, heb ik helemaal
0: geen mee. Ik ben er zelf ook geweest. Ik vond het een leuke film, maar erg hard.
2: Ja, nou, dat heb ik niet gezien nog. Dus,
0: ja, maar dan halverwege, zo'n beetje halverwege die film, die bioscoop, hoor ik naast mij, of een beetje achter mij zo.
1: Niet waar.
0: Ja.
1: Wat was
0: ik werd me een beetje geïrriteerd.
1: Ja.
0: Peren luisteren. Die bioscoop zegt, die draai me om. Zeg hallo, zeg, waar kom jij vandaan? Hij zegt, van het balkon. Oh. Ja, goed, dat is natuurlijk ook afschuwelijk.
7: Ach, dat kan toch niet?
0: Veerlijk.

0: toch. Ah. Joh, dat is toch heerlijk, mensen. Moet ik ja. echt,
1: jij
0: lekker.
1: Je doet er alles aan om het gezellig te houden voor de mensen in de auto in de file.
0: Vind je het leuk?
1: Ja, vind ik
0: ook leuk.
2: De NPO Radio 2 vakantie-app-service.
0: Ja, en we vroegen dus naar van die Duitse plaatjes. Ja. Nou ja, we hebben wat voorbeelden genoemd. Want ik persoonlijk vind ik deze zelf altijd heel erg leuk.
3: Immer wieder

0: glazuur van je tram?
1: Mijn glazuur springt van mijn tram.
0: Ik wist niet dat
1: het gewoon bij het kunstgebeurtschap. Ik
0: zweer het. Maar goed. Zelfs dat. Goedemiddag, zeggen wij nu tegen Roel. Dag Roel.
2: Ja, goedemiddag Eddy.
0: Of is het goedemiddag?
2: Goedemiddag.
1: Ja. Aus Winterswijk is daar die Roel. Je was bij de Zwarte Cross, Roel. Hoe was het?
2: Ja, zeker waren wij bij de Zwarte Cross. Dat was helemaal top.
1: Wat heb je meegemaakt?
2: Wij hebben vrijdag achter de bar gestaan. Want dat doen we natuurlijk ook hier als vrijwilligers. En dat was heel erg leuk. Voordat we naar de camping opgingen voor de bar, zijn we even bij Heino bezig kijken. Die was op het podium.
0: Kende je hem? Kende je Heino, Roel?
2: Heino.
0: Ja? Hoe oud ben jij dan?
2: Stiekem Eddie, ben ik denk ik iets ouder dan jij. Ik ben van 1960.
0: Nou, dan ben je jonger dan ik.
2: Ja. Oh, ja. Nou, jij klinkt iets ouder dan ik, maar dat geeft niet, dan gaan we het niet over.
0: We gaan de plaat in ieder geval niet draaien, dus...
1: Er is maar één iemand echt oud, dat is Heino, 87 volgens 87, mij. Ja. Hoe presteerde die nog op het podium?
2: Heino presteerde helemaal goed, hij maakte zelfs grapjes. En dat voor een Duitser?
0: Ach, nou Duitser, want er is een boekje van in de bibliotheek in Duitsland over Duitse humor. Het is 2 pagina's dik. Ja. Nou, die hebben geen humor hoor. Absoluut niet.
2: Maar hij maakte toch wel een grapje over de panels op de WK, zeg maar.
0: Dat is wel heel erg gedurfd.
2: In het Duits, voor het achterhoekspubliek. Ja, dat was wel gedurfd.
0: Ja, precies.
2: Hij kreeg wel respons trouwens.
1: En hoeveel nummers zong hij daar?
2: Volgens mij heeft hij 3 kwartier opgetreden.
0: Zo, zeg, 3 kwartier voor een oude man.
2: Ja, ik heb het niet 3 kwartier volgehouden, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Nee, dat snap ik.
2: Mijn duty riep, hè. Dus,
1: Je had een soort open verzoek gedaan. Je wilde gewoon Heino horen. Wat is de grootste hit van Heino, weet je dat?
2: Ik dacht iemand wie de zondag, maar dat mocht ik niet.
0: Nee, dat is van Cindy op
2: dat. Hoor ik hier.
1: Dat is niet van Heino.
0: Wist je dat hij albino is?
1: Wie, Heino?
0: Albino, ja,
1: ja,
0: zeker.
1: Dat zou je wel zijn met die zwarte gozer.
0: Die is alsof hij een weekend in Tjernobyl geweest is. Helemaal wit uitgeslagen. Nee, dat is serieus zo, maar zo is hij geboren. Dus ik zit er wel gewoon bij.
1: Maar als je straks dit nummer hoort, Roel, weet ik zeker dat je hem herkent van de Zwarte Cross. Blauw Bloed der Enzian.
0: Ja.
1: Zieger. En daar gaan we lekker naar luisteren.
0: We gaan een speciaal voor jou draaien, Roel.
2: En lekker, hij gaat hier een standje burenruzie.
0: Doe dat maar lekker. Ik heb nog 1 korte vraag voor jou.
2: Ja.
0: Wat zijn de 3 kleuren van de Nederlandse vlag?
2: Van de Nederlandse vlag?
0: Ja.
2: Zwart, gold en...
0: de Nederlandse vlag.
2: Oh, rood, wit, blauw.

0: zo weten we het wel, hoor. Jeetje,
1: wat
0: geweest.
1: Duurde dat lang.
0: Duurde lang, schat. Jezus, Mina. Speciaal Heido voor Hoel van de Zwarte Kost, want daar is hij geweest. En daar stond hij op standje burenruzie. En daar stond hij bij hier ook. Zelfs Jeroen van Inkel ging helemaal door het lint. Er is wel wat voor nodig, hoor.
2: NPO Radio 2. Eddie Keur. En Irene Moors. Keur. In de middag.
3: Nou, geweldig. Sta ik echt voor te juichen.
4: Ja. Nee, dat is sarcasme.
3: Ja.
2: NPO Radio 2.
5: Goedemiddag.

0: voor de deur. Maar niet voordat we gezongen hebben.
1: Volgende week is Keur er weer.
0: Ja, maar zeg, wat is je baat langer dan de kerstman wel?
2: Heb je het tegen mij?
0: Ja, niet iedereen uiteraard.
2: Nee, maar dat...
0: Valt wel op dat
2: is je al lang... Ja.
3: Nou, ik vind het eigenlijk wel meevallen.
2: Ja, ik heb gisteren nog getrimd, zoals dat heet.
0: Oh, en je baard ook?
2: Ja, dan doe je zo'n ding, zo'n tondeuze. Ja, die doen we er langs. Dat heb ik gisteren nog gedaan.
4: Op welk standje, Jeroen?
2: Ja, ja dat is denk ik, daar is denk ik fout gegaan.
4: Ja, je moet wel het goede standje doen.
0: Ja, dat is sowieso een goed idee.
4: Altijd, in alle gevallen.
2: Daar hebben jullie meer verstand van de
0: Nou, ik niet, maar iedereen is gelukkig getrouwd. Dus,
2: ja, gelukkig.
4: We weten er alles van.
0: We weten er alles van, dus een pilletje.
2: Hey, wat een leuke show aan jullie. Complimenten. Echt gelachen. Echt, jullie zaten er goed in. Lekker.
4: Ik vond het ook. Maar jammer dat het voorbij is. Echt waar, ja.
0: Ja, dat is echt leuk. Jammer. Ja, is jammer. Maar goed, de NPO heeft maar geld voor 2 uur.
2: Ja, ik had trouwens ook nog een liedje ooit. Je draaide net, dat is een ander.

0: van is dit, Jeroen?
1: Een eigen maakseltje.
2: Oh, dat heb ik ooit eens gemaakt. Oké.
1: Bier, niet plezier.
3: Nou, ik zou het een ander overlaten.
2: Ja.
3: Oké. Dankjewel, schat.
4: Hartstikke leuk.
3: Ik ga er toch van uit dat Sylvie Meijs nu erin staat. Want de irritatie is zo hoog voor mij.
1: In de top 10. Nou, die kans is zeker aanwezig.
3: Want ze staat weer op een filmpje op het internet. Waar ze helemaal in die schmink met haar gezin, met haar vingers zo. Ja, ik moest strijken en ik heb gewassen. Ik heb boodschappen gedaan. Ik heb het zo ontzettend druk. Wat een leegheid, die vrouw, zeg.
1: Ja, dat is de algemene kritiek, hè? Dat het heel leeg typeje is geworden.
3: Oké, ze is knap, maar dat is niet genoeg.
1: Het kan ook wel wat, want die Duitse tv-shows die ze deed, dat vond ik echt knap.
4: Zij heeft een imperium, maar ze profileert zich gewoon op een andere manier. Terwijl ze echt wel hard werkt en een aardige vrouw is. Maar steeds die rare Instagram-post. Ja,
3: en
4: dan
3: nog een ander klein dingetje wat ik in de top 10 verwacht.
1: Ja.
3: Ik ben even kwijt wat ik ook weer als tip gegeven had aan Jesse. Wat was het ook weer, Jess?
1: De NOS die door die halftime
3: show ging. Ja,
1: staat ze doorheen te lopen.
3: Ja, dat kan echt niet.
1: Ja, dat was echt...
3: ik vind het zo lelijk.
4: Deden ze dat? Ja, ik zat naar de BBC te kijken.
3: Nee, dat kan echt niet.
4: Ik heb het helemaal gezien.
3: Veel mensen hebben zich doodgeërgerd.
1: Dus allemaal sterfgevallen na afloop.
3: Ja.
1: Hey, bedankt. Leuk.
3: Ja, zeker leuk.
1: Wat aarzel je? Je zit te kijken? Oh, de regisseur.
0: Even redactie overleggen.
1: Afronden, zei hij, denk ik.
3: Oh, afronden?
1: Ja?
0: Nee, joh, we hebben nog 2 minuten, man.
4: Geef die gewoon lekker aan.
1: Draai nog even.
3: Cheerio? Wat is met Cheerio?
4: Volgende week is Justin Wild hier. Dat is de man

0: van Rinkel de Kinkel. Een van de beste shows hier van NPO Radio 2. Fijn weekend en wat mij betreft...
1: Bobber de Plop, de werkmotivatie voor vandaag, die is alweer op. Lust de met. Adio.
2: Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer

0: dat is wel heel apart, dit.
1: Oh, wacht. Niemand verwacht dat Eddie Keur een keer te vroeg klaar is.
2: Nee. Dat, oh, dat is. Ik ga hem nu halen.
0: Ja, ja. Is het... ja. Ja.
1: Hi, ja, goedemiddag.
0: Je was er aan het printen. Okay.
2: Davy van Eck is hier met het nieuws van 6 uur.
1: Stefan is weer zijn horloge kwijt, denk ik.
0: Alles onder controle, Levi, verder?
2: Ik ben er. Ik hoop dat ik niet al te...
0: heigerig ga klinken. Nou,
1: Rustig aan.
2: Ja. Even kijken, hoor, want ja, ik heb namelijk ook
1: nog... Geef die jongen even tijdje, Woen. Vertel eens even wat.
0: Ja, moet ik wat vertellen?
1: Ja, jij bent hier de DJ. Ja,
0: nou, wel lekker. Nee, maar ik sta nog niet aan.
2: Nee. Dus, ja? Ik ben er klaar voor. Okay. Sorry, excuses.
0: Ja, okay. Ga je gang, Levi.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond.
2: In Frankrijk zijn tientallen brandweermensen gewond geraakt bij het blussen van de grote natuurbranden daar in het zuiden. Ook zeker 150 huizen zijn in vlammen opgegaan. Rond Bordeaux zijn inmiddels ruim 67.000 mensen geëvacueerd. Onder wie ook deze Nederlander die op een camping stond.
3: Wij hadden natuurlijk wel in de gaten dat er vuur was. Ik had de rookwolken gezien. Maar we hadden niet gedacht dat wij geëvacueerd zouden worden. Want het was best nog op een afstand. Alleen het is heel onrustig, want we weten niet wat er gebeurt. De rook is enorm. Het is een hele akelige rook om te zien, zwart en bruin. Dus het brandt nog volop.
2: Frankrijk en ook Spanje krijgen hulp van EU-landen bij het bestrijden van de grote bosbranden. In Spanje zijn de grootste problemen rond Madrid. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. Tadej Pogacar heeft op de Alpe d'Huez zijn 5e etappe van deze Tour de France gewonnen. Hij reed aan de voet van de slotklim weg bij zijn concurrenten. Hij reed een gat van ruim 3 minuten met 2 vluchters dicht. Uiteindelijk kwam hij solo over de streep.
4: Wat is het toch een vreed beest. Maar wat is het toch een begenadigd wielrenner. Een alleskunner. En hij is, zoals zo vaak, oppermachtig.
2: Pogacar heeft in het klassement inmiddels ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. En alle deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse moeten nu binnen zijn om een officieel kruisje te ontvangen. 6 uur is een harde deadline. Deze loper was net op tijd.
5: Ik had het gisteren al zwaar en vandaag nog zwaarder. Maar de man van de bezemwagen die zei, doe rustig, het is oké. Okay. En toen dacht ik, weet je, oké, ik ga gewoon heel veel drinken en dat komt goed.
6: Nou is er nog minder dan 5 minuten over.
5: Fijn, hè?
6: Je hebt het wel paniekerig aangepakt, toch?
5: Ja, een beetje wel. Oh. Maar dat past wel bij mij.
6: Ja, want de rest van je leven is ook een puinhoop.
5: Soms.
2: Ja, de snelste loper was vanochtend al rond 10 uur binnen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen geregeld zon. En ook wat warmer. Op de Waddeneilanden wordt het 21 graden. In Limburg 28.
0: Nou, je hebt je goed herpakt.
2: Dankjewel.
0: Alle rust staat erin.
2: Excuses.
0: Ja, nee, no worry. Komt allemaal goed. We gaan meteen naar de ANWB. Even kijken of Annemieke Bosgaard daar zit.
7: Dat klopt, inderdaad.
0: Hey. Goedenavond.
7: Hey. Goedenavond. Ja, en ik heb goed nieuws. De files nemen snel af. Je hebt nog wel vertraging op de A12. Den Haag richting Utrecht. Voor knooppunt Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En wegwerkzaamheden veroorzaken een vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht staat 7 kilometer met 25 minuten oponthoud. En daardoor loopt het ook vast op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder heb je 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
8: Ster. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
12: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
13: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
1: Grote uitdagingen op de Reusden.
2: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
1: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
3: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
1: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Ik moet even de wekker zetten voor het volgende uur voor het bulletin van op Teel.
9: Ja.
8: Van de NOS. Even de wekker zetten, dat we tussen wakker maken straks eventjes. Goed, welkom in de show. We gaan eens even bellen met Nijmegen. Gaan naar Café Het Paleis om te kijken naar de actuele situatie.
10: Hallo.
8: Hey, is dit Café Het Paleis?
10: Ja, spreek je mee.
8: Hey, met Jeroen van Inkel spreek je. Hallo.
10: Ik spreek met Frank van der Laak.
8: Frank, hoe is het geweest tot nu toe allemaal bij jullie qua gezelligheid?
10: Qua gezelligheid? Ja, bij ons is het meest gezellige café van Nijmegen. En het kleinste, dus. Het is gewoon gezellig hier.
8: Een hoop mensen binnengekomen met blaren en zo. Valt het wel mee?
10: Ja, die zitten nou op de ras.
8: Hey, is er nog drank over? Kunnen we nog langskomen?
10: Drank over?
8: Ja.
10: Ja, genoeg.
8: Oké, dat wou ik even checken. We wensen jullie een heel fijn weekend en bedankt voor je tijd.
10: Oké, groetjes.
8: Ja, come inside. Ja, met live geluidseffecten, ladies and people. Zuig de lucht in je longen. Oh, er ligt weer een fonkelende uitdaging aan je voeten. Wow. Onder het motto Carpe Diem starten wij een haag.

0: We gaan eerst helemaal lekker zakken in de yin, in de ontspanning.
1: Ja, man.
0: En hoe ontspannender we zijn, hoe makkelijker het is om te zingen.
1: Te zingen.
0: En zingen geeft vreugde, zingen geeft een gevoel van verbinding. En je gaat het potentieel van jouw stem voelen.
1: Daar gaat het allemaal op. Lekker meezingen met de liedjes die we hebben uitgekozen. Ging even terug helemaal naar 1985. Goeiedag, dat is een eeuw geleden. Reken het niet uit, want dan ga je zingen. Maar het is een hele eeuw geleden met een flak of singles. Hey, goedenavond, dit is

je weet, de showbiz is één grote slangenkuil. Maar sommige showbissen, bijvoorbeeld hier in het Gooi, die zijn nog erger dan slangen. Dat is een rattleslangenkuil. Een rattlesnake die bezongen werden daar. Ja, door Lloyd Cole en die Commotions. Het was 1985. Nogmaals, reken er niet uit hoe lang dat geleden is. Want als je erbij was en het mee hebt gemaakt, zal

0: Van Enkel Show. Ai, caramba. Leuk dat je luistert. Het is vrijdag. Het geeft altijd een speciaal gevoel bij een hoop mensen. Ik ben overigens niet leeggekomen. Ik heb ook meegenomen Jesse Sprekelman.
1: Ja, goeie avond. Jeroen van Enkel, hallo.
0: Ik spreek extra duidelijk je naam uit.
1: Oké, okay, dus, dank. Ja, dank daarvoor.
0: Ik dacht, soms slik ik het al een beetje in. Maar ik dacht, vandaag spreek ik het heel duidelijk uit. Articuleer ik extra. Het kost wel meer geld, hè?
1: Dat begrijp ik.
0: Je krijgt hogere facturen.
1: Reclamezendheid, hè? Ja.
0: Doe mee met de show via 0800-1122 of de NPO Luister-app.
1: De Nijmeegse Vierdaagse is ten einde gekomen. De finish die is gesloten. Ook de meesten die het niet gehaald hebben, die zijn op plaats van bestemming. Wandelaar Frank, die deed voor de 11e keer mee. Nou, hij liever dan ik. Voor hem is het een week
2: waarbij je iedere keer weer het gevoel hebt van, ja, als je de Vierdaagse loopt en ervaart, dan komt dat wel goed met Nederland. Wat je vooral ziet is dat er is enorme samenhorigheid tussen de wandelaars. En er is een hele mooie interactie met de wandelaars en de mensen langs de kant. Men zorgt echt voor elkaar.
1: En je doet tijdens het evenement ook allemaal nieuwe contacten op, want
2: je ontmoet iedere dag weer nieuwe mensen, nieuwe gesprekken, mooie gesprekken. Dus het is ook echt, weet je, dat doet iets met je.
0: Ja, dat doet iets met de mensen. Maar ik kan wel voorstellen dat als je dan de finish gaat, dat je blij bent.
1: Ja, en ik kan ook voorstellen dat heel veel mensen dan emotioneel die finish overkomen.
0: Ja, echt zwaar emotioneel.
1: Ja.
0: En dan ben je daar en dan is het even uitrusten. Dan is het even chillen. Gewoon lekker. Beetje onnozel muziekje dit. Maar dat geeft waar het moment daarna. Lekker even tot jezelf komen.
1: Pina Colada erbij.
0: Pina Colada erbij. En we moeten natuurlijk ook even onze Radio 2-collega Evelien de Bruin dikke complimenten geven. Zij heeft de Vierdaagse gelopen de afgelopen week. En ze heeft uitgebreid verslag gedaan op deze zender. Dus het was, dankjewel daarvoor, Evelien. We hebben natuurlijk ook afscheid genomen van onze radiocollega's in de ochtend. Van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevecht. Dat was ook best wel emotioneel voor sommigen.
1: Tranen met tuiten.
0: Tranen met tuiten. En gelukkig hebben ze niet zelf 1000 keer verteld waar ze naartoe gingen.
1: Nee, dat scheelt.
0: Dus dat hoeven wij verder ook niet meer te doen. Hey, Evelien, jij, het gaat goed met jou, hè, sinds je luistert.
3: Ik ben veel dichter bij mezelf gekomen. Ja. Veel dichter bij mijn gevoel.
0: Dat.
3: Ja, het heeft mij als mens echt enorm veel gebracht.
0: Ik zeg, ik ben blij voor je.

Gewoon even helemaal draaien, Jeroen Vrenkel. Dat is de beste manier om te gaan met Rag & Bone Man. Ja, misschien ken je die situatie wel. Aan de ene kant hou je van je wife and kid in Baltimore Jack. Ja, yeah. Je weet wat ik bedoel, hè, Bruce? Aan de andere kant wil je uit de band springen. En lekker een wild leven leiden. De stoere man zijn.

0: zit in elke man, de Hungry Heart. Kijken aan de overkant van het hek waar het gras veel groener is. En denken, oh, nee, dat wil ik ook. Dit wil ik ook meemaken. Ik ben nog zo jong, ik wil eigenlijk nog elke avond stappen. En uitgaan met mijn vrienden. Maar ja, ik heb ook een kid en een wife. Een wife en kid. En Baltimore Jacked. Het grote dilemma waar Bruce Springsteen in dit nummer voor stond. Nou, het is al heel lang geleden dat hij het opnam. Dat was de eerste top 10 hit in de Verenigde Staten van Amerika. Dat was heel bijzonder. Kwam uit naar Born to Run, wat ook een hit was, maar dan weer niet de top 10. Nou ja, fijn. Maar die hele interessante hitfeiten, die ik even bijroep, om een beetje interessant over te komen. Het idee uit te stellen dat ik stand van muziek heb. Zeg, hoe laat is het? Zie jij hoe laat het is? Het is
1: Levi is al hier niet, hè? Levi? Ja,
0: Levi. Hij zit er al bij. Dit hou je nog heel even. Dat begrijp ik wel.
2: Ja, ik ben zo klaar. Dus dat...
0: En wat gebeurt er allemaal in de wereld, hè, Levi?
2: In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 huizen en een camping verwoest. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden en minstens 100 gewonden gevallen, zegt president Zelensky. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het doelwit een wapenbeurs was.
3: Dit is een plek waar allemaal belangrijke figuren van de Oekraïnse wapenindustrie samen waren gekomen. En wat ook opvallend is, dat hier dus eigenlijk heel erg openlijk over deze beurs is gecommuniceerd met uitnodigingen, flyers en advertenties. En ja, dat maakte het dus een eenvoudig doelwit voor de Russen.
2: Het OM gaat in hoger beroep in de zaak over Tamar van 14 uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor het doodrijden van het meisje in 2020. De rechter vond dat er te weinig bewijs was dat de man afgeleid was door zijn navigatie. En een groep van 120 Britse miljonairs wil graag meer belasting betalen. In een open brief roepen ze de nieuwe premier Burnham op om meer belasting te heffen op de allerrijkste, zodat de welvaart in het land eerlijker wordt verdeeld.
0: Was dat na de vrijdagmiddagborrel onder miljonairs, dat ze allemaal dronken waren? Dat ze, zei,
2: ze dachten dat het een goed idee was.
0: Dat het een goed idee was. Ik ken weinig mensen die zelf graag belasting willen betalen.
1: Nou, als je echt heel veel geld hebt, als je dat tientallen miljoenen hebt, ja, dan kun je het ook wel missen, hè?
0: Ja, is dat
1: zo? Ja, jij zou moeten weten, maar ik zag wel voor je huis te koop stond. Nou, doe maar.
0: Belasting betalen? Ik ben er geen fan van, hoor. Dat is echt niet.
2: Het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden.
0: Bij de ANWB zit Annemieke Boschart. Wat gebeurt er allemaal op de wegen nog, Annemieke?
4: Nou, met name vertraging door grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal doe je er 5 minuten langer over. Ook oponthoud op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten vertraging. Dan naar de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Dinteloord en knooppunt Sabina was de weg de hele middag dicht. Dat komt door een ongeluk. Nu kan je er via de vluchtstrook langs. En de vertraging is nu 10 minuten. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden.
0: Dankjewel, Annemiek. Achter bij jou ook een camera die jou filmt of zoiets?
4: Nee,
0: dat niet. Oké.
4: Horen jullie, hebben jullie ergens last van?
0: Nee. Maar we hebben een nieuw kastje hier dat alle camera's kunnen schakelen. Jesse, kun je ANWB ook schakelen? Of is dat,
1: nee, de ANWB die doen alles in het donker, denk ik.
4: In het donker, Ik hou jullie wel in de gaten.
0: Dus als je nu zit te kijken, dan kan Jesse even demo geven van wat er hier allemaal kan met de video.
1: Ja, wij kunnen bijvoorbeeld, daar zijn we naar achter gekomen.
0: Ja, voor de mensen die de webcam volgen.
1: Scheveningen kunnen we in beeld brengen.
0: Stond er nou Vierde Liefde?
1: Ja, dat hebben ze net een spotje voor opgenomen.
0: Dat slaat, heeft niks met ons te maken, maar...
1: Nee, wij lopen over in liefde natuurlijk.
0: Scheveningen in beeld, inderdaad.
1: En wat is dit? Oh, ja.
0: Oh, dat ben ik, ja.
1: Dat ben jij.
0: Dat is wel een beetje fel headroom. Ja, die camera moet ietsje naar beneden. Ja. Dat is weer Levi. Hi, Levi. Ja, nou. Dat ben jij.
1: En dit is de darkroom, maar die kunnen we nu weer onthouden.
0: Goed, ik ga even door, Annemiek. Dankjewel, hè.
1: Ja, dat hebben ze net een spotje voor opgenomen.
0: Ja. Dat heeft niks met ons te maken, maar...
1: Nee, wij lopen over in liefde natuurlijk.
0: Scheveningen in beeld, inderdaad.
1: En wat is dit? Oh, ja.
0: Oh, dat ben ik, ja.
1: Dat ben jij.
0: Dat is wel een beetje fel headroom. Die camera moet ietsje naar beneden. Ja. Dat is weer Levi. Hi, Levi. Ja, nou. Dat ben jij.
1: En dit is de darkroom, die kunnen we nu weer onthouden.
0: Goed, ik ga even door, Annemiek. Dankjewel, hè.
4: Fijne avond.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2 NPO Radio 2 Topsong.

0: was wel een heel heftig emotioneel gebeuren. Ik moet even bijkomen. Dit is beter. Het is natuurlijk een chill muziekje, maar het is ook SpongeBob SquarePants dit.
1: Ja, inderdaad, ja. Oh. Heel erg.
0: Oké, genoeg nu. We moeten tot de orde van de dag komen. Fuck you. Zeggen ze. Fuck you.

0: zijn radiovrienden dit gedeelte van de show laat horen. Dan zitten ze altijd helemaal zo aan te kijken van... Oh, wat gebeurt daar in dat programma van jou? Wow, scary. Maar we zijn inderdaad toegekomen met de Iri Top 10. Wat, of wie was er irritant afgelopen week op nummer 10? Nog 101-122. Ik gebruik voor heel veel vakantie-irritaties door te geven. Dat gebeurt ook.
1: Dat je voor de douane je waterflesje leeg moet gooien. Bij Schiphol bijvoorbeeld. En dat je dan na de douane voor 4,50 nieuw water mag kopen. Oh, daar word ik echt gillend gek van.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Danielle, dankjewel voor het doorgeven. Je hebt 100% gelijk inderdaad.
2: Op nummer 9 in de lijst gezet door Eddie Keur. Daar staat Sylvie Meijs. Omdat ze online doet alsof ze een mega zwaar leven heeft.
3: I just came back from Mykonos. And I'm already working again. I had one day off, a day where I had to do the essentials like nails, hair, unpacking, 2 hours of sports.
2: Ach, nou meid, wat een ontzettend zwaar leven.
0: Zwaar leven. En dat dan toch zo goed uitzien.
2: Ja, het is allemaal nep. Allemaal theater.
0: En ze is een C-ster, hè? Begrijp ik altijd.
2: Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja, ik zag de beelden niet best.
0: Ja, nummer 8. Fred uit B&B Vol Liefde. Vrouwen komen speciaal voor hem helemaal naar Bonaire. Maar wanneer het hem niet bevalt, gooit hij ze direct de deur uit.
4: Ik hoop dat we het leuk kunnen afsluiten vanavond met z'n tweeën.
5: Hoe zie je dat leuk afsluiten?
4: Als we nog even samen een hapje eten, babbelen en morgen vroeg pak ik mijn koffertje.
5: Nou, nee.
0: Allemaal van directe mensen, dat is lekker duidelijk.
2: Op nummer 7 vinden we de regionale omroep Rijnmond... omdat ze stoppen met het live radioverslag van Eredivisie Voetbal. Dat is...
6: diep treurig. Ik vind het diep treurig gewoon. Dat is een taak van de regionale omroep... om naast het gewone nieuws ook sportnieuws te brengen. En daar is Eredivisie Voetbal zeker een onderdeel van. De ouderwetse radio is nog altijd geliefd.
2: Al dus het geweten, Evert ten Apel.
0: Ja, maar hij is natuurlijk een man van, die weet dat wel.
2: Ja, hij stond wel laatst ook in deze lijst, maar dat is hij. Ja.
0: Iedereen kan erin terechtkomen. Ja. Het is zo divers, deze lijst, in de top 10. Op nummer 6 vinden we Dionne. Dionne, vertel eens over jouw vakantie-irritatie.
7: We zijn onderweg naar mijn ouders. Ja. En dan kom je van die mensen tegen met van die sleurhutten... die gewoon wel 2 keer zo groot zijn als de auto in de breedte... en wel 3 keer in de lengte. Ja. Doe even normaal. En dan zitten er 2 mensen in de auto, hè?
0: Ja, dat zijn toch wel dingen... Ah, lekker dat je dat ook even kan uiten, hè? Noordwegs kun je het allemaal ons doorgeven... als je ergens aan irriteert, dan word je

0: Lekker hoor. Een wind door je haren plaat is dit echt zo'n hele serieuze. Je hoorde Mr. J. Ferguson. Let's go on with the show.
1: Dames en heren, de Irie
0: Engels
1: Top 10.
0: Op nummer 5 vinden wij de gemeente Zuidwest-Frieslaan. Ze hebben in Snake, ook al genoemd, een boete uitgegeven aan een man die in een rouwstoet achter zijn overleden vader aanreed. Ongelooflijk. Hij moest €130 betalen omdat ze door een autoluwe straat reden. Gelukkig was de officier van justitie meer begripvol en die heeft het kwijtgescholden. Nou, hij was het uiteindelijk toch wel goed gedaan.
2: Irie Top 10 nummer 4. Daar vinden we de agressieve jongeren op de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Er waren dit jaar heel veel knokpartijen en dit kneusje vindt het...
3: We lachen als er wordt gevochten.
4: Ja, wat vind je daar mooi aan dan?
3: Ah, kan je gewoon kijken hoe dat gebeurt.
2: Jezus, een leeg hoofd.
0: Dat is een man, knokkelhert zich. En dan, nummer 3. Het is zomer. En dus zijn er heel veel, hele hoop vakantie-irritaties in de lijst. Dino, wat irriteert jou het meest?
5: Dat mensen bijvoorbeeld altijd een stoel claimen bij het zwembad.
0: Oh, wat
5: dat vind ik zo bloedirritant. En dan gaan ze vervolgens weg. Dan komen ze 's middags terug. Ja, dan houden ze gewoon de stoel bezet.
0: Ja, asociaal. Heb je dan niet de neiging om gewoon die handdoek eraf te schoppen?
5: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ah, ja. Zou je iets tegen ze willen zeggen via de radio?
5: Dat van asociaal is. Dat is altijd wel een plekje.
2: Nummer 2, de dopingcontrole van de Tour de France. Pogacar en Vingegaard die werden diep in de nacht gewekt om een test te doen. En dat is nogal...
6: It's unusual that they come in the middle of the night. Then I could not fall asleep back and just got 4 hours of sleep today.
2: Rust is het allerbelangrijkste bij sportslapers ook. Ja, hoe kun je dan in hemelsnaam bedenken om ze midden in de nacht te wekken? What the fuck?
0: Ja, dat is matchfixing. Nou, ze proberen die gasten te beïnvloeden.
2: Absoluut.
0: Ja, hier moet naar gekeken worden. Dit is niet in de haak allemaal, dit. En dan zijn we aanbeland bij de bovenste in de lijst.
7: Dit is de nummer 1 van de...
1: Irie Top 10.
0: Bam, bam, bam, daar vinden wij Sjoerd van Ramshorst en zijn NOS-collega's. Omdat ze vol door de halftime show van het WK voetbal heen zaten te lullen.
8: Misschien worden we meer verwend tijdens de halftime show, want we doen de analyse in tweeën. Want Madonna,
9: Ronaldinho
8: is al begonnen.
9: Ronaldo.
8: En Ronaldinho. En Ronaldo, ja. Maar dat willen we niet missen.
0: Ja, want dit is weer zo stom, dit.
2: Ik heb hier zo over zitten opwinden.
0: Ja, het is echt belangrijk.
2: Man.
0: Ja, misschien maar iedereen zijn vak, maar ze snapte er gewoon niet van dat dat een show was en dat ze even hun mond moesten houden.
2: Nee, dat snappen ze niet.
0: Ja, mijn jongste dochter die ging speciaal kijken voor Justin Bieber.
2: Ja.
0: En ik had haar al van tevoren gewaarschuwd. Hou er rekening mee. Die knuppels die gaan er gewoon dwars doorheen lullen. Nou, bij Bieber hielden ze hun mond gelukkig, maar...
2: Ja, godzijdank, maar Irene zei het net al dat zij de BBC zat te kijken. Ik las ook online dat heel veel mensen naar de Belgen overschakelen. Ja. Dus hartstikke slecht voor de kijkcijfers.
0: Dat kan niet echt helemaal de bedoeling zijn. En daar had je ze. Allemaal in de lijst. En je weet het, laat je niet te veel zien. Anders kom je in de

gebaseerd op de Chainsaw Massacre. Dat was een man met een kettingzaag die allerlei mensen te lijf ging. Dat was een heel ding toen in Amerika. De kranten stonden er vol van. En Michael Cimbello die dacht, oh, daar ga ik een liedje over maken. Dat heeft hij gedaan. En uiteindelijk is het in een iets andere verbouwde versie terechtgekomen in de film Flashdance. En toen ging het over een maniac die ontzettend aan het dansen was. Dus het kan verkeren, zullen we zeggen, met alle verzinselen van de dames en heren artiesten. Filmliefhebbers opgelet. Zometeen gaan we ver terug in de tijd. Mystery Movie spelen we met een absolute klassieker uit 1973. Het is een film die zich afspeelt in de zomervakantie.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Grote uitdagingen op de Reusden.
3: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
2: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
3: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
2: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. De meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden.
14: Ja, dankjewel Ismaël. We gaan nog eventjes kijken bij de ANWB of Annemieke klaar zit voor de verkeers. Yes. Daar ben je.
15: Helemaal klaar.
14: Hey. Nou, vertel, wat gebeurt er nog?
15: Nou, je hebt onder andere nog vertraging aan de grens. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal Zuid 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Beek 10 minuten op onthoud. Dan kan de A4 Antwerpen richting Rotterdam elk moment opengaan tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Er gebeurde eerder een ongeluk en de hele middag was de weg daar dicht. En tot slot nog drukte op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en Kampen Zuid heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door alvast vertrekkend verkeer richting het Truckstar Festival.
14: Oh, ja, dat moet ook rekening mee houden.
15: Morgen is dat zover, ja.
14: Yes, stoere mannen met kloppen. En vrouwen natuurlijk ook, ja. Precies, ja. Hé, hey, dankjewel Annie, leuk je even gesprek kon hebben.
15: Fijne avond.
14: Ja, fijne avond.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
18: Grote uitdagingen op de Veuste.
19: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
18: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
20: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
18: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Ja, ik heb de hele uitzending eigenlijk al iets een nieuw speeltje waar ik heel gek van ben. Je moet jezelf natuurlijk ook een beetje bezighouden, hè? Met speeltjes en dingen. Mijn nieuwe speeltje is dit muziekje. Ja, je moet het natuurlijk allemaal een beetje opfleuren, hè, voor jezelf. Dit muziekje kan ik gewoon op allerlei mogelijke manieren gebruiken. Zoals nu ook even. Een SpongeBob-achtig Hawaii-muziekje. Ja. Wegdromen.
6: Dat je op het strand ligt. Een cocktailtje in je hand. En dan komt een heel mooi persoon aanlopen. En dan word je wakker.
5: Ja, en dan hoor je in je oren.
7: Welcome to the real world.
8: Rinkel de Kinkel.
5: Beetje ontnuchterend.
9: BNN Vara.
5: Ja, goedenavond, dames. En heren ook. Op je radio. Bam, echt. Rock and roll show. Yo. Hij is tegenwoordig hartstikke doof, Huey Lewis. Daar had hij destijds nog geen last van.

0: is er al in dat weekend, dames en heren. Lieve mensen. Maar het kan niet vaak genoeg gevierd worden. Dat moment even, die uitdaging, dat Carpe Diem. Dat moment, pluk de dag, vrijdag 24 juli. Je kan meedoen met de show. En dat kan geschieden via het legendarische telefoonnummer 0800-1122. Of de NPO-luisteren-app, we noemen het ook wel het digitale doorgeefluik.
1: De Nijmeegse Vierdaagse Feesten die hebben hun programmering voor vanavond aangepast. Laatste avond natuurlijk. Oeh. En alle urban artiesten zoals bijvoorbeeld Ronnie Flex en Lil Kleine, die zijn afgezegd. Je hoort in Nijmegen dus geen...
2: Als

0: Vierdaagse feesten verder geen drank en drugs meer zijn.
1: Nee, wel drank en drugs.
0: Ja, maar geen uitvoerende...
1: geen Lil Kleine en Ronnie Flex. Vraag je natuurlijk af, ja, waarom zijn ze dan afgezegd? Ja. Nou, ze hebben de artiest afgezegd vanwege de vele geweldsincidenten op het feest. Oh. Afgelopen week al, stond ook net in de Eri Top 10. Steekwapens, vuurwapens, alles kwam daarbij. En ze denken dat die urban artiesten dat versterken. Dat er bepaalde mensen op afkomen die toch al de hobby hebben om steek- en vuurwapens mee te brengen.
0: Nou, dat is een bepaalde gedachte. Ik weet niet of ik het er helemaal in meega, maar...
1: En ik las ook, ze hebben dan nu hardstelartiesten neergezet.
0: Nee, dat gaat helpen. Ja, dat gaat helpen. Het beste kan je gewoon orgeljoker produceren.
1: Nee, daar gaan mensen echt van rellen. Dat moet je niet hebben. Dat gaat helemaal wild.
0: Erger. Oh, dat zou ook nog kunnen. Ja, dan kom je toch bij André Rieu uit op een gegeven moment.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Dat is een goeie. Dat is de enige vrede artiest die je kan verzinnen. Het tweede weekend van Tomorrowland is ook begonnen. Onder andere Alok. En Nicky Romero treden daar vanavond op. En voor Nicky voelt het...
2: alsof je naar Disneyland gaat of de Efteling als artiest. En je mag zelf ook in alle attracties. En die energie die je hier hebt, die heb je ook nergens anders.
0: Ja.
1: En ik trek nog even net binnengekomen. Showbiz nieuws zo uit de telex hier. Want Sean Diddy Combs die is afgelopen week in een isoleercel geplaatst. Hey. Dat meldt TMZ zojuist op basis van bronnen binnen de gevangenis. Hij heeft gevochten met een medegedetineerde.
0: Een medegedetineerde?
1: Ja, dus nu zit hij in zo'n donker kamertje met één bed waar je niks kan vernielen. Je kent het wel.
0: Ja. Misschien heeft hij gezegd, hey, old grey man, what are you doing? Hij is helemaal grijs geworden.
1: Ja, ik denk dat dat het is.
0: Ja, daar kan je heel boos over worden. Hé, hey, je vergeet het niet, hè? Je zit er weer middenin. De hele dag. Ja, dat is vanavond lekker helemaal vrij. Morgen zaterdag vrij. Overmorgen zondag vrij. En ik weet het niet. Zit jij al een beetje in slet energie? Het is goed om daarin te stappen.
3: Wat weerhoudt jou ervan om in jouw innerlijke slet energy te stappen? Nou ja, misschien zijn we wel de allergrootste queen als we onze sletterigheid helemaal ownen. Misschien is dat eigenlijk wel het antwoord. Ik ben zo benieuwd of je dit herkent.
0: Ja, ik herken het en ik ga helemaal met je mee.

0: We hebben op zondag in de radioshow het Wikkelde Kikkel geluidarchief. Het begin van deze plaat moest ik even denken aan mijn scheerapparaat. Weet je? Het is de Van en Oli. Mr. Prince en The Revolution. Ja, dat blijft toch altijd goed. Alle muziek van... Oh, wacht. Meer berichten. Ja, neem ik aan. Ja.
1: Met Gilles de La Tourette. Ik verwacht voor de komende 24 uur... Neuken. Gauw, beffen.
2: NPO Radio 2.
3: 2.
2: Rinkel de Kinkel.
4: Bart de Graaf zou trots op ons zijn.
0: Bart de Graaf zou, als hij had gekund, erbij komen zitten op vrijdagavond. Nou, ik moet zeggen, in de periode dat Bart nog around was... was hij ook regelmatig op vrijdagavond. Dus zat hij bij ons in de buurt. Naast de studio, zat hij in de studio. Soms deed hij ook even mee met Stellers en Van Inkel.
5: Oh, dat, wat leuk.
0: Ja. Ja, maar dat werkte allemaal voor dezelfde club. Je kon daar gewoon zo binnenkomen lopen. Als je er zin in had, gewoon even gezellig, weet je wel. Ja, dat was wel heel bijzonder. Hebben wij echt voor het weekend een Bart Graaf tribute gepland ergens? Ja, toch?
5: Tuurlijk, dat doen wij elke week. Meestal op zondag.
0: Meestal op zondag.
5: Het is een hele leuke. Ik denk eentje die iedereen wel kent.
0: Oh.
5: Ja, dat wordt een goeie.
0: Ik ken er heel veel. Dus wat dat betreft, als je ideeën hebt om een zeg maar, ode te brengen aan Bart de Graaf... met een bepaald fragment, kan je dat altijd even aanvragen. Ja. En dan is er een moment aangebroken dat we even lekker met z'n allen gaan dansen. If our love is a tragedy, why are you my remedy? If our love is insanity, why are you my clarity? Ja, dit is niet Shakespeare hoor, die dat geschreven heeft. Niet Shakespeare, ook niet Vondel. Het is gewoon een of andere gast, half Duits, half Russisch. Hij heet Anton Zaslavski. We kennen hem als Z.

deze track die Anton Saslavski gewoon een klassieke opleiding heeft gehad als muzikant. Dat is ook niet zo raar. Hij was de zoon van twee muzici. Zijn vader Igor Saslavski is gitarist en docent. En zijn moeder geeft pianoles. Heel erg lang geleden was er een nacht, heel romantisch, waarbij de apotheose van de avond heeft geresulteerd in de totstandkoming van deze Anton en Zed. Wat een lekkere plaat, wat een mooie dit. My Remedy. Ja, dat doen we zo op de vrijdagavond. Als je gaat vliegen, heel veel sterkte. Vriend van mij ging vliegen met een vliegtuig.

0: is wat dat betreft Nijmegen La Fuente wel geschikt bevonden. Hij staat daar op de vierdaagse feesten vanavond. Mocht je nog geen idee hebben wat je wil doen, dat kun je dus doen. Mel VF, Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Een heel bekend openluchttheater. Heel erg gezellig.
1: Ik denk dat bij La Fuente de mensen niet gaan vechten, steken, schieten. Nee, hè?
0: Nee, hij is een en al positiviteit.
1: Daarom, ja.
0: Blije muziek en zo. Ja. Hebben ze eigenlijk wel, dat is nog beter dan André Rieu, wat wij net voorstelden.
1: Ja, dat is goed gefixt.
0: Dus eigenlijk, als je dat hoort, La Fuente, je bent gewoon softer dan André Rieu.
1: Dat vindt hij leuk, denk ik.
0: Niet echt. Ja, steen goede DJ. En zijn shows zijn altijd leuk. Ik heb laatst op een, een registratie van zo'n hele eigen show van hem zitten kijken. Man, er gebeurt wat, hoor.
1: Ja, het is echt een vakman.
0: Echt een vakman, ja. Maar niet met F-U-C-K, maar echt V-A-K,
1: ja,
0: hè?
1: V-A-K, ja, ja, dus, ja, ja.
0: De rest weten wij niet, zijn we natuurlijk nooit bij.
1: Nee, maar de verhalen gaan, hè?
0: Oh, ja.
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Daarover gesproken, Jennifer Lopez is jarig vandaag.
1: Ach,
0: 50 jaar. Van harte gefeliciteerd, hè, J-Lo. En jij bent natuurlijk ook iemand die regelmatig over de catwalk loopt en rond feestjes, de Oscar uitreiken en zo, in Hollywood. En dat brengt ons bij de Mystery Movie. Maar kans op drinkel de kinkel eyecatcher. In de show, je hoort een fragment van een film. Nou, simpel eigenlijk, dus je weet welke film. Direct bellen 0800-1122. 0800-1122. Dan maak je kans op die Rinkel de Kinkel eyecatcher. Het gaat om deze film.
2: Are you the wolfman?
3: No, man, I'm not the wolfman. Wait a minute.
4: Who's this on the wolfman telephone?
5: How you doing, Diane? All
3: right. That's the wolfman.
5: Me.
6: He's on tape. The man is on tape. Well, where is he now? I mean, where does he work?
3: The Wolfman is everywhere.
0: The Wolfman is.
4: Who is this on the Wolfman telephone?
5: How you doing, Diane?
3: Right. That's the Wolfman.
5: You love me?
6: He's on tape. The man is on tape. Well. Where is he now? I mean, where does he work?
3: The Wolfman is everywhere.
0: The Wolfman is everywhere. Zo'n

0: een liefde in gestoken. Die had daar moeite voor gedaan. Voor deze film waarin de wolf, de Wolfman Jack, een rol speelde. Geef ik niet te veel prijs hier?
1: Nee, nou, het is volgens mij een film die in onze wereld, de rijdenwereld, heel groot is. Maar
0: ja,
1: mensen die luisteren, die...
0: zit in onze eigen bubbel gewoon. Ja, wij denken, nou, dat weet iedereen, maar...
1: Het was volgens mij ook een beetje de doorbraak van die gast wereldwijd, van The Wolfman.
0: Ja, was dat de doorbraak? Ja, misschien, ja. Ja, dat zou best komen.
1: Daarvoor kennen ze hem natuurlijk alleen in de US, maar de mensen die zitten te luisteren, die hebben geen idee waar we het over hebben.
0: Nee, het was inderdaad... wij kenden in Nederland Wolfman natuurlijk helemaal niet, Wolfman Jack. Want die deed syndicated radio en lange golfzenders. In Amerika, die konden wij niet ontvangen, dus wij kenden dat allemaal niet. Maar inderdaad, die film heeft... Ik hoor allerlei geluidseffecten. Met wie spreek ik hier? Hallo?
2: Met wie spreek ik?
0: Oh, nee, hè?
1: Zijn we zelf.
0: Hè?
2: Huh? Hallo?
0: Hallo, met wie?
2: Hey, Pieter Koopman, goedemiddag.
0: Hey, Pieter. Oh, jij bent het, Pieter. Hallo.
2: Ja, zeker wel.
0: Ja, hey, ik hoop dat je weet welke film het kwam.
2: Ja, voor mij was het The Wolf of Wall Street.
0: Nee. Nee. Ah. Ja, ook een leuke film trouwens. Maar dan zit de Wolfman Jack zit daar niet in. Maar we gaan door naar de volgende die het wellicht wel weet. Goedenavond, met wie? Hallo. Zet even de muziek harder.
1: Ja, doe dat. De mensen blijven stil aan de andere kant.
0: Ja.
3: Hallo.
0: Hallo, met wie?
3: Hallo, met Alice.
0: Alice, hi.
3: Hi.
0: Weet je wel de film?
3: Ja, American Graffiti.
0: Woe, woe, woe, woe. Inderdaad, American Graffiti. Heeft die film iets betekend voor jou, Alice?
3: Ik keek toen alle films met Richard Dreyfuss. Dus die stem herkende ik ook meteen. Ah. Het hele moment kende ik.
0: Jij was gewoon een fan van Richard.
3: Ja. Nog steeds wel, maar...
0: Ja. Vind je hem nog steeds leuk?
3: Ja hoor.
0: Ja, hè?
3: Hij heeft, hij maakt alleen niet te veel meer.
0: Nee. Hij is nu vooral in de belangstelling vanwege zijn redelijk intelligente en heldere standpunt over de woke-gemeenschap.
3: Ja.
0: Hoe die alles in Hollywood kapot maken, zeg maar. Anyway, daar hebben we het niet op. Zeg, heb jij veel vrienden eigenlijk, Alice?
3: Nou ja, niemand die echt het recht vindt. Waarom hoezo?
0: Nou, ik vroeg af of jij het type was die veel vrienden heeft.
3: Nou, ik ben vrij selectief.
0: Oké, dat kan natuurlijk. Maar is er één iemand die je echt kon beschouwd als vriend?
3: Ja, natuurlijk.
0: En wie is dat?
3: Tom.
0: Tom. Dan gaan we even een plaat draaien voor Tom. Jij gaat voor ons de regel, de kinkel.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.
2: Yeah, do it then. Binnenkort komt u aan de KWF-weg en ja, weet je, het is gewoon de realiteit van het leven. Soms zit het mee en soms zit het ontzettend tegen. En hoe fijn is dan dat je een vriend voor iemand kunt zijn en iemand hiervoor opgeven en een mooie wens uit laten komen. Hey, you've got

0: te weten.
1: Ain't it good to know you got a friend?
0: Yeah, that's good to know.
1: Ain't it good to know you got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend.
0: Ja, echt zo'n plaat, hè, om iets met bloemen en zo.
2: Ja, het is echt de tijd om met bloemen en kruiden aan de slag te gaan.
0: Ja, dat is echt zo toepasselijk op deze James Taylor en You've Got a Friend. Nou, je hoeft niet ver te zoeken, hoor. Ben je draaien aan die radio, de juiste frequentie. En je komt hier bij ons terecht. Dit is de Rick op de Kinkel Show.

0: is hier.
1: Nou, dat is Jeroen van Inkel. Het is vandaag de dag van de tequila. Nou wil ik niet, zeg maar, suggesties aan doen. Want we zitten allemaal juist heel erg op de we drinken niet meer standje. Dus dat komt iemand hiermee. Heb jij nog zo'n dag van het? Nee, toch? Dat is gewoon
2: nee, natuurlijk niet. Dat zijn waarschijnlijk een tequila-boer die dat bedacht heeft. Ja, je kan daar wel goed ziek van worden, hoor.
1: Ja, van de tequila?
2: Ja, de volgende dag dan. Hè? Ja,
1: dat kan ik echt nog wel herinneren, ja.
2: Jongen, jongen.
1: Als je drinkt, denk je, nou, gaat wel goed. Prima zo. Hartstikke leuk, gezellig. Nou, heel veel natuurlijk met drank. En andere spullen ook, hè. Dus vandaag veel nieuws over deze film.
3: I can still save them.
4: You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. That world is gone.
1: Gone. En dat komt uit de trailer van The Odyssey van Christopher Nolan. Bioscoopketen Kinepolis. Ik zeg al Kinopolis. Kinepolis. Hoe zeg je dat?
2: Nou, Kinepolis, toch?
1: Kinepolis.
2: Kinepolis. Kinepolis.
1: Kinepolis klinkt als een venereal disease. Als iets waar je brandende sensatie voelt bij het plassen. Ja, ik heb ook Kinepolis. Heb jij dat ook?
2: Ja, ja. En dat nog naast de chlamydia. Oeh, ja.
1: Maar het is dus een bioscoopketen. Die hebben besloten het geluidsniveau van de film stiller te zetten. Dan krijg je namelijk echt veel klachten over te luide muziek en effecten tijdens de film. Nou, inderdaad, ik ben gisteren geweest.
2: Ja.
1: En ik heb de IMAX-versie natuurlijk gekeken. Je weet, ik hou van harde muziek. Maar ik dacht zelfs op een gegeven moment, nou, het zou nu wel misschien even een tandje minder mogen.
2: Oh, dat vind ik heel veelzeggend dat jij daarmee komt. Ja. Want ja, jouw gehoor is natuurlijk wel ietsje achteruit gegaan. En dan druk ik het nog zachter uit.
1: Wat zeg je?
2: Hè?
1: Ja.
2: Wat?
1: Ja, ja,
2: dus,
1: ja
2: nee. Ja, oké. En voor inderdaad een liefhebber van hard geluid. Oké.
1: Ja, maar
2: dus het overheerst echt.
1: Ja, in de context van de film, weet je. Je moet het allemaal meemaken. En een explosie moet je meemaken. Op een gegeven moment speelt onweer even een belangrijke rol. Ja, dat is wel te gek. Als je dat zo helemaal voelt.
2: Ja, dan ga je in je buik.
1: Ja. Dus, maar ik kan het wel voorstellen dat mensen dat zeggen. De kritiek is binnengekomen over de IMAX-zalen en ook de normale zalen. De bios zegt dat het niet ten koste gaat van de inhoud dat ze hem zachter hebben gezet. Ja, weet je, ik denk dat Christopher Nolan daar hele specifieke dingen over heeft doorgegeven. Aan al die bioscopen. Ik zeg, dan moet je daar niet aan tornen. Als bioscoop, als supposed daar een beetje bij de hand lopen doen aan die volumeknop gaat
2: draaien. Ja, eigenlijk niet. Nee, die heeft het zo bedoeld. Nou ja, goed. Het is een blockbuster, die film, de Odyssey. Ja. En het Christopher Nolan effect druppelt ook door naar Spotify, Storytel. Want Nederlanders die luisteren een stuk meer naar de luisterboekversie van het boek, de Odyssey. En de eerste 3 dagen nadat de film in première ging, werd er 24 keer zo vaak naar het boek geluisterd op Spotify. En Storytel die ziet een verdriedubbeling. En voor de sfeer, hoe klinkt het nou zo?
5: He flew and flew over many a weary wave. But when at last he got to the island, which was his journey's end, he left the sea and went on by land.
2: Nou, dat is dus het audioboek. Het audioboek, is net zo spectaculair als de film.
1: Ja, dat is echt de hele explosie naar de andere, maar niet thuis. Hier val ik een beetje van in slaap.
2: Ja, dat is ook de bedoeling van audioboeken, toch?
1: Ja, zeker.
2: Lekker man.
1: Lekker op je oortjes en dan helemaal wegdromen. Dat je een stoere man bent op een schip over de woelige baren. Gaat vechten tegen reuzen en een cycloop. Ja!

0: opvallend was dat de film was gisteren afgelopen. De voorstelling waar ik bij was, The Odyssey. En de afloop gingen de mensen, gingen klappen.
1: Klappen?
0: Klappen, applaus, applaus. Oh, ja, ja.
1: Wat raar.
0: Dat vond ik ook opvallend.
1: Dat nooit meegemaakt in de bios.
0: Nee, ik ook niet. Maar blijkbaar vonden ze het zo goed.
1: Er zijn ook mensen die dat, in het vliegtuig ook klappen. Dat soort mensen zijn dat.
0: Ja, precies. Mijn vrouw wil altijd, zeg maar, als zij heel lekker gekookt heeft, wil ze ook dat ik...
1: Wil ze ook klappen?
0: Dat ik voor haar...
1: Ja.
0: En die muziek uit die film, die Odyssey, is wel heel bijzonder. Gemaakt door componist Ludwig Göransson. En wat hij gedaan heeft, die zijn bezig speuren naar originele instrumenten uit inderdaad die tijd.
1: Oh, wauw.
0: Bijvoorbeeld de luit was een instrument wat toen heel veel gebruikt werd. En ook de dubbelloops blokfluit.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Ja, ja, dit, zoals ik het zeg, klinkt het bezopen, maar het is wel echt een ding. En dat hebben ze dus in de film gebruikt, in Soundtrack. En ik had al een paar gedownload en ook beluisterd. Dat vond ik erg mooi.
1: De dubbelloos blokfluit vooral, ja, erg mooi.
0: Die viel goed bij mij. En die hoorde ik ook toen ik zat te kijken. Want het is een heel opvallend geluid. Dus je hebt wel zoiets van, kijk, daar is hij.
1: Ja,
0: een beetje achtergrondinformatie over de muziek die erbij hoort. Rabbering duikt zo meteen in de jaren 90. Wow, met jou en jou en jou. Rinkel de Kinkel is er morgen weer. Vanaf.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Sven Versteeg en Senna.
2: Want elke keer is het vuurwerk.
1: Sineke en Marco Schuitmaker.
2: Ik weet nu.
1: Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit.
2: Want zij hoort
1: mij. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
3: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 8:00, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnen blijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij de 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plekken zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
7: Ik heb weer zoveel ontzettende fijne platen uit de jaren 90 voor je klaarstaan. We gaan terug zometeen naar 1 specifiek jaar, 1996.
8: Ster.
9: Bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Sven Verstegen en Senna.
2: Want elke keer is het vuurwerk.
1: Sineke en Marco Schuitmaker.
2: Ik weet nu.
1: Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit.
2: Want zij hoort
1: het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
3: Pulse 90's.

0: yeah. Oh yeah. Meestal als ik happy hardcore draai, dat doe ik nog wel eens op feestjes dan met name. Of soms als ik alleen ben thuis. Nee hoor.
1: De hitparade van
0: 1996. Ja, dan draai ik niet Critical Mass. En dat is nou zo leuk aan dit idee van de vrijdagavond. Je hoort gewoon een hitparade van precies zoveel jaar geleden. We gaan vanavond terug naar 24 juli 1996. Precies 30 jaar geleden. Dus wat er toen populair was, dat hoor je vanavond. En nummer 40 was dus voor Critical Mass and Believe in the Future. Er is al wel iets meer happy hardcore onderweg. Maar ook van die zwijmel R&B. Het is ergens best wel een plakavond vanavond. Dus dat paste ook zeer zeker goed. En de gitaar ontbrak gelukkig, zou ik zeggen, ook niet. Heb je het over Scooby Snacks, dan gaat het niet over dat snoepje wat Scooby-Doo altijd kreeg. Dat was in die cartoon, hondenbrokjes. Nee. Scooby Snacks werd in Amerika in de 90's gebruikt als straattaal voor drugs en cannabis en Valium, kalmerende middelen.
2: 39.

Shorty'e met Glycerine op het hoogtepunt van de band. Want ze waren veel te horen, maar ook echt in de spotlight. En dat had ermee te maken dat de zanger van de band, Gavin Rossdale, een relatie had met de zangeres die ook de 90s op dat moment domineerde. Dat was Gwen Stefani van No Doubt. Dus dat ging lekker voor beide hitcarrières, kun je wel zeggen. Bush en Glycerine won zelfs nog een Music Award. Een MTV Video Music Award voor de videoclip. Daar hadden ze dan ook heel veel werk in gestoken. Meer in de clip dan in het nummer. Dat was namelijk zo geschreven. Maar dat hoor je over de grootste hit. Rob de Nijs had in de jaren 90 één enorme hit. En dat is, zo bleek, zijn enige nummer 1 hit ooit. Al die hits van vroeger haalden het nooit tot de eerste plek. Maar deze wel. 36.

0: tot de verbeelding Breakfast at Tiffany's. Dan zie ik zo'n Amerikaans diner voor me. Zo'n motel, weet je wel. Waar filmacteurs dan altijd een kopje koffie drinken. Wat dan altijd zo gratis bijgeschonken wordt. Je kent die setting wel, toch? Zo langs het weg en dan van die bankjes tegenover elkaar. Het blijkt dat Breakfast at Tiffany's niet per se zo'n motel is. Maar het is wel iets met een film. Het is een film uit 1961. Dus sowieso, het is een hele film. Met Audrey Hepburn. Het was de inspiratie uiteindelijk voor de groep Deep Blue Something om deze plaat te maken. We zitten in 1996. Deze one-hit wonder mag je niet missen. Hij is fantastisch. En het is zo jammer dat het een one-hit wonder is. Maar dat had iets te maken met zijn criminele verleden.
1: 29.

Hoe is het nog meezingen met een Amsterdamse accentje? Want ze opgenomen in Paradiso in Amsterdam. Of stonden er toen vooral gewoon ook Limburgers in de zaal? Dat zou natuurlijk kunnen. Maar heel Holland lulde Limburgs die avond. Legendarisch, de live versie van Roenaerts Limburg. Ze hebben hem laatst nog gespeeld op Pinkpop. Waren niet geboekt voor een hele set, maar een klein setje. Want er stonden nog wat andere grote Nederlandse Limburgse artiesten op het podium. De

0: stuurt een appje via de NPO Luister-app. Hij zegt 1996 was een goed jaar qua muziek. Mede omdat ik mijn vrouw toen leerde kennen. Dat helpt zeer zeker, denk ik. Jack is nu 50, hij waardeert het steeds meer. Fijne uitzending. Ja, ik hoop dat je deze ook waardeert. Want het is weer tijd voor hakken. Dat is 1996. Dan is het echt...
1: 23.
0: Hakken wat de klok slaat. Met nu June, hand in hand.

0: Nakatomi. Product van Wessel van Diepen. Je hoorde Children of the Night op 22 in week 30, 1996. Straks nog een heel uur met muziek uit die week, in dat jaar. Maar nu ga ik eerst Claudia Cornelis blij maken. Zij vraagt al een tijdje om de Backstreet Boys. Ik denk dat ze stiekem in de lijst gekeken heeft. Want inderdaad, die staat op...
1: 21.

Backstreet Boys, sorry, Get Down. Ze komen binnenkort naar Duitsland. Ga jij erbij zijn? Nog heel eventjes wachten. Eind september geven ze daar 10 shows in Düsseldorf. Dat is helemaal niet zo ver eigenlijk. Dus dat zou je best kunnen overwegen als je fan bent. En wil zien of die jongens het nog steeds waarmaken. Na al die jaren. Het is een vrijdagavond die een beetje plakt. Het was een broeierige dag op veel plekken in Nederland. Geheel toevallig hoor je dan nu ook Toni Braxton. Dat past er zo goed bij. 1996 zitten we in.

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten inwoners juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer. Het is vanavond droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Ismaël. Dan is er ook nog wat melden op de weg, toch, Rijn?
3: Ja, dat klopt, Paul. Twee files op dit moment, onder andere aan de Duitse grens. De A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk sta je 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. En ook op de A50 is het druk richting Apeldoorn. Door wegwerkzaamheden loopt het verkeer vertraging op tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. Je doet er 15 minuten langer over.
2: Twee leden van U2 maakten een tune van een film onvergetelijk. Je hoort hem zo meteen op nummer 19.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

Theme from Mission Impossible hoorde je. Wat een enorme hit was het in 1996. Een iconische tune. Toen hadden we natuurlijk nog maar één film gehad. Met Tom

maar noemen van de finale wedstrijd van het WK voetbal. Wat deed hij daar eigenlijk? Nou, ik denk dat de film beter was, Mission Impossible. Adam Clayton, Larry Mullen, bassist en drummer van U2... waren verantwoordelijk voor dit grote succes. En dit is nummer 17.

0: Marco Borsato, je hoorde zijn Vrij zijn in 1996. Een van zijn grote hits dat jaar.
1: 14.
0: Origineel Italiaans natuurlijk. Maar ja, wie weet dat nou nog? Wij kennen vooral de Nederlandse liedjes van Borsato natuurlijk. Dit is Alanis Morissette op 14 met haar iconische Ironic.

Alanis Morissette, Ironic. Week 30, 1996. En ook Bette Midler deed op haar oude dag nog mee aan de mode. Met een housebeat. 13.

0: Hij stond op de greatest hits van Bette Midler in 1996. Je hoorde To Deserve You. Want we zitten vanavond in 1996. En het is na 9 uur. Ja, gelukkig maar. Want daar hoort de plaat die ik nu ga draaien toch eigenlijk wel thuis. Hoewel ik hem laatst overdag draaide en opvallend weinig klachten kreeg. Zelf wel dacht, kan dit nog in deze tijd? Een plaat met gekreun en geheig op een legendarische hip-hop beat. Nee, niet deze beat. Het is gewoon ook een lekkere beat van de hip-hop arena. Ik heb het over de beat van Doin' It. Hit van LL Cool J natuurlijk. Het had niet veel geschild of de Notorious B.I.G. had die beat gekregen en hem gebruikt voor zijn hit. Maar zijn label had te weinig geld om hem te kopen. Blijkbaar deed LL Cool J's LL Cool J, Ladies Love, Cool James het beter met Doin' It.
1: Check it out, baby.

The Tony Rich Project. Nobody Knows. Wie zat er dan allemaal in dat project? Nobody Knows? Nou, ik weet het wel. Het was Tony Rich zelf. En vooral Tony Rich. Hij maakte dit hele liedje, zong, maakte de muziek, alles. Ik had je gewaarschuwd, 1996 is echt koploper als het gaat over happy hardcore plaatjes. Ik heb Nakatomi al gehad, ik heb June gehad, ik heb Critical Mass gehad. En nu, de Party Animals. We staan daar met Aquarius.

Party Animals, Jordan Aquarius, ex nummer 1 hit. En dan nu tijd voor een man die in Take That zat. Hij was niet de eerste die eruit stapte. Nee, dat was Robbie Williams natuurlijk. Maar velen zagen hem wel als het muzikale brein. 8. Party Animals, Jordan Aquarius, ex nummer 1 hit. En dan nu tijd voor een man die in Take That zat. Hij was niet de eerste die eruit stapte. Nee, dat was Robbie Williams natuurlijk. Maar velen zagen hem wel als het muzikale brein. 8. Gary Barlow.

Gary Barlow, Forever Love. Ik krijg een appje van Martijn die zegt... ik ben mijn vrouw al anderhalf uur kwijt. Ze staat non-stop in de woonkamer mee te zingen, te zwijmelen en te hakken. Oké. Nu dat laatste dan natuurlijk zwijmelen met Gary Barlow, Forever Love.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: De Los del Rio Macarena hoor je. Het dansje was bij mij een beetje roestig, zeg ik eerlijk. We naderen de top 3. Barry uit Sittard is benieuwd of ik de nummer 3 ook ga draaien.
2: 6.
1: Hou hem aan, dan hoor je het vanzelf. Voor degene die niet mee zitten te schrijven, de nummer 3 had iets met Jiskevet te maken. Maar eerst, Guus Meeuwis.

0: Je hoorde Soldier, Soldier, zo'n lekkere downbeat plaat. Want eerder hadden ze natuurlijk al dikke uptempo liedjes. Captain Jack zelf, een drill instructor. En dan is het nu tijd voor de nummer 3. En ja, ik kreeg daar appjes al over. Want mensen vragen zich af, ga je dat daadwerkelijk draaien? Nou, nee, maar ik ga het wel laten horen. Dus dan is het eigenlijk ja. Nou ja, een soort van klein stukje van Jiske Vet op nummer 3.
1: Heb je nog geneukt? Hey, lullo, heb je nog geneukt?
0: Nou, dat was wat er op 3 stond, maar niet helemaal. Want als ik volledig ben, was het een dubbele A-kant. Dus je had naast dit nummer ook nog dit.
2: Niet verstoord mijn rust, ja dat is...
0: Twee. Het was een grote hit natuurlijk in die tijd, Jiske Vet. Dit is Pieter André. Hij stond

0: zocht net een six-pack in Soldier Soldier. Nou, die kon hij vinden in deze plaat. Want Peter André, die stond erom bekend. Wat een lijf had die gast. Of waren het implantaten eigenlijk? Nou goed, Mysterious Girl hoorde je. Ik heb er nog één voor je uit 1996. Precies 30 jaar geleden stond deze plaat op nummer 1.
1: 1. Drumming.

0: Fuji's Killing Me Softly en zo meteen hoor je Klaas.
1: Dit is NPO Radio 2. Ster.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elk

0: NPO Radio 2.
1: 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat die stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn 2 dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis uit. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. Totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. En de gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het middenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, goeie avond allemaal. Klaas hier, zometeen is het tijd voor de laatste 2 uurtjes van je week. Misschien zit je midden in de vakantie. Maar alsnog kunnen we vieren dat je weekend zometeen gaat beginnen. Gaan we uitbundig doen, onder andere zometeen met Mika en Michael Jackson.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar €1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: het is een mooi devies voor de komende vakantie. Relax. Mika, relax. Take it easy. Nou, ik teken ervoor. En daarvoor gedraaid Michael Jackson uit 1983. Zelf gefinancierd met clip en al. Beat it. Goedenavond allemaal. Wat leuk dat je erbij bent. Alles op een
1: vrijdag. Klaas van Kruisten.
2: NPO Radio 2.
0: 12 minuten over 10, NPO Radio 2. Tot 12 uur vanavond ben ik bij je om je het weekend in te loodsen. En daar heb ik heel veel zin in. We gaan proberen fijne muziek te draaien. We gaan het ook een beetje gezellig hebben met elkaar. Want Antoinette is er ook. Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo. Zullen we heel kort even terugblikken?
3: Op wat?
0: Op de afgelopen week natuurlijk.

0: Ja joh, het is wel een weekje. En de ontwikkelingen gaan maar door en gaan maar door. Natuurlijk de week van de bosbranden in Spanje en Frankrijk. Laatste update, meer dan 110.000 mensen geëvacueerd voor het vuur. En ik was de afgelopen twee weken natuurlijk op reis, omdat ik aan het filmen was voor de televisie. En de nieuwsberichten die vielen echt over elkaar heen. Over brand hier, brand daar. Ik werd er helemaal verdrietig van. Dus ik heb ook even de sociale media gelaten voor wat het is. Want ik denk ook dat je dan een soort negatieve bubbel wordt ingezogen.
1: Ja.
0: Waar je niet zoveel aan kan doen.
1: Ja.
0: Behalve dan nadenken over, oké, wat kan ik nou bijdragen?
1: Wat kan je bijdragen?
0: Nou, nu niet zoveel. Dat is het probleem. Zuinig zijn met water, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dat kan wel.
1: Okay.
0: Leuke nieuws. Een Schotse loper die heeft het wereldrecord op de mijl verbroken. Na 27 jaar. Hij deed het in een tijd van 3 minuten en 42,66 seconden. En een mijl is dan 1,6 kilometer. Dus hij heeft echt als een malle gerend, deze beste Josh Kerr. Van harte gefeliciteerd. En natuurlijk vandaag ook tienduizenden wandelaars. Die haalden de finale van de Nijmeegse Vierdaagse. Ik heb er ook al mee gedaan.
1: Hoeveel heb je gelopen dan?
0: 12 kilometer.
1: Zo!
0: En dat was het. Ja, voor Klaas Knallers was ik voor één dag, was ik dan detachementscommandant. Ik heb echt ontzettend genoten, want ik mocht in het militaire kamp zijn waar dan alle militairen zijn. Dat zijn er 7000 uit verschillende landen bij elkaar. Zo. Dat is op zich al een militaire operatie. Als je kijkt wat daar wordt uitgeserveerd qua eten. Ongelooflijk. Ik heb daar een nachtje geslapen. Nou ja, geslapen, dat was wat pittig. Want best moeilijk om te slapen met zoveel snurkende en draaiende mensen om je heen. Maar een hele toffe belevenis, een stukje van meegemaakt. Dus een prima weekje. En iedereen die de finish heeft gehaald, natuurlijk van harte gefeliciteerd. Hè, ja.
2: De NPO Radio 2... Service.
0: Nou ja, dat in de korte afgelopen week. We willen zometeen natuurlijk het weekend officieel openen. En daarvoor heb ik een liedje nodig. En ik hoop dat jij me kan helpen aan een plaat waarvan je denkt, die past voor mij helemaal bij het komende weekend. Of misschien bij de komende week, omdat je vakantie is begonnen. Welk plaatje wil jij nu horen om jouw weekend feestelijk, of misschien intiem, of gewoon vrolijk te openen? Gebruik daarvoor de NPO Luisterapp. En wie weet heb ik je zo aan de lijn en draai ik jouw plaatje. Nou, de vraag is dus, what do you want from me? Hey.

0: Monaco, What Do You Want For Me, hoorde je uit 1997. En dit was Sommieux, de Dorp Before The Dawn. Wat ik dus gezien heb van de week toen ik liep. Ik heb een appje binnen, nou die 12 kilometer, ik doe het je niet na. Ja, het is, het klinkt een beetje gek, want die mannen die waren toen al meer dan 100 kilometer aan het wandelen, de Nijmeegse Vierdaagse, met een bepakking van zwaarder dan 10 kilo. Oh. En ik deed voor de gelegenheid mee. Maar om het moeilijk te maken, kreeg ik dan wel splinternieuwe lege kistjes. En, ja, en een rugzak met 14 kilo.
1: Maar hoeveel blaren heb jij wel niet?
0: Nou, dat viel dus mee. Dus ik liep weg en ik dacht gelijk al, ga je nou gelijk onder de...
1: Natuurlijk ga ik meteen kijken.
0: Nee, als het zo zou zijn, had ik het heus wel gezegd.
1: De voorkant zie ik niks.
0: Nee, het ging best goed. Ga nou niet bij mijn voeten. Nee, ga mee niet.

0: bent inderdaad aan de beurt. Hallo.
1: Ja, hallo. Ja, hallo.
0: Jij denkt, mag ik nou eens een keertje voorzitten? Hè?
1: Nee, de radio moest even uit.
0: Oh ja, de timing was belangrijk. Anders gaat hij rondzingen. Ja, je hebt helemaal gelijk. Welkom in Nederland, Diewertje.
1: Nou, dankjewel. Ja. We zijn weer terug.
0: Hoe is het om weer Nederland binnen te rijden?
1: Ja, toch ook wel weer lekker. Maar we waren net Nederland gewoon eten aan het bestellen in een restaurant. En dat was wel weer raar.
0: Oh.
1: Dat we zeiden, we kunnen al die mensen verstaan hier.
0: Oh ja, dus het hele romantische is er vanaf dan, hè?
1: Ja, dus meteen allemaal weer gewoon Nederlands. En iedereen, je kan alles horen.
0: Ja, jammer. Je kan niet meer tegen elkaar roddelen en zo.
1: Nee, dat ook niet.
0: Hey, waar zijn jullie geweest?
1: In de Ardennen zijn we geweest.
0: Okay.
1: In Frankrijk.
0: Dat is Zuid-Frankrijk. Nog te maken gehad met bosbranden of rook?
1: Nee, helemaal niks. We hebben er niks van meegekregen.
0: Waarschijnlijk wel reten warme temperaturen, dat kan niet anders.
1: Oh, het was zo heet.
0: Ja,
1: het
0: was
1: heel heet. Ja, vooral die eerste week was het 40 graden.
0: Ja, bam.
1: Dus veel zwembad en veel rivieren en lekker chill.
0: Op de camping. Nou, je hebt het overleefd en ben je ook echt tot rust gekomen, kan je dat zo zeggen?
1: Jawel, tuurlijk. Jawel, hartstikke.
0: Sorry, ik hoorde dat toch een nanoseconde twijfel.
1: Ja, het is toch altijd. Ik ben met 3 kinderen, dus je bent er ook altijd wel bezig met vermaak.
0: Ja,
1: maar het was absoluut heel, heel lekker.
0: Nou, een liedje om lekker weer in het Nederlands te komen. Jullie dachten, we kiezen gewoon een Nederlandse plaat uit.
1: Ja, wij hebben de eerste dag karaoke gehad op een Franse camping. En toen dachten mijn man en mijn dochter, maar wij kunnen wel gewoon Ik Zing van Zoe en Snelle doen.
0: Nou, die ga ik dan voor je draaien. Moet je wel even de week afsluiten en het weekend officieel openen. Bent u daar klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Nou, ga je gang.
1: Fijn weekend! Ja, ik heb geen idee. Wat wil je?
0: Nou, dan verklaar ik hierbij de week tot gesloten en het weekend voor geopend. Dat is eigenlijk het conceptje.
1: Oh, oké. Okay. Dan verklaar ik hierbij de week tot gesloten en het weekend... Tot geopend!
0: Yeah! Dankjewel!

Welkom terug in Nederland. Als je toevallig het land binnenrijdt. Dit is de Nederlandse staatsomroep, NPO Radio 2. Deze plaat wordt u aangeboden door het Nederlandse publiek. En fijn dat je er weer bent. Hey, alles kan op vrijdag, maar nu Terrence Trent.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.
2: Hi, die Klaas. 12 kilometer, ik doe het je niet na. Maar het is natuurlijk niks vergeleken bij de 500 miles van de Proclaimers. Dus wellicht dat je die kan draaien. Lekker nummer, lekker begin van het weekend. En nou, let's keep walking. 500 miles I'm gonna be. The Proclaimers. Hoi. When I

0: Want ik heb van dichtbij inderdaad gezien tijdens de Nijmeegse van Vierdaagse hoe zij moeten afzien. Elke dag die enorme afstanden lopen, 40 kilometer en een beetje extra, want de basis ligt net buiten de route. En dat met minimaal 10 kilo in je rugzak. Ik heb voeten gezien die zo verrot waren dat ik dacht, ga maar een setje nieuwe halen, want dat komt helemaal niet meer goed. Nee, echt, dat noemen ze dan de gezondheidskliniek. Nou, die hele hal lag vol met mensen op brancards die dan geholpen werden met pleisters en allerlei tape.
1: Wat kun je er tegen doen?
0: Ja, je kan wel je voet weer een beetje verstevigen met tape, klaarblijkelijk. Okay. Dus,
1: En blaren prikken of gewoon laten zitten?
0: Volgens mij, als het pijnlijk wordt, kun je de blaren doorprikken. Wel goed opletten dat die dan niet open is, dat het wel een beetje schoon blijft. Als het gaat ontsteken, dan heb je een grote probleem.
1: Ja. Toch je voet eraf.
0: Ik ben een totale amateur op dit gebied. Ik weet zeker dat er nu mensen luisteren die mee hebben gelopen met de Nijmeegse en die de hele rit hebben uitgezeten. Gewandeld, moet ik zeggen. Van harte gefeliciteerd, ik ben trots op je. En het geldt zeker voor alle militairen, want man, wat een afstand en wat een intensiteit. Ik heb een liedje klaarstaan, wij moeten daar even over praten.
1: Ja.
0: Want het is een liedje wat geschreven is in coronatijd en eigenlijk ook een boodschap heeft over die periode. Maar kunnen we er al over praten?
1: Hoe heftig zit het trauma nog? Is het nog te dichtbij of kunnen we het er al over hebben?
0: Ja, ik denk nog niet, eerlijk gezegd.
1: Echt?
0: En ik heb daar een theorie bij.
1: Vertel.
0: En die heb ik gejat van, ik weet niet of je die podcast kent, We Love Nederlands.
1: Ja, ik moet het nog gaan luisteren.
0: Een van mijn favoriete podcasts van Tommy en ik, die je dan wel weer kent van
1: Rundfunk.
0: Ja, Rundfunk. Daar zit ergens, ik kan het niet zo snel terugvinden. Zij hebben het op een gegeven moment over de opleiding die ze hebben gedaan, de Nederlandse school en zo. En daar heeft een docent blijkbaar gezegd, als er iets heel dramatisch gebeurt in je leven, na 7 jaar is het materiaal.
1: Ja.
0: Daarvoor is het eigenlijk gewoon net nog te vroeg. Dus dan moet je het gewoon niet doen, want dan komt het niet goed. Dus,
1: maar kunnen we het dan wel over het begin van corona hebben?
0: Nee, want dat is ook nog te vroeg. Dit is gewoon een random liedje van David Guetta en Sia. Let's love.

echte angstaanvallen die hij had toen hij 10 was, Billy Joe Armstrong. Alleen wisten ze nog niet zo goed wat het was. Dus het kon ze alleen maar tegen hem zeggen. Ja, pak het boterhamzakje maar en adem maar even in en uit. Mm-hmm. Dat helpt wel een beetje in praktische zin, maar het probleem is natuurlijk niet verholpen. Ik hoop dat het inmiddels beter met hem gaat, dat denk ik eigenlijk wel. Green Day, Basket Case en daarvoor Dave Guetta, featuring Sia en Let's Love.

Oeh, mijn keuze van vanavond groeit op in een klein dorp in de buurt van Cambridge. Hij zingt in jazzbands, speelt musical en krijgt jarenlang les van jazzpianist Joanna Eden. Echte kwaliteit. In 2012 hoort de wereld die stem voor het eerst op Ledge van Disclosure.

akkoorden, een gospelkoor en een eenzaam verzoek naar een nacht die minder betekende dan hij had gehoopt. Het wordt zijn eerste grote hit, een nummer 1 hit in Engeland, een nummer 2 hit in Amerika en goed voor 2 belangrijke Emmys. Met andere woorden, Sam Smith is geland en inmiddels zijn we alweer 12 jaar later. En er staat opnieuw een koor achter de nieuwe plaat van Sam. De Two City Chorus is een collectief van 28 zangers dat meewerkt aan het nieuwe album Hazel Eyes. Dat gaat eind augustus uitkomen. Maar vandaag is er een nieuwe track verschenen van hem. En het is een hele mooie. Het gaat over de woede van een moeder die ziet hoe haar kind wordt bedrogen. Dat begint klein, maar het groeit uit tot een muzikale beschermingsmacht. Ik vind het machtig gedaan. Nieuwe muziek van Sam Smith samen met de Two City Chorus. Dit is Oh Mother.

muziek op NPO Radio 2. En ik heb het geluk dat ik morgen nog mag uitzenden en overmorgen. Dus ik zie nog wat kansen om deze plaat vaker aan je te laten horen. Maar ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt. Kan je gewoon laten weten via de app. Dit is Level 42.

Level 42 was dat met Running in the Family. Zometeen gaan we eventjes de alles kan erbij pakken. Op de late vrijdagavond een klein beetje filosoferen. Oh.

0: is NPO Radio 2.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Joris Stubenitski, dankjewel. Het is inmiddels 11:02. Dat betekent dat het laatste uurtje van je week is ingegaan. Alles kan op vrijdag probeer je te begeleiden naar de zaterdag toe. Dat doe ik met fijne muziek natuurlijk. Onder andere zometeen Wham en I'm Your Man.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben!
15: Yes, gewonnen!

0: Biologisch zit in de lift, net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: plaats Rain in Me volgende week nog op nummer 1 staat in de Britse hitlijsten, dan hebben ze officieel het record te pakken. Ja, ik denk dat het wel gaat lukken, dat hele weekje.
1: Ja.
0: Als je zo lang losgaat, ja, ongelooflijk. Hele fijne plaat, dus Sam Fender en Olivia Dean en Rain in Me. En daarvoor Wham en I'm Your Man.
2: NPO Radio 2.
0: De Alles Kan.
3: Rain Me In. Je zei Rain in Me. Het is Rain Me In.
0: Ja, dat is bijna hetzelfde.
3: Nee.
0: Jawel, het is bijna hetzelfde.
3: Maar ook weer helemaal niet.
0: Ja, het is bijna hetzelfde, alleen niet in de goede volgorde.
3: Maar Rain in Me is iets heel anders
0: dan... Het betekent iets anders, maar het zijn dezelfde letters, dus het is bijna hetzelfde. Stop. Zeg maar ja.
3: Nee, Klaas.
0: Het is wel mooi. Bij jou werkt dat echt niet. Jij krijgt een soort blokkade in je hoofd als er dan zo'n foutje inkomt. En dan van, nee, het klopt echt niet. Maar goed, Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In.
3: Dankjewel.
0: Uit 2025, zo. Die is ook weer gerustgesteld. En daarvoor Wham, I'm Your Man. Goedenavond, het is 13 minuten over 11. Alles kan op vrijdag op NPO Radio 2. En de Alles Kan pak ik er weer bij. Het is een fysieke kan waar je water in kan doen. Waar je een plantje in kan grootbrengen. Je kan er ook een lekker pannenkoekenmix dingetje in doen. En een spicy flysie mok staat hier om de hoek. Die kan jij winnen als je meedoet met dit onderdeel van het programma. Namelijk even een beetje filosoferen. Ik ga er even een briefje uithalen met een uitdagende vraag voor ons. Althans, dat hoop ik.
3: Mm-hmm.
0: Zo. Lekker popje.
3: Spannend.
0: De vraag van vanavond die wij behandelen is... als alles kan, wat zou je dan willen besturen? Dat is wel leuk, hè? Wat zou je dan willen besturen? Ja, in de brede zin van het woord, denk ik dan. Dus je kan een land besturen misschien...
3: Oh.
0: Of een mooi voertuig.
3: Mag ik een sloopkogel besturen?
0: Ja hoor.
3: Cool.
0: Ik weet toevallig dat ze die bijna niet meer gebruiken.
3: Echt?
0: Nee, die hebben ze een beetje afgeschaft.
3: Hoezo?
0: Omdat ze tegenwoordig circulair afbreken. Dus dan doen ze alles stukje voor stukje. Dan wordt...
3: Die grijpertjes.
0: Ja, dat heb ik wel gedaan. Wil je dat besturen?
3: Mag dat?
0: Heb ik gedaan, dat is heel leuk.
3: Oké, dan wil ik dat.
0: Als ik eens even denken, wat zou je dan willen besturen? Dan toch nog eens een keer zo'n groot vliegtuig.
3: Een vliegtuig?
0: Ja, ik heb het een keer in een simulator gedaan. Zo'n echte officiële full flight sim. Maar dat lijkt me nog wel bijzonder.
3: Maar als in ook passagiervliegtuig, dat er mensen in kunnen zitten en zo?
0: Die zou ik er dan zelf even uitlaten, maar voor de rest, ja. Of gewoon een land, ook interessant.
3: En welk land dan?
0: Of een bedrijf, Apple of zo.
3: Oh.
0: Ja, gewoon nieuwe dingetjes uitvinden. En dan
3: zou ik heel graag Instagram willen besturen.
0: Ja, laten we het even een klein beetje vereenvoudigen. Nou, de vraag ligt voor. En je kan de NPO Luisterapp gebruiken om jouw bijdrage door te geven. Als alles kan, wat zou jij dan willen besturen? Laat het weten en wie weet win jij de ongelofelijke Alles Kan op vrijdag. Alles kan.

0: jij wel, helaas.
1: Ja, dat was echt zo goed. Ja,
0: ik heb wel veel beelden gezien en het zag er fantastisch uit. Treasure heet het.
2: NPO Radio 2.
3: De Alles Kan.
0: En de vraag van vanavond die we behandelen is... wat zou jij willen besturen als alles kan? Dus als alles kan, wat zou jij dan willen besturen? Er komen echt de meeste geniale dingen voorbij. Ik heb al een paar keer voorbij zien komen de Titanic. Maar dat ik dan om de ijsberg heen kan varen... het menselijk brein.
1: Oh.
0: Is ook wel mooi om het menselijk brein aan te sturen... wat positiefs ervan te maken.
1: Een hele grote kraanwagen.
0: Anoniempje. Mijn vrouw.
1: Het is niet anoniem, dat is Jeroen.
0: Nou, burn! Gertie zegt een hele grote kraanwagen... met wel 9 of 10 wielen aan één kant.
1: Oh, die van Andy was ook heel leuk. De kraanwagen van Pluk van de Pettenflat.
0: Oh, dat is ook heel schattig.
1: Of de regering in Den Haag?
0: Ja, de Belastingdienst. Dan kan ik minder belasting vragen aan iedereen. En dan heb ik alsnog een dik salaris. Dat zegt Jamie. En ik heb ook iemand aan de telefoon. Hallo, Remy.
4: Hallo, Klaas. Goedenavond.
0: Als alles kan, wat zou jij dan willen besturen?
4: Ja, het theaterteam van een groot festival.
0: Oké.
4: Ja.
0: Oké. En waarom? Ja. Wat ben je van plan?
4: Ik heb al heel lang een fantastisch idee in mijn hoofd.
0: Ja.
4: En ik heb dat al wel 10 jaar geleden, misschien 15 jaar geleden, al eens een keer gepitcht aan Hendrik-Jan Lovink, een van de destijds nog organisatoren van de Zwarte Cross. En dat is een Dixie-carousel.
0: Een Dixie-carousel?
4: Ja.
0: Oké, leg even uit.
4: Dus zie voor je een oud-Hollandse carousel.
0: Ja.
4: Daar haal je al die brandweerwagens en die paden en dat haal je eraf.
0: Ja.
4: En daarop plaats je Dixies.
0: Ja.
4: En dan kan je kiezen. Die Dixies ga je aan de binnenkant helemaal mooi bekleden. Dus je hebt een disco Dixie en een jungle Dixie.
0: Oh ja.
4: En een cabrio Dixie die dus half is, dat je dus naar buiten kan kijken.
0: Maar is hij wel bedoeld om, laten we zeggen, je behoefte te doen?
4: Tuurlijk. Dus dan kun je dus tijdens dat je een rondje draait in de Dixie-carousel, kan je je behoefte doen.
0: Sorry, maar dit is gewoon een geniaal idee. Dat is echt fantastisch.
4: Dat is toch fantastisch.
1: Goud.
0: Waarom is dit toch...
4: Je koopt een kaartje en je gaat in de rij staan. En je mag gewoon kiezen welke Dixie je wilt.
0: Ja. Ja, daar zal misschien nog een beetje pijn zitten. Ik zou eerder denken, jij moet het gewoon gaan maken en verhuren aan festivals, want die willen dit hebben.
4: Het is toch fantastisch. Het is toch een bijzonder mooi idee.
0: Twee belangrijke dingen. Eigenlijk één belangrijk ding. Hij moet gewoon niet op hol slaan. Als dat ding misgaat...
4: Daar wordt een beetje rommelig.
0: Ja, precies, ja. Of een abrupte stop of zo.
4: Misschien kunnen we wel een looping Dixie doen.
0: Oké, hij staat genoteerd, Remy. Ik vind het een fantastisch idee. En als dank voor jouw meedenken... krijg je van ons de officiële Alles Kan op vrijdag. Alles Kan. En natuurlijk ook de Spicy Flicy Mok. En ik zeg, ga verder met dit idee. Hier zit een verhaal in. Alsjeblieft.
4: Goed, fijne avond.

0: Natuurlijk. There's a light that never goes out. The Smiths uit 1986. Net even Jeroen benoemd, die heel graag zijn vrouw wilde besturen. Sorry Jeroen, hij stuurde nog een berichtje.
1: Oké, ik slaap weer op de bank. Bedankt Antoinette.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.
0: NPO Radio 2.
2: Alles kan op vrijdag.

0: Rolling Stones. I can get no satisfaction. En ja, ik zit een beetje verlegen om een liedje.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Op zich heb ik zat om te draaien, hoor. Maar ik vind het vooral heel erg leuk om op dit tijdstip iets te draaien waar jij nu zin in hebt. Nou, het is vrijdagavond, morgen begint je weekend. Misschien zit je wel in vakantiesfeer. Misschien kom je net terug van vakantie. Misschien ben je onderweg het land uit aan het rijden. En denk je, oh, ik heb echt nog even één liedje nodig om zo, zeg maar, afscheid te nemen van dit kikkerlandje. Om dan over een paar weken weer terug te komen. Alles mag. Welk plaatje zou jij willen horen? Dat kan je nu doorgeven via de NPO Luister-app. Dus pak even die app erbij en laat ons weten met welk liedje jij het weekend in wil.
2: Radio 2, Topsong.
3: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2, NPO Radio 2, Topsong.

0: Roxette, It Must Have Been Love. En daarvoor de topsong van deze week. Martin Garrix en U2 en Fireflies. Wat een leuke samenwerking is dat, hè? Echt heel tof. En hij stond ook op het podium van Tomorrowland. The Edge stond hij gitaar te spelen. Ik heb de beelden gezien. Was wel echt even nice. Dat hij, vooral toen dat het een gitaartje erin kwam, dacht ik van oké, het is helemaal U2. En het is helemaal Martin Garrix. Dus dat is hartstikke goed gelukt. Wij hebben een verzoekje.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Overigens, alle mensen die onderweg zijn naar een vakantiebestemming, rij voorzichtig en ik wens jullie een bon voyage. Maar ik heb Jamie aan de telefoon. Goedenavond.
2: Goedenavond. Goedenavond.
0: Ja, ja. Een bon nuit.
3: Lekker.
0: Ja, ja. Goedenavond.
3: Bon nuit.
0: Ja, dus ik dacht, ik gooi er ook nog een taaltje in. Want ben jij op vakantie al dan? Of is dat niet zo?
2: Wat zei je, Klaas?
0: Of je op vakantie bent of niet?
2: Nee, ik ben gewoon lekker in de tuin nu. Lekker thuis.
0: Ja, waarom ook niet natuurlijk? Heb je nog vakantieplannen eigenlijk?
2: Nou, ik ga nog een weekje naar het Zwarte Woud in Duitsland. En dan daarna ik in principe in mijn schoolvakantie nog even wat video's opnemen voor de YouTube. En dan weer terug naar school.
0: Ja, jij maakt video's voor YouTube, dus het is een beetje balanceren natuurlijk. Hè? Je moet natuurlijk ook je moet zorgen dat de socials gevoed blijven dan, denk ik.
2: Ja, dat gaat constant door, hè. Ja, en heb ik er ook nog een meme-account voor jullie erbij. Het is onmogelijk.
0: Dat is
3: waar,
0: ja.
3: Ja, dat is hij.
0: Ja, ja, ja. Jamie had een plaat aangevraagd. Welke wilde je horen?
2: Chances van Tupac vond ik wel weer eens een keer lekker.
0: Lang niet gehoord.
2: Nee, precies.
0: Nee, en het is...
2: Die knallen we er even doorheen.
0: Eigenlijk zo ontzettend goed. Ik heb laatst die documentaire gezien over... nou moet ik het goed zeggen, is het P. Diddy... waar die documentaire over gaat... die uiteindelijk die veroordeling te pakken heeft? Ja, volgens mij wel. En hij heeft ook te maken gehad met Tupac in de vroegere dagen. Weet jij dat ook, Jamie? Klopt dat wat ik zeg?
2: Ik heb geen idee.
0: Oké, dit ga ik even checken. Hier kom ik zo meteen op terug. Maar Tupac, ja, het is historie, het is geschiedenis en het is fantastisch. Ik ga met liefde voor je draaien, kerel.
2: Heerlijk, dankjewel Klaas, fijne avond.
0: Jij ook. Dit is Changes op NPO Radio 2.

0: gaat over Sean Combs. Die heet The Reckoning. Sean Combs The Reckoning. Het is een vierdelige serie. En vooral de tweede aflevering, What Goes Down Must Come Up, gaat over die rivaliteit met Tupac. En ook de verdenkingen die rond zijn aanstichterij zitten. Want hij heeft er ook altijd wel een beetje suggesties naar gedaan. Dat hij dan degene was die Tupac heeft laten vermoorden. Oh. Maar het is nooit bewezen. Dus daardoor is het altijd een beetje in de lucht blijven hangen. Maar de mensen om hem heen, in ieder geval in die documentaire, die zijn er best wel van overtuigd. Het geeft een heel mooi inkijkje, die documentaire. Hij staat op Netflix en heet Sean Combs The Reckoning, als je hem wil bekijken. Sampio Radio 2, ik ga nu even naar de zuidenburen toe. Met een hele fijne van Milo.
1: Zeg je dan bonsoir of bonne nuit?
0: Bonsoir et bonne nuit. You don't know, hè? Eh?

0: best wel verdrietig, hè? Milo, you don't know anything about me. Oh.
1: Dat klonk zo gezellig.
0: Ja, maar als je er goed naar luistert, dan denk je, nou, eigenlijk was het helemaal niet zo gezellig. Maar ja, zo gaan die dingen in het leven natuurlijk. Hé, hey, dit was hem, Alles kan op vrijdag. Ik dank je voor het luisteren. Vond het ook fijn om er weer te zijn. En morgen ben ik er ook. Dan mag ik het platenpaleis aan elkaar praten.
1: Leuk.
0: En vooral ja, met jou eigenlijk de uitzending samenstellen. Want het is van de luisteraars. Het platenpaleis gaat weer open. En zondagmiddag zijn we er weer om 4 uur... met een nieuwe Tijd voor Klaas. Waar we dan natuurlijk ook zin in hebben.
1: Heel veel zin in hebben.
0: En dan zijn we de volgende weekend ook nog samen. Ja. En dan ga ik toch echt een beetje vakantie vieren, als je het niet erg vindt.
1: Ja, maar je was toch net...
0: Ja, ik was niet op vakantie. Ik was aan het werk. De laatste is van Aretha Franklin. Deze ken je natuurlijk, want die heet...

0: bye bye. Smash bye.
1: Ster.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
16: Dit is NPO Radio 2.
17: Middernacht, het begin van zaterdag 25 juli. Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 10:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens deskundigen gaat het om ruimtepuin, een Starlink-satelliet die veroorzaakte een lichtspoor dat minutenlang bleef hangen. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijk deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan en vraagt hen zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 29 graden. Zondag bewolkt en regen bij maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Lande woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare aan land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook, zegt de premier. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen achterlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 afgelopen avond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichtjes van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat de vissers 112 hadden gebeld, vonden de hulpdiensten een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. De aanslag werd gepleegd in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationaal Energieagentschap kondigde eerder aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven, maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog bij een graad of 13. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.